0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you next. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Gebeurde in maart op een asielboot in Groningen. Volgens het OM is er sprake van 2 pogingen tot zware mishandeling. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. Kosten worden voorlopig geschat op bijna 50.000 euro. Wethouder Hendrik Loot zal het nabestaanden makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. En de gemengde estafetteploeg met Groninger Jean Niewold heeft gisteravond op de EK Zwemmen in Parijs zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Niewold kwam in Parijs als derde zwemmer in actie met de vlinderslag.
5: Nu moet Nederland terrein gaan goedmaken. En daar komt Niewold. Die moet zwemmers gaan oprapen. Frankrijk aan de leiding. Nederland nu naar een 6e plaats.
4: Ja, en daarna rukte Marit Steenbergen dus zelfs op naar de 2e plek en was er zilver. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom. De nacht zit erop. De ochtend is begonnen. Halverwege deze week alweer. Laten we de ochtendploeg starten met reggae en Bob Marley.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: Bob Marley en de Wailers en Three Little Birds. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 12 augustus, op de kalender. En de kuch is van Daphne Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries is er ook. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
0: Het wordt een zonnige dag vandaag. Het is nu nog frisjes, hoor. Graad of 10 buiten. De temperatuur gaat langzaamaan omhoog. Richting 25, 26 graden. En daarna hebben we morgen en overmorgen weer puffen boven de 30 graden. Roland van der Zwaag komt er straks meer over vertellen. Voor vier provincies geldt inmiddels vandaag al het Nationaal Hitteplan en ook de komende dagen. Dat is Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Morgen volgen de andere provincies, meldt het RIVM. Dat is als het boven de 27 graden is, dan is er een hitteplan. En dan denk je misschien, nou, dan ga ik ergens anders naartoe om de koeltop te zoeken. Nou, dat moet je wel goed zoeken. Veel Europese landen wordt het warmer. Frankrijk, Spanje, Griekenland, allemaal boven de 35 graden. Schotland is misschien een optie.
1: Nou.
0: 21 graden en een zonnetje.
1: Oh, lekker.
0: Dat is toch best lekker. Maar hier kun je ook naar de zee gaan. Dat is toch wel wat koeler. Of je kunt naar Spanje en Portugal, maar dan wel echt kiezen voor de kust. Daar is het ook iets van 25 graden de komende dag.
1: Ja, dat is prima. En dan kan je nog lekker de zee in.
0: Lekker toch?
1: Ja,
0: ja, heerlijk. Uitkijken voor de kwallen.
1: Ja, dat wel.
0: Die er weer volop zijn. Nou, dat had jij toch vorige week op Schiemer de Koop.
1: Ja, klopt. Ja, dat was. Nou, we hebben één keer gezwommen. Het was het ook flink uitkijken. En daarna zijn we er eigenlijk ook niet meer in geweest.
0: Ik las een artikel ergens van de week in een van de kranten. Waarin uitgelegd werd welke kwallen wel vervelend voor je zijn en welke niet.
1: Ja.
2: Oh.
0: En er waren ook plaatjes en zo bij. Maar ja, maar als je in zee bent.
1: Ja.
0: En je ziet een kwal, dan ga je niet even kijken. Even kijken, welke is dit?
1: Nee,
0: kan
1: nou,
0: ik hier lekker in de buurt zwemmen of niet?
1: Precies. Ja, we hadden het wel even opgezocht. En toen was de conclusie dat alle die bij ons in de buurt zwommen, dat die toch wel vervelende prikken gaven.
0: Ja, dus, ik zoek het snel even op. Maar er is nou ook een. Er was toch een. Ja, hier. Ja,
2: een Portugese oorlogsschip.
0: Ja, die.
1: Oh ja,
2: die heeft echt tentakels die kunnen tientallen meters lang worden.
1: Ja, ja, oh, doodeng.
0: En een Franse kerncentrale is stilgelegd. 3 reactoren, omdat er een kwallenplaag in de buurt is.
2: Ja.
0: En ze zijn bang dat die kwallen met koelwater mee naar binnen gaan.
2: Ja, precies. En dan de filters verstopt maken, zeg maar.
1: Jeetje.
0: Ja, ja. Nou ja, kwallen. Hè?
1: Ja. Lekker.
0: Niet voor niks hebben ze die naam, zullen we maar zeggen. Het is 12 augustus. Ik neem je mee naar deze dag in 1992. Een hele jonge pasveer werkte hier net. En toen was er een dijkdoorbraak in de Tussenklapperpolder bij Zuidbroek. In een windstille, zwoele zomernacht. Breuk bleek veroorzaakt door een fout bij het leggen van een pijpleiding onder het H.G. Wildervankanaal. Flinke schade. De volgelopen polder zou een week lang landelijk voorpagina nieuws blijven. Veel bekijks ook trekken. Ik was net binnen bij Noord, weet ik nog. En toen werd gezegd, wie wil daar vannacht naartoe? En stak één iemand zijn vinger op.
2: Ja.
0: En ik had nog geen auto in die tijd.
2: Oh.
0: Een auto van een collega geleend. Oh, hele nacht rondgereden daar. Nou, mooi.
1: Ja, wel leuk. Maar
0: voor de mensen niet, hè. Er stond de boerderij compleet onder water. Hè. Dat is ongelooflijk destijds. 1992. En dat is ook een bijzonder verhaaltje. Vandaag in 2004 was er een sportvisser. Die sloeg aan het Stadskanaal bij de Serenstraat, bij de Watertoren, een piranha aan de haak. De rode piranha die vooral voorkwam in Brazilië. Waarschijnlijk door een aquariumhouder in het kanaal gedumpt. Was toen het verhaal, 2004. En we leggen even een frisse duik in het Stadskanaal. Heel lekker. En dan met een thee minder eruit kwam. En dat was heel lang geleden, hoor. Zometeen de vroege vogel.

0: Jenna Spyro in de ochtendploeg. In alle vroegte. En Material Lover. Maar als je wakker bent en al aan het werk bent, je bent niet alleen.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Tot iedere dag bel ik met een vroege vogel. Vandaag groenteman Wim Hofman in Veendam. Dag Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, vakantie achter de rug?
2: Vakantie achter de rug, ja.
0: Wat heb je gedaan?
2: We zijn naar Griekenland geweest.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Waar was je?
2: Op Kos.
0: Op Kos?
2: Ja.
0: Vaker geweest?
2: Ja, toevallig 3 keer eerder of zo.
0: Ah, ja. Ja, als het bevalt is het goed, dan ga je terug, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja, we leren ook wat mensen, we kennen daar wat mensen, dus dat is ook wel leuk om die even te bezoeken.
0: En hoe is het voor jou, want jij werkt altijd hard met je groentezaak, hoe ziet dan een vakantie eruit?
2: Nou, vooral veel samen doen, lekker ontbijten 's ochtends. En daar heb ik echt even de tijd voor. Nou, dan gaan we meestal eventjes op excursie, eventjes wat dingen bezichtigen of wat rondrijden daar. Echt even de druifplantage die daar zijn, hebben we bezorgd, dat soort dingen.
0: Ja.
2: En dus dan ben je toch weer een beetje mijn werk bezig. Nou, en dan ook wel een beetje zwembad, strand. En lekkere dingen.
0: Ja, man. En dan s'avonds, want in Griekenland kun je zo lekker eten.
2: Klopt. Ja. Ja, ja. Ja, souvlaki is mijn favoriet.
0: Ja, hè? Ja. Nou, maar jij bent natuurlijk nu weer met je zaak begonnen. Zijn er dan dingen die je daar hebt gezien, die jou inspiratie hebben gegeven om dat nu ook weer een groentezaak te gaan doen?
2: Nou, nee. Oh.
0: Dat kon zijn.
2: Nee, dat niet echt. Nee.
0: Want het is weer begonnen. Als jij dan vakantie bent, is de zaak dan dicht of blijft die gewoon open?
2: Ja, we zijn 14 dagen dicht geweest.
0: Oké.
2: Ja, ja, dat doen we sinds een paar jaar. En dat is gewoon het beste. Iedereen gelijk op vakantie. Dan zit je met de vakantiespreiding met al dat personeel.
0: En nu is iedereen gewoon tegelijkertijd vrij.
2: Ja, iedereen is tegelijkertijd vrij. En dat werkt gewoon prima.
0: Ja, ja. En de klanten zijn natuurlijk ook grotendeels op vakantie. Dus het zal sowieso rustiger zijn in de zomer in de winkel, neem ik aan.
2: Ja, klopt. De reacties van de klanten, dat we weer terug zijn. Gisteren zijn we dan weer open gegaan. Maar dat is overweldigend. Allemaal lieve reacties van gewoon hoe het gaat en dat soort dingen.
0: Oh ja, dat is leuk.
2: En ook van, ja, en ook dat ze ons gemist hebben. Dat denk ik van, dat is wel heel leuk. En goed om te horen.
0: Ja, nou dan moet je vaker op vakantie gaan. Dan hoor je dat soort dingen ook vaak.
2: Ja, nee, ik weet het sowieso wel dat het goed zit. Dat zijn altijd wel enthousiast. Dus zijn altijd blij met onze dingen die we doen. Hier met de salaris en de maaltijden en verse fruit. Dus nee, dat is altijd wel goed.
0: Ja, maar jij staat altijd heel vroeg op. Hoe is dat dan in de vakantie? Ben je dan ook vroeg wakker of kun je dan wel een beetje uitslapen?
2: Nou, ik heb het 20 jaar goed kunnen doen, ja. Uitslapen tot 7:30.
0: Lekker.
2: En dan lekker douchen en dan ontbijten.
0: Ja, man. Jij zou zo terug kunnen naar Kos, of niet?
2: Ik vind het ook prima. Ja. Nee, ik ben ook heel blij hier. En hier krijg ik ook heel veel energie uit de winkel en het werk wat ik doe. En dat vind ik ook hartstikke mooi.
0: Dat is goed.
2: Het moet een beetje in balans zijn.
0: Ja. Nee, dat is waar. 2 weken vakantie, 50 weken werken, dat is ongeveer in balans, hè?
2: Ja, story of my life. Ja.
0: Nou, mooi dat je weer bent, Wim. Voor je klant ook. En leuk je weer gesproken te hebben. Werk ze vandaag.
2: Okay, dankjewel, Edwin.
0: Tot volgende keer, hè? Jo, mooi.
2: Tot volgende keer, hè? Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: Power of Love, Huey Lewis en de nieuws. En dit is het nieuws uit binnen- en buitenland. Het risico brand in natuurgebieden blijft hoog. Leek ook gistermiddag in het Roggeboldzand bij Dronten, is in Flevoland. In het bos heeft een perceel met jonge boompjes in brand gestaan. Het droge gras onder die boom was gaan branden. Hoe dat vuur is ontstaan, weet de brandweer niet. Bij de bijgelegen speelplaats en restaurant moest een vliegenzucht worden ontruimd. Er werd ook een helikopter ingezet bij het bestrijden van de brand, zegt Robert Beek van de brandweer Flevoland.
1: De politiehelikopter die kan vanuit de lucht filmen en die kan ook de brandweereenheden naar de exacte locatie loodsen. Elke brandweerauto heeft een nummer op het dak en dan kan de politiehelikopter kan precies zeggen van nou je moet die kant op rijden of je moet die kant op rijden.
0: Bij een bootongeluk in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. 27 opvarenden zijn vermist nadat een veerboot gistermiddag kapseisde. Mogelijk was die boot overbeladen. De boot was bedoeld voor maximaal 90 mensen, maar volgens de autoriteiten blijkt uit de kaartverkoop dat er zeker 114 volwassenen aan boord waren, plus 5 bemanningsleden. En ook een aantal kinderen die geen kaartje nodig hebben. Volgens de autoriteiten zijn 77 mensen gered. Zij konden aan wal komen op een klein eilandje in het meer en worden met boten terug naar het vasteland gebracht. Volgens lokale media in Zimbabwe zou er gisteren een waarschuwing zijn afgegeven vanwege hoge golven op het meer. Voetbal NEC mag blijven dromen van de Champions League. De Nijmegenaren wonnen gisteravond in eigen huis met 2-1 van het Griekse Olympiakos. En dat is na het 0-0 gelijkspel in het heenduel genoeg om door te gaan in de kwalificatie voor het miljardenbal. Nadat de wedstrijd in de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd, moest een verlenging uitkomst bieden. En daarin maakte de Turkse aanwinst Emre Mor het winnende doelpunt. De fans zijn blij.
2: Het is gewoon niet te bevatten. Dit is gewoon zoveel waard als NEC-supporter. Ja, het giert door je lijf heen. Dat is echt niet normaal.
0: En in de beslissende playoffronde speelt NEC volgende week tegen het Noorse Bodo Glimt. En Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham na zeer spannende 100 meter horden de Europese titel veroverd. Daarmee heeft de 31-jarige atleet uit Hoorn eindelijk haar EK-medaille op die afstand te pakken. Het werd wel een fotofinish.
3: Ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee je toch niet. Het was gewoon onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
0: Ja, want die wees uit dat Visser 1000ste sneller was dan de nummer 2 uit Polen. 1000ste. Het Groningse nieuws komt er ook aan. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, de gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen. Waarom? Dat hoor je zo.

0: niet. Het is bijna 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Gebeurde op 15 maart op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen. Volgens het OM is er sprake van 2 maal een poging tot zware mishandeling. De verdachte zegt het eerste slachtoffer te hebben gestoken om zich te verweren tegen klappen. Hij ontkent het tweede slachtoffer te hebben gestoken. De rechtbank doet uitspraak op 25 augustus. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. De kosten worden voorlopig geschat op bijna €50.000. Volgens wethouder Hendrik Loods heeft een beschadigd graf veel impact op nabestaanden. Hij wil het hun makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. De gemengde estafetteploeg met Groninger Sean Niewold heeft gisteravond op de EK Zwemmen zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Niewold rukte in Parijs als derde zwemmer met de vlinderslag op naar de 6e plaats. Daarna stootte Marit Steenbergen als laatste zwemmer zelfs door naar de 2e plaats. En hierop ze de ploeg aan een nieuw nationaal record van 3 minuten 40 en 92 honderdste. Niewold offerde zijn kans op de finale van de 100 meter vrij op om te kunnen pieken in de gemengde estafette. De NOS vroeg hem of dat een moeilijke beslissing was.
2: Nee. Iedereen
3: lacht.
2: Ja, nee, ik bedoel, we wisten dat we medaillekandidaat waren. Dus ja, als ik finale zou halen, denk ik niet dat ik per se voor een medaille zou gaan. Dus dan heb ik toch liever dat we met z'n 4 een medaille krijgen dan dat ik hem misschien in mijn eentje zou krijgen.
1: En dat werd dus zilver. Gastland Frankrijk won het goud. Rijkswaterstaat heeft goede hoop dat de dokkende brug over het Van Starkenborghkanaal bij Dorkwert vanaf morgenmiddag weer begaanbaar is voor alle verkeer. De brug kampt sinds afgelopen donderdag met een technische storing. Volgens Rijkswaterstaat zijn de onderdelen om de brug te repareren binnen. Morgenochtend om 10:00 wordt begonnen met de reparatie. De verwachting is dat de brug rond 2:00 's middags weer normaal zal functioneren. Bij een inval in een woning in Wildervank heeft de politie 10 gestolen fietsen aangetroffen. De inval werd gedaan in een onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijenhemelriek in Drenthe. Het is niet duidelijk of de politie ook iemand heeft aangehouden. Achter een aantal bedrijfspanden aan de Duinkerkerstraat in Groningen heeft gisteravond een bult hout in brand gestaan. De brandweer heeft het vuur geblust. Ook de politie was met meerdere voertuigen bij de brand aanwezig. En deze week wordt voor de 9e keer het kunstproject Monnikenwerk gehouden. 5 kunstenaars trekken ieder in een oude Groningse kerk en werken daar 6 dagen in stilte aan kunst. Kunstenaar Jolanda Tuma zit in de Mariakerk in Westernieland. Zij schrijft met de hand stukken over uit het evangelie volgens Maria Magdalena. Dat is dus bijna letterlijk monnikenwerk.
4: Ik probeer dan met de letters steeds te oefenen. Ik probeer nu deze week te kalligraferen. Dat is zo nauwkeurig mogelijk de letters te schrijven. Dat is een aandachtswerkje. Het is nog heel onregelmatig. Elke letter is weer net anders. En het is echt een kunst om het echt regelmatig te krijgen.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
5: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
0: Met zometeen natuurlijk een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Daar ben je zo van ons gewend. Stelling gisteren luidde: zonder studenten is het massaai in de stad. En welke temperatuur gaan we vandaag halen? We vragen het straks rond 6:45 aan Roland van der Zwaag.
6: Goedemorgen.

0: En daar sterft hij langzaam weg, deze plaat van Olivia Newton-John en Electro Diet Orchestra, ILO Xanadu.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de keiweek is in volle gang. En als je in de stad woont, dan heb je daar misschien wel wat van gemerkt. In de binnenstad hoor je ongetwijfeld veel plezier. En misschien een beetje lawaai. En in de wijken zijn de studenten waarschijnlijk ook weer terug. Ja, ze brengen veel plezier. De studentenbaantjes lopen weer vol. De cafés kunnen daarop draaien. En ook op de omzet waarschijnlijk. Maar ja, als je ernaast woont met al die fietsen in de tuin en een ander leefritme dan de gemiddelde stadje, kan het ook wel irritant zijn natuurlijk. En daarom was de vraag gisteren in het lopend vuur eigenlijk de stelling. Zonder studenten is maar saai in stad. Maar dat is allemaal binnengekomen, Daphne.
2: Elroy die vindt het prima dat de studenten hier zijn. Maar ik moet ook zeggen, de afgelopen 3 weken was het wel heel lekker rustig.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
2: Ik merkte dat ook echt toen ik de stad in ging gisteren. Ja? Ik denk, wow, oké, even schakelen. Oh, ja. Ja. Harry is dan ook blij dat hij er niet woont. Trudy die zegt nog, studenten brengen leven in de brouwerij. Soms een beetje te veel lawaai, maar ja, dat hoort er wel een beetje bij. Zonder studenten, dan dut de stad een beetje in. John die zegt ook, Groningen is inderdaad niet saai met al die studenten. Maar je moet wel 4 ogen hebben als je met een busje door de binnenstad rijdt.
0: Al die fietsen.
2: Ja, omdat de fietsende studenten nergens rekening mee houden. Dan moet ik zeggen dat dat volgens mij iets is van alle leeftijden.
0: Dat is niet per se voorbehouden aan de studenten. Maar die kunnen dat ook heel goed inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Ja. Koos die zegt nog, zonder studenten was Groningen een suf provinciestadje, denk ik. En Richard die heeft helemaal niks met die studenten. Laat ze maar wegblijven. Een stad zonder studenten. Dat zou een verademing zijn.
0: Ja, denkt hij echt?
2: Ja.
0: Het hoort ook een beetje bij Groningen natuurlijk. Hè? Kunnen ze eerst niet meer weg te denken?
2: Nee. Dat is ook al zo lang zo.
0: Ja. Niemand heeft meegemaakt dat er geen studenten in Groningen waren.
2: Ik ook niet.
0: Nee.
2: Ik ben het zelf ook geweest.
0: Ik niet in Groningen, nee. Zonder studenten is maar saai in stad. Gisteren ons loopt het vuur. Fijn dat je reageerde gisteren en je mening aan ons doorgaf. Doe dat straks ook weer vanaf 7:00. Dan is er een nieuw loopt het vuur. Nog even de uitslag van gisteren. 58% van de stemmers was het eens met de stelling. Zonder studenten is maar saai in stad. Goed.

0: Chronisch Goud deze week is van Ruben Ludors. Heet Samen Niet Alleen. Het is 7:15. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het gaat best lekker worden vandaag, maar het is nou nog wel jasje aan als je naar buiten gaat, hè?
1: Ja, kun je wel zeggen. Het is aan de koele kant. Laten we het zo zeggen. Gisteren in de duinen in Noord-Holland heeft het zelfs gevroren. Kun je nagaan, midden in de zomer. Dat gebeurt wel eens vaker. Daar kan het helemaal afkoelen boven een zandgrond. Op dit moment, nou bijvoorbeeld in Visvliet hebben we net een melding gekregen. Daar was het helder met grondmist 7,9. In het oosten van de provincie Nieuw-Beerta had 6 graden. Vlak boven het gras, vlak boven de akker daar, was het 5 graden. Ja, het is bijna windstil. Nagenoeg onbewolkt. Ik zie wat hoge wolkensluiers, een paar vliegtuigstrepen. En het belooft inderdaad wel een mooie dag te worden. Want ja, die zon heeft nog best veel kracht. Die gaat het omzetten in de temperatuur zo vanmiddag rond de 25 graden. De hoogste waarde weer in het zuiden. Daar kan het net 26 graden worden. En iets lager gematigde temperatuur. Want het is nu 12 graden bij Lauwershoog. Daar zal het ongeveer 24 graden worden. Bij een matige oostenwind.
0: Ja, dan kunnen we vanavond de zonsverduistering denk ik goed gaan zien.
1: Ja, de verwachtingen zijn goed. De dunne sluierbewolking, die ijswolken, die gaan waarschijnlijk wat dunner worden tegen vanavond. Vanavond dus om vanaf 8:00, dan is het maximum. Wel advies met een eclipsbril doen. En omdat het nieuwe maan is, gaan de zon en de maan, die gaan hand in hand gelijktijdig op en gelijktijdig onder. Dat betekent dus dat komende nacht, als de Perseidenzwerm, zo'n dat is een meteorenzwerm, ook overkomt, en je hebt zin om vannacht lekker niet te gaan slapen, dan kun je 58 van die vallende strepen van die vallende sterren kun je zien. Gemiddeld, zeg maar, per uur. Dus dat zijn er nogal wat. Dus dat je daarin gaat zien, dat weet ik wel zeker.
0: Nou, een hoop wensen doen dan.
1: Nee. Ja, als je dat om kan zetten in een wens van ik zie iedereen en dan heb je je liefje naast je. Dan wordt het een lange relatie, denk ik.
0: Nou, wat een prachtig mooie woorden. Tot over een uurtje, Roland. Joe, boy. En zometeen gaan we film kijken op een bijzondere plek in Oude Pekela. Waar, dat hoor je zometeen. Nu even aftellen met Bente. 3, 2, 1.

0: En dan komt het weer goed. Bente en 3, 2, 1. Ja, 10 jaar geleden kocht Andrea een boerderij in Oude Pekela. Ze verhuisde vanuit Rotterdam naar Groningen voor de rust en de ruimte. En nu, 10 jaar later, heeft ze de schuur zo gerenoveerd dat het een bioscoopzaal is. En daar wordt nu een filmfestival gehouden.
1: Ja, veel mooier kan haast niet. In een boerenschuur in Oldpekel, de roadies op de achtergrond. En ik sta in een oude schuur dus, met bioscoopstoelen. Andrea, waar ben ik in vredesnaam beland?
2: Ja, in Oude Pekela, in een boerderij, met bioscoopstoelen, dat klopt.
1: Hey, maar morgen is hier een heus festival. Wat gaat hier gebeuren?
2: Wij gaan morgen 3 dagen gaan wij films vertonen en lekker eten, gezellig samenkomen en muziekjes brengen.
1: Want ik zie nu op het scherm ook staan, Pekela International Film Festival. Ja, het klinkt heel chic. Hoe is dit zo ontstaan?
2: Het is ontstaan op mijn verjaardag, omdat wij graag iets wilden doen. Ik vind de ruimte zelf, ben ik helemaal dol op. Ik wilde heel graag dat andere mensen dat ook zouden zien. En toen dachten we, ja, wat kunnen we eens doen? En eigenlijk rond het genot van een biertje en een happie, dat we zeiden, laten we gewoon een filmfestival gaan doen.
1: Dat is nu een jaar geleden. Wat kunnen de mensen verwachten als ze morgen hier terechtkomen?
2: Ik hoop dat ze een hele fijne ervaring gaan hebben. Maar we gaan beginnen met de making of de jeugd van tegenwoordig. En daarna kan je lekker wat eten en wat drinken. En dan hebben we de première van de Roadies.
3: Die we dus nu horen, ja.
2: Die we nu alvast horen, natuurlijk. Wij komen ook even lekker in de sfeer natuurlijk. En dan gaan we Pekels Goud documentaire kijken. En dan hebben we eigenlijk nog een première. Want dat is Traveling Sons. Die komen optreden. En dat is een band uit Pekel.
1: Kijk, het is een echte Pekeldag dus morgen. Wanneer is het voor jou geslaagd?
2: Het is voor mij geslaagd als de mensen die hier zijn geweest een hele fijne dag hebben gehad of fijne avond. En dat ze zeggen, ik kom volgend jaar weer of ik kom morgen weer. Ja, dat we het volgend jaar weer mogen doen. En dat het een jaarlijks terugkerend iets wordt.
1: Ja. Nou, de brandweerman is zojuist geweest. Die heeft nog even de laatste controle qua brandveiligheid gedaan. Hoe is dat afgelopen?
2: We hebben gelukkig een dikke duim gekregen, dus we mogen door. Ja, ik vond het heel spannend, maar we hadden alles goed voorbereid en het was goed.
1: Ja, nou, de laatste loodjes wegen vaak ook het zwaarst. Dus jullie moeten nog altijd die kleine puntjes op de i zetten, denk ik, voor morgen. Maar ik denk dat er niks meer in de weg staat, toch, voor een mooi festival.
2: Wat ons betreft staat er helemaal niks in de weg. Wij gaan ervoor.
0: André van den Berg in Pekela in gesprek.

De Alwin Baas. De eerste editie van het Pekela International Film Festival in die boerenskuur van Van den Berg. Leuk initiatief. Het is 7:07. De ochtendploeg op woensdag 12 augustus met Eric Carmen en Hungry Eyes.

0: Komt uit de film Dirty Dancing, hè? Eric Carmen en Hungry Eyes. Het is de dag van de zonsverduistering. En die is bij ons bij RTV Noord heel goed te volgen. Hoe, dat ga ik je zo meteen aan de andere kant van 7 uur haar fijn uitleggen. Nu muziek van Dermot Kennedy. Dit is Better Days in de ochtendploeg.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
3: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
2: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
4: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
2: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
6: Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Gebeurde in maart op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen. Volgens justitie is er sprake van 2 pogingen tot zware mishandeling. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. De kosten worden voorlopig geschat op bijna €50.000. Wethouder Hendrik Loots wil het nabestaanden makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. En de gemengde estafetteploeg met Groninger Sean Niewold in de gelederen heeft gisteravond op de EK Zwemmen in Parijs zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Meer daarover straks om 7:30.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen even in Klokken. Halverwege deze week op de dag van de zonsverduistering. En die is bij ons ruimschoots te volgen. Ik vertel je zo hoe.
13: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
14: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: En met best een coole start nog hoor. Graad of 10, maar het zonnetje is er wel lekker bij. Aardig windstil. Er komt wel wat sluierbewolking over. Maar verder vooral veel zon. En dat eindigt dan uiteindelijk in 25 tot 26 graden.
1: Ja.
0: En een dikke kans dat je vanavond goed kunt kijken naar de zonsverduistering. Waarvan jij net zei, ik heb daar zin in.
1: Ja. Ja, ik heb er wel zin in inderdaad.
0: Een soort evenement of zo.
1: Ja. Nou ja, en vooral omdat je weet dat het nog even duurt voordat het weer zo te zien is als dat vandaag is.
0: Nou ja, ik zat zo even te rekenen. Vrees dat ik dat niet mee ga maken. Dat is
2: 2081.
0: Ja, ja. Op 3 september. Dat weten we ook al.
2: Ja,
0: precies. Ja, nee, je hebt dat je dat gevoel als dat er vanavond een EK-wedstrijd op spel is. Het is iets spannends. Zoiets. Je hebt er zin in.
1: Ja, ja. Ik heb er echt wel zin in eigenlijk. Ja.
0: Je mocht je nou denken van, ja, nou, ik heb die eclipsbril niet in huis. Want er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Nee, ik ook niet. Maar jij gaat kijken met iemand die een bril heeft.
1: Ja.
0: Dus die pak je dan steeds even af.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik wil nog wel even zelf één regelen. Maar hoe, dat weet ik nog niet.
0: Nee, nou ja, we spraken gisteren ook met een oogarts hier in de ochtendploeg. Die zei, doe het echt niet, kijk er niet echt tegenin. Want je kunt echt schade op je netvlies krijgen. Al van een kort moment erin kijken. Hij adviseerde bijvoorbeeld, en dat vind ik dan best aardig, om met een vergiet dan het licht op te vangen. En dan op een papier erachter te houden. Dan kun je daar heel goed zien hoe dat dan gaat. Maar nog beter misschien wel, als je denkt, nou, ik ga niet tegen de zon in zitten kijken. Kijk lekker naar de site en app van RTV Noord vanavond. We hebben namelijk een livestream. We schakelen tussen 3 locaties. Namelijk de haven in Lauwersoog, het Silo's in Noordpoorderzijl en Forum Groningen in de stad. En met een telescoop wordt die verduistering heel scherp ook nog in beeld gebracht. De livestream begint om 7 uur. Verduistering begint rond 14 over 7. Maximum is om 9 minuten over 8. En daarna is de zon langzaamaan weer van die 90% verduistering naar gewoon volledig. Nou, dan is de zon uiteindelijk ook onder natuurlijk. Die eclipse helemaal te volgen vandaag. Mocht je denken, van, nou, ik ga toch naar een goede plek toe om even te kijken. Noordpoolderzijl, want er is deze week zelfs een reportage erover. Nou, de gemeente die vreest het een beetje. En die zegt, kom niet naar Noordpoolderzijl.
2: Ja.
0: Ga naar Lauwersoog. Daar is veel meer ruimte om alles op te vangen. En als je dan toch gaat, ga op de fiets. En pak niet de auto. De gemeente zei, er komen misschien wel duizenden mensen deze kant op.
2: Ik wou zeggen, in Lauwersoog gaat het dan ook heel druk worden.
0: Ja, maar die kunnen dat wel handelen natuurlijk. Die zijn ook wel gewend als daar wat meer mensen zijn. Dan gaat tenslotte ook dagelijks heel veel mensen naar Schiermonnikoog toe.
1: Ja, vooral qua parkeerplekken dan, hè?
0: Ja.
1: Ja,
2: ja goed, daar is de parkeercapaciteit toch ook wel beperkt, lijkt mij.
0: Ja, nou, er worden verkeersregelaars ingezet en BOA's. Dus, maar ja, het is, zei de gemeente ook, bij Omroep het Hoge Land, het is geen evenement, hè, waar een vergunning voor aangevraagd moet worden. Dit gebeurt gewoon en daar komen mensen op af. Dus ja, dan moet je als gemeente zelf wel gaan handelen.
2: Ja.
0: Hoe dan ook is mooi weer vandaag om dit te gaan kijken. Maar misschien ook wel om te gaan barbecuen. Er kwam net een onderzoekje binnen. Er zijn heel veel bedrijven die doen onderzoekjes. In dit geval is het een keukenboer. Om zichzelf een beetje in de picture te werken. Dus dat zeg ik, dat erbij gezegd hebben, is toch leuk om er even over te hebben. Want misschien brengt het je op een idee om vanavond te gaan barbecuen. En wat blijkt, als we gaan barbecuen, dan ineens wordt het beeld anders dan wat het normaal is thuis. Er is toch nog wel een redelijk traditioneel beeld. En dat gebeurt ook op heel veel plekken. Vrouwen maken het eten, mannen niet. Maar zodra er gebarbecued wordt, is dat anders. Blijkt uit dit onderzoek de taakverdeling. Want 73% van de vrouwen zegt normaal het eten te bereiden. 45% van de mannen. Maar als het barbecuen is, dan zegt 67% van de mannen, ik sta achter de barbecue.
1: Ja.
0: Tegenover 16% van de vrouwen.
1: Ja, dat is heel typisch, hè?
0: Ja, ik vind het ook wel een leuk dingetje om te doen. Dat is ook wel mooi. Ja. Ze hebben het ook gevraagd namelijk van, ja, hoe zie je dat dan, dat barbecuen? Nou, overgrote deel van de mannen, 6 op de 10, zegt van, ja, ik zie barbecuen als ontspanning in plaats van aan de huishoudelijke taak.
1: Ja, sorry, ik vind het zo typisch.
0: Is wel zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar wat is, ja, oké, okay, wat maakt dat dan meer ontspannen dan normaal koken?
0: Oh ja, heel lang ben ik bij een tennistoernooi organisatie betrokken geweest. Daar hebben we ook een barbecue erbij. Stond, was ik ook altijd de grillmeister. Ja. Dat is gewoon leuk, weet je, dat vlees omdraaien en zo. Ja, dat is gewoon, die zit er, kijk, ik kook ook heel vaak.
1: Ja.
0: Nou, dat zie ik wel meer als een huishoudelijke taak inderdaad. Niet per se altijd als ontspanning, maar ach, je zit er lekker bij, je zit buiten, je kletst een beetje, je draait het vlees om. Toch, dat zo is het
2: wel. Ja, zeker. Ja, lekker drankje erbij, gezellige mensen.
0: Ja, ja. Ja. En Daphne ziet water branden.
2: Ja.
1: Nee, hoor.
0: Maar Daphne, ik ga toch nog even iets bij je wegnemen. Want jij denkt, oh, er zitten die boomers weer te praten. Dit is een boomerdingetje. Nou, onder de mannen tussen de 30 en 39 jaar is 89%. Nee, sorry, 84% zegt van nee. Maar dat grillen, dat doe ik. Er zitten dus ook onder jongere mannen. Volledig alleen onder de 30-plussen zit dat in.
1: Ja, en dan denk ik zo van, ja, weet je, ik vind het zelf ook best wel leuk om te doen. Maar als dan, ja, dat wordt toch heel vaak opgepakt door de mannen. Dan denk ik, nou ja, laat maar.
0: Ja, nou, er zijn allemaal dingen die
1: wij... vinden dat zo mooi.
0: Ja, maar je moet het ook aan ons gunnen. Er zijn niet heel veel dingen die wij heel goed kunnen, maar wij kunnen dit heel goed. Ik denk dat het gewoon is. Ja, weet je, zoveel kun je er ook niet aan verpesten. Hooguit een beetje verkoold vlees, maar dan zeg je van... ja, dat hoort er een beetje bij. Ja, snijd dat ene zwarte randje maar weg. Ja, hebben we zelf weer op de borst geklopt, Rob, hè?
2: Ja, zeker. De grillmeisters.
0: Het is 13 over 7. Het is

0: Lekker hè, met die rollende R in Repetit van Jackie Wilson.
1: Lopend vuur.
0: Ik neem je mee terug naar gistermorgen in de ochtendploeg. Toen hadden we hier een discussie over het levensgrote beeld van Lenin. Staat nu bij de Graanrepubliek, voorstelling van Summerbühne in Oostwold. En gaat daarna naar de achtertuin van Herte Davelaar. Die het wil gebruiken bij het nieuwe informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Graanrepubliek. Dit zei bijvoorbeeld Simeon Naaien van het CDA over dat beeld.
2: Voor een initiatief als de Summerbühne snap ik dat het hartstikke leuk is om even mooi een groot standbeeld te hebben met een stukje aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd denk ik, als je hem structureel laat staan, waar komen mensen voor? Komen mensen voor onze Graanrepubliek en het mooie verhaal? Of komen mensen voor een vreemd standbeeld met een hele beladen slechte geschiedenis? Waarbij je dan niet meer over de Graanrepubliek mogelijk gaat hebben, maar juist over de misdaden van het communisme, terwijl het lokale communisme bij ons ook juist heel veel mooie en goede dingen heeft gebracht.
0: En dat was juist tegen het zere been van Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij.
3: Dit raakt mij gewoon emotioneel, omdat ik het beeld staat al decennia lang in de provincie Groningen. Er is nog nooit, maar er ook werkelijk nooit iemand geweest die heeft gezegd van weg met het ding uit de hele provincie. Zowel de provinciaal CDA niet, als de lokale CDA's in die gemeentes niet. En nu komt meneer Naaien, blijkbaar na een hete zomer, waar het de zon goed op zijn hoofd heeft geschenen, die komt nu met het idee van hij moet er weg.
0: Ja, want zo zegt het CDA, waarom zou je zo'n massamoordenaar verbinden met de Graanrepubliek? En inmiddels zijn de vragen gesteld aan het college van BEW door het CDA. Nou, dit is voer voor discussie, niet alleen in de gemeenteraad van Oldambt, maar ook vandaag in ons lopend vuur met de stelling: na Summerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Oh, natuurlijk door ondernemer Koop deze kant opgehaald. Hè?
4: Ja.
0: Hier naartoe vervoerd heeft. Inmiddels ook op veel plekken gestaan.
4: Ja, in Tjuchem natuurlijk.
0: Ja, bij Koop zelf.
4: Ja.
0: Maar ook in Bad Nieuweschans. Daar hebben de ondernemers op een gegeven moment ook weer weggehaald.
4: Bij het kuuroord.
0: Ja, ja. Ja, het is een lastige discussie hier natuurlijk. Want Lenin hoort bij het communisme, maar is ook een bewezen massamoordenaar.
4: Ja.
0: En wat doe je met zo'n beeld dan? Hè?
5: Ja.
0: Is lastig?
5: Ja, ik vind het wel lastig inderdaad. Want ik denk dat er genoeg mensen in onze provincie ook zijn die er misschien zelf ervaring mee hebben met de nadelen van het communisme.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja. Nou, je had gisteren ook het voorbeeld gesteld van een beeld van Mussolini. Zou je in Italië niet zo gauw niet inzetten ook om de geschiedenis te duiden of zoiets? Of?
4: Nee, nou ja, goed, daar valt zeker wat voor te zeggen natuurlijk, voor dat standpunt. Ja, ik kan mij ook niet herinneren. Is er eerder, want dat standpunt staat dus al jaren in de provincie, volgens mij wel 20 jaar.
0: Er is nooit zoveel discussie over geweest als nu.
4: Waarom is er nu opeens zoveel discussie?
5: Nou, ja, dus misschien maakt het dus blijkbaar niet zoveel uit.
0: Nou ja, dat kan
5: als
0: dus ook.
5: Als het al 20 jaar...
0: Ik ben heel benieuwd. Wat vindt Groningen hiervan?
4: Standpunten zijn niet anders geworden dan over Lenin. Dat wisten 20 jaar geleden ook dat hij een dictator was en een massamoordenaar.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat vindt Groningen? 050-318-82. Praat met ons mee over dit onderwerp. Met de stelling: na Summerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Nou, het beeld is aardig verdeeld. Dat is ook mooi bij een discussie. 51% zegt eens, 49% zegt oneens bij de stelling: na Summerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen voor je. Nou, het is de dag van de oud-sporters. Klaas-Jan Huntelaar, de oud-voetballer, 43. Piet Sampras, de oud-tennisser, 55. Bokser, oud-bokser, Regilio Tuur, 59. Het is ook de verjaardag van Hentje Simons. Mama. 71, is al lang geen heintje meer overigens. Mark Knopfler van de Dire Straits, 77. En in eigen provincie is het de verjaardag, de 80ste van Rieks Volgers.

0: wat heeft hij een rijke oeuvre. Deze Rieks Volgert zit, komt eruit. Mean life to stay. We zijn op weg naar 7:30 naar het nieuws uit Groningen. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, dan gaan we het ook hebben over de eclips natuurlijk. Want de Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout die is naar Spanje afgereisd.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Het is precies 7:30, tijd voor het Groningse nieuws dus. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De ongeveer 70 zonneparken in onze provincie zullen tijdens de zonsverduistering vanavond beduidend minder stroom produceren dan op normale zomeravonden. In heel Nederland verwacht netbeheerder TenneT vanavond een terugval van maximaal 1,3 gigawatt aan zonnestroom. Stroomproducenten moeten daarom tijdens de eclips met hun kolen- of gascentrales extra vermogen leveren. Bijvoorbeeld de kolencentrale van RWE in de Eemshaven, die op korte termijn kan bij- of afschakelen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is er voldoende regelbaar vermogen, ook omdat de productie van zonnepanelen vlak voor zonsondergang al veel minder is en veel bedrijven 's avonds dicht zijn. Ook TenneT verwacht dat de effecten van de zonsverduistering beheersbaar blijven. De netbeheerder werkt in internationaal verband samen om te voorkomen dat het Europese stroomnet door de eclips ontregeld raakt. Bij ons is de zonsverduistering weliswaar gedeeltelijk te zien voor 88%. Maar voor het echte werk, een complete zonsverduistering, moet je onder meer in Noord-Spanje zijn. De Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout is speciaal voor de verduistering naar Valladolid afgereisd. Hij kijkt er al jaren naar uit.
9: In 1999 ben ik nog wezen kijken en toen mislukte het. Ja, bewolking in Duitsland waar ik was. En toen had ik ook jaren geen zin meer in. Maar ja, dat het zo dichtbij is, slechts in Spanje in augustus, in de zomervakantie, ja, daar moet je zomaar van komen.
1: Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Dat gebeurde op 15 maart op een asielboot aan de Gideonweg in Groningen. Volgens justitie is er sprake van 2 maal een poging tot zware mishandeling. De verdachte zegt het eerste slachtoffer te hebben gestoken om zich te verweren tegen klappen. Hij ontkent het tweede slachtoffer te hebben gestoken. De rechtbank doet uitspraak op 25 augustus. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. De kosten worden voorlopig geschat op bijna 50.000 euro. Volgens wethouder Hendrik Loods heeft een beschadigd graf veel impact op nabestaanden. Hij wil het ze makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. De politie gaat uit van brandstichting bij de brand die afgelopen zondag uitbrak in een fietsenkelder bij een flat aan de Lyceumlaan in Stadskanaal. Mensen die meer informatie hebben of beelden hebben waarop mogelijk iets verdachts te zien is, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De brandweer had het vuur bij de flat snel onder controle. Er vielen geen gewonden. En de gemengde estafetteploeg met Groninger Sean Niewold in de gelederen heeft gisteravond op de EK Zwemmen zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Niewold kwam in Parijs als derde zwemmer in actie met de vlinderslag. Een korte samenvatting van het verslag van NOS-commentator Jeroen Guter.
10: Nu moet Nederland terrein gaan goedmaken. En daar komt Niewold. Die moet zwemmers gaan oprapen. Frankrijk aan de leiding. Nederland nu naar de zesde plaats. En Nederland heeft natuurlijk Marit Steenbergen nog om het een en ander te repareren. Zit er nog brons in voor Nederland? En zilver is ook nog mogelijk, want Steenbergen is ontketend. Nederland nu op een tweede plaats. Steenbergen, geniaal zeg. Nederland wordt tweede.
1: Marit Steenbergen hielp als laatste zwemmer dus de Nederlandse ploeg aan een nieuw nationaal record van 3 minuten 40 en 92 honderdste. Het goud was voor gastland Frankrijk. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Ga nu naar koken en wonen.
14: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
13: Ga nu naar koken en wonen.
14: In het stadshart van Appingedam.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, monnikenwerk wordt het genoemd. En dat is misschien ook wel. Vijf kunstenaars trekken ieder in een oude Groningse kerk en werken daar 6 dagen in stilte aan kunst die past bij de plek. Zometeen, mooi voorbeeld daarvan.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Hallo.

0: There's your George Harrison and Got My Mind Set on You. Monnikenwerk. Deze week wordt dat voor de 9e keer gehouden. 5 kunstenaars trekken ieder in een oude Groningse kerk en werken daar 6 dagen lang in stilte aan kunst die past bij die plek. Het idee van monnikenwerk. Verslaggever Jonna Venema ging langs bij kunstenaar Jolanda Tuma in de Mariakerk van Westernieland. Ze schrijft met de hand stukken over uit het evangelie volgens Maria Magdalena. En dit vertelt zij daarover.
1: Fantastisch mooie plekken om in alle rust en alle aandacht te kunnen werken. Je hoort wel geluiden van buiten, maar je voelt je toch heel erg afgesloten van de buitenwereld eigenlijk. Ik probeer dan met de letters steeds te oefenen. Ik probeer nu deze week te kalligraferen. Dat is zo nauwkeurig mogelijk de letters te schrijven. Dat is een aandachtswerkje. Het is nog heel onregelmatig. Elke letter is weer net anders. En het is echt een kunst om het om het echt regelmatig te krijgen.
2: Ik zie hier in de hoek van de kerk een matje en een slaapzak. Ja. Je slaapt hier ook.
1: Klopt. Vorig jaar deed ik voor het eerst mee met monnikenwerk. Dat was ook in 1 week geconcentreerd. En toen dacht ik, als ik het meedoe, dan wil ik eigenlijk ook gewoon in deze sfeer blijven. En niet elke avond naar huis moeten en dan weer uit die sfeer en dan weer terug. Ja. Dus dat is dat is heel bijzonder om in deze kerk te slapen. Denk je, nou, dat gaat dan wel. Maar als je goed kijkt, is echt elke letter weer uniek. Aan de andere kant, ik ben wel eens benieuwd hoe het was toen monniken dit deden, vroeger. In hoeverre zij, zijn het ook enorm getraind hierin. Dat zal heel erg ook sneller gaan dan wat ik nu doe. Deze oude kerken worden steeds minder gebruikt voor kerkelijke activiteiten, die kerkdiensten bijvoorbeeld. En we zoeken steeds meer ook vormen waarbij we de gebouwen gebruiken, maar ook aandacht schenken aan de stilte. Het is een bepaalde sfeer als je hier binnenkomt. En dat willen we graag blijven behouden en niet alle kerken alleen maar als podia te gebruiken. Maar juist ook die verbinding te proberen te leggen met religie, spiritualiteit. Maar ik vind het een hele mooie manier om te concentreren. Je kan ook gewoon mediteren op stilte of op een woord of op een mantra. En dit is ook een soort van mediteren. Waarbij je heel erg alle aandacht nodig hebt en waarbij je ook heel rustig wordt. Dat is een groot verschil met thuis bijvoorbeeld. Als ik thuis met aandacht dingen wil doen, dat is veel moeilijker. Omdat je daar vaak afgeleid wordt door dingen die moeten worden gedaan of mensen die voorbij komen. En hier kun je veel meer op één plek, op één punt concentreren.
0: Zei kunstenaar Jolanda Tuma in de Mariakerk van Westernieland tijdens monnikenwerk. En zometeen Roland van der Zwaag met het weer van vandaag na Alex Warren.

0: Alex Warren en Passenger, bijna 7:15. Nou, mooi moment om over het weer te gaan praten, doen we tenslotte iedere ochtend. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, het belooft 3 warme dagen te worden, met vandaag misschien nog wel de meest aangename van die 3.
1: Ja, want het is nu 11 graden, maar we kwamen van 5 graden koeler. Dus het is nog goed te doen. Ook komende nacht verwacht ik eigenlijk temperaturen zo rond de 11 tot 12 graden als minimumtemperatuur. Omdat er dan een zuidoostenwind staat, een klein beetje meer wind in de loop van de ochtend, kan de warmte van vandaag in ieder geval er weer uit. En nou, vandaag wordt het warm. De wind zit in de oosthoek, aflandige wind, droge lucht, 25 graden zie ik regionaal wel gebeuren. Nou, vooruit aan de noordkust net 24 graden in het zuiden. De uiterste zuiden vlachten werden in die buurt. Ach, dan zal het misschien 25 tot 26 graden worden. Bij matige oostenwind dus voluit zon, 12-13 zonuren. En vanavond dus, omdat het onbewolkt is, is de zonsverduistering in ieder geval goed te zien.
0: Ja, en ik vraag dit namens mijn achtertuin, maar zie jij dan nog ergens in de toekomst regen vallen?
1: Oh ja, ja, ja. Oh. Kijk, het is wel zo, anders had ik wel vaker erop gefocust. Het is natuurlijk wel een lange droge periode, maar de straalstroom, dat is zeg maar de motor van de lage drukgebied, is zo'n harde wind op hoge hoogte. Die golft nu om ons heen, maar die komt volgende week komt die veel dichterbij en die neemt wat storingen mee. Dus ga er maar vanuit dat je komend weekend misschien een losse bui krijgt. En volgende week krijgen we sowieso op een paar dagen wel een paar buien. Dus dan is de echte, die nijpende bovenlaag die dan helemaal gordroog is, die is dan verdwenen.
0: Dankjewel. Tot over dit. Met straks in ons lopend vuur, in onze ochtendploeg, ons lopend vuur. En het gaat vandaag over het beeld van Lenin in Oost-Groningen.

0: Tom en Freek, als het ochtend is, zullen we zeggen. En met Madonna daarvoor.
1: Lopend vuur.
0: Discussie in de Oldamster politiek over de toekomst van het metershoge standbeeld van Lenin staat nu bij de Gaarrepubliek van Zummerbuen in Oostwold. En moet ernaar komen bij een nieuw informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Gaarrepubliek. Het CDA

0: Ja, in de gemeente Rotterdam zegt van, nou, moet een beeld van de massamoordenaar daar nou staan? De VCP zegt van, je moet het in de context zien. En wat vind jij? Na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in, is ons lopend vuur.
1: Ja, Jan die zegt, juist de context waarin Henriette Davelaar dit beeld wil gebruiken, vind ik helemaal prima. De geschiedenis mag toch verteld worden? Harke, die is juist van de andere mening, die zegt, dat beeld hoort hier niet. Je zet bij een herdenking van Wereldoorlog 2 ook geen beeld van Hitler neer.
0: Nee.
1: Ja. Richard die zegt nog, Lenin hoort bij de Grade Republiek. Je mag denken wat je van hem wilt. Maar uiteindelijk is hij degene geweest die het communisme verspreid heeft. Marx had die ideeën, maar Lenin heeft ze uitgevoerd. Om die reden hoort hij bij de Grade Republiek.
0: Na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Is ons loper 4050-3188-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Precies 50-50 op dit moment. Het is leuk als je stem de doorslag gaat geven. rtvnoord.nl en de app van Noord. Straks naar achter praten we uitgebreid over de zonsverduistering door. Nu Tom Petty en Learning to Fly.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
9: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
8: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
10: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
8: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En hier is noodnieuws met Rob de Vries.
12: Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 8 maanden geëist tegen een 22-jarige man voor het insteken op 2 mensen met een koksmes. Gebeurde in maart op een asielboot in Groningen. Volgens het OM is er sprake van 2 pogingen tot zware mishandeling. De gemeente Midden-Groningen laat 38 graven herstellen die tijdens de storm van 20 juni beschadigd raakten in Zuidbroek en Muntendam. De kosten daarvan worden voorlopig geschat op bijna €50.000. Wethouder Hendrik Loots wil het nabestaanden makkelijker maken door het herstel te regelen en de kosten te betalen. En ongeveer 70 zonneparken in onze provincie zullen tijdens de zonsverduistering vanavond beduidend minder stroom produceren dan op normale zomeravonden. In heel Nederland verwacht Netbeheerder Tennet vanavond een terugval van maximaal 1,3 gigawatt aan zonnestroom. Maar problemen worden niet verwacht, doordat er extra elektriciteit wordt geproduceerd door kolen- en gascentrales. Meer nieuws straks om 8:30.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Radio Noord. De Ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, vanavond is het zover. Dan is de veelbesproken zonsverduistering. Die schijnt het beste te zien. Ze zijn in Spanje. En dus bel ik zo met twee Groningers daar.
22: Chop, chop, chop, chop, chop.

0: In de jaren 80 produceerde Stock Aitken en Waterman de ene hit naar de andere. Bijvoorbeeld voor Mel en Kim. Dit Showing Out Get Fresh at the Weekend. Het is de dag van de zonsverduistering vanavond. Bij ons best goed te zien. 90% zo ongeveer. Voor het echte werk moet je onder meer in Noord-Spanje zijn. Daar verdwijnt de zon volledig achter de maan. Iemand die er woont en werkt is Hilde van Slochteren. Oud schaatser, wielrenster. Woont daar tegenwoordig. Goedemorgen.
1: Buenos dias.
0: Ja, buenos dias. Waar in Spanje zit je precies?
1: Ik woon in de buurt van Santander.
0: En hoe ben je daar verzeild geraakt?
1: Dat is de provincie van Cantabrië. En ik ben op reis gegaan op de fiets door Europa. En toen ik hier aankwam, ja, toen werd ik natuurlijk verliefd. En op iemand en op de omgeving. Dus
0: in één en één
1: werd
0: twee.
1: Ik ben niet meer weggegaan.
0: Ja, nee, precies. En jij werkt daar inmiddels. Je hebt je eigen fietsverhuurbedrijf. En het is de plek, onder andere, waar goed gekeken kan worden naar die zonsverduistering. Wat heb je daar de afgelopen tijd van gemerkt?
1: Nou, wat je vooral merkt is dat het drukker wordt in het aantal toerisme. Of aantal toeristen dat de omgeving wil bezoeken op deze specifieke dag. En dat merk je voornamelijk in de bezetting van de hotels, maar ook de organisatie van. Nou ja, vanuit de overheid worden natuurlijk plekken georganiseerd waar je gezamenlijk naar de zonsverduistering kunt kijken. En er zijn een heel groot aantal voorzorgsmaatregelen genomen.
0: Ja.
1: Met name voor de veiligheid. Dus er is hier we zitten hier aan de kust. Dus op het moment dat de zonsverduistering wordt verwacht, dan verwachten ze een enorme drukte. Onder andere met boten op het water en uitkijkpunten langs de kust. Ja, en dat is natuurlijk een grote zorg.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft kun je het best op de fiets.
0: Nou ja, en zijn er gasten die speciaal daarvoor een fiets bij jou gehuurd hebben dan?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb net de eerste fietsen klaargemaakt. Dus de cliënten die nu fietsen komen ophalen, die hebben ze vandaag en morgen gehuurd. Dus die kunnen vanavond een mooie plek zoeken langs de kust en daar gaan genieten.
0: Deed je er ook nog een eclipsbrilletje bij dan?
1: Nou ja, die eclipsbrilletjes, dat is dan een bijzonder verhaal. Want daar waren niet meer zoveel van beschikbaar. Maar gelukkig zijn de cliënten die ik heb, die zijn allemaal voorzien. En ik zelf ook, dus daar maak ik me geen zorgen meer over.
0: En heb je al een mooi plekje uitgezocht voor vanavond?
1: Zeker. En geadviseerd.
0: Ja.
1: Dus ik sta daar denk ik samen met al mijn fietshuurders.
0: En waar is dat? Waar ga je staan?
1: Dat is bij het strand van Langre. Dat is een hoge rots langs de kust. Dus je hebt goed zicht op de horizon. Om 27 over 8 staan we er allemaal klaar. Maar ja, de enige zorg die we hebben hier in Cantabria, dat zijn de wolken.
0: Oh.
1: Want ja, we zitten hier wel aan de kust. Dus met warme dagen wil het nog wel eens dichttrekken. Bewolkt worden aan het eind van de dag.
0: Ja.
1: Dus we hopen eigenlijk dat het ons gegund is natuurlijk.
0: Ja. Zullen we je morgen vroeg even bellen hoe het geweest is?
1: Nou, lijkt me heel gezellig.
0: Nou, bij deze afgesproken, is het dan hasta mañana, wat ik dan tegen je moet zeggen?
1: Helemaal goed.
0: Ja,
1: hasta mañana. Ja.
0: Adios.
1: Correct.
0: Tot morgen.
1: Hasta luego. Oké.
0: Oké, mooi.
1: Tot snel.
0: Je zegt mooi. Mooi.
1: Mooi.
0: We gaan ook even praten met Jeffrey Bouten, de sterrenkundige die we vaker spreken. Hij is in Noord-Spanje ook, speciaal voor de verduistering in Valladolid. Samen met zes vrienden die zich bezighouden met de sterrenkunde, probeert hij ook daar de totale zonsverduistering te zien. Jeffrey, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: In Valladolid, hoe lang is de zon daar dan helemaal verduisterd vanavond?
2: Ja, dat duurt maar 1 minuut en 45 seconden.
0: 1 minuut 45?
2: Zo lang duurt de totale tijd.
0: Ja, nou ja, en daar heb je zo lang voor gereisd.
2: Ja, inderdaad. Speciaal voor naar Spanje gevlogen. En met de trein naar Valladolid, inderdaad. Zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid. Maar het ziet er wel geweldig uit. Prachtige blauwe lucht hier. En hier zijn de weersvoorspellingen heel erg goed.
0: Ja. Dus, is het voor jou, dan zo bijzonder, Jeffrey, dat je die reis ervoor over hebt?
2: Ja, ik heb het nog nooit gezien uiteindelijk. Ik heb in 1999 ben ik ook naar Duitsland gegaan. En toen stond ik in de bewolking. Dus toen heb ik ook heel lang gedacht, dit nooit meer. Ja, Spanje, dat locht het toch van, ja, in augustus naar Spanje. En met vrienden daar gaan kijken. Ja, ik heb toch maar de stoute schoenen aangedaan en hierheen getrokken.
0: Ja. Wat kun je dan, je bent sterrenkundige, dus jij houdt je altijd bezig met datgene wat er boven ons gebeurt. Kun je dan uitleggen wat het met jou doet dat vanavond is?
2: Ja, nou ik heb het dus heel niet zelf gezien. Dus wat ik ga meemaken is wat anderen me vertellen. Die zeggen van nou, ja, het is een fenomenaal mooi verschijnsel. Vooral omdat je eigenlijk, laten we zeggen, het heelal boven je even ziet veranderen. Het heelal is altijd maar nagenoeg stil. Dus stiller kan bijna niet. En dan opeens veranderen er heel snel iets. En dat duurt maar heel even. Dus dat is enorm bijzonder. Mensen worden er al door ontroerd. En wat je ook om je heen ziet is heel apart. Je krijgt de sterren komt gewoon bijna tevoorschijn. De helderste sterren worden zichtbaar. Je krijgt een soort zilver-zwarte hemel te zien, geloof ik. Ik heb wat me dan verteld. Het is heel spooky en interessant. En daarvoor zie je ook, vlak voor de tijd, dan is de zon heel klein. Dan krijg je hele scherpe schaduwen. Dat heb je normaal niet door, maar dat gaat je dan op dat moment heel erg opvallen. Dus ja, ik kijk eruit.
0: Ja, een beetje wedstrijdspanning in de ochtend nu zo.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ik zit nu nog in de stad. En eerst om een uur of één naar vrienden die al buiten de plaats wonen. En dan een uur van tevoren gaan we naar het open veld daar even verderop.
0: En is het daar ook net als waar we spraken met Hilde net ook druk, verwacht jij? Of hebben jullie een heel mooi rustig plekje uitgezocht?
2: Als het goed is, hebben we een mooi rustig plekje. Maar we gaan het allemaal meemaken. Het wordt inderdaad een gekkenhuis. De snelwegen zullen allemaal heel vol zitten. Maar ik zit al in de totaliteitszone, dus dat moet goed komen.
0: Ja. En blijf je dan ook nog hangen voor de Perseïden zwerm die nog daarna voorbij komt?
2: Ja, natuurlijk inderdaad. Ja. Het is toch mooi weer. Het heeft zelfs iets met elkaar te maken. Dat is grappig, hè? Want de Perseïden zijn altijd goed zichtbaar als er geen maan is. Nou, er is nu geen maan, want die is nieuw. Ah, ja. We zitten nu tegen de donkere kant aan te kijken.
0: Ja.
2: Die zit zelfs voor de zon. Dus dat moet mensen vooral ook gaan doen als je opblijft. De tip is zelfs hoe later je opblijft, hoe meer van de sterren je gaat zien. Want het is altijd in de tweede helft van de nacht dat de meeste van de sterren, meteoren, zichtbaar worden.
0: Oké, dan pakken wij ze nog mee vanochtend ploeg als wij deze kant op komen na vieren, zeg maar. Zullen we jou morgen vroeg ook maar even bellen aan Jeffrey hoe het geweest is?
2: Ja. Gezellig.
0: Ja, leuk. Heb je een kort nachtje, dat is niet erg, hè?
2: Nee hoor.
0: Nee, hartstikke goed. Dankjewel, veel plezier vanavond.
2: Jo,
0: hoi. Jeffrey Bouten in Noord-Spanje. En zometeen vanuit Grun, ons spelletje, wel is dat voor het weerstation van...

0: Sommieux en Dark Before Dawn.
1: Wel is dat.
0: Hij staat hier weer klaar en misschien is hij wel van jou. Het weerstation van RTV Noord. Die kun je winnen als je weet te raden wie wij zoeken in ons spelletje Wel is dat. Eigenlijk heel simpel. Onze huishistoricus Reiner Smit heeft 3 aanwijzingen voor je. Die moeten leiden naar het goede antwoord. En als je denkt te weten wie wij zoeken, dan mag je ons een appje sturen. Via 050-3188-288. En dan bellen wij iemand terug. Zo ergens rond 20:15, 21:50. Zorg dan dat je de telefoon opneemt. Ja. Dat is wel belangrijk. Neem je hem niet op, dan zijn de regels zeg keihard. Dan bellen we namelijk iemand anders op.
2: Ja, het wordt zo lastig om het antwoord dan te geven. Hè?
0: En als je denkt van, oh, ik doe zo vaak mee, ik win nooit wat. We horen dat heel vaak van iemand die dan uiteindelijk toch gewonnen heeft.
2: Ja,
0: dus
2: inderdaad.
0: Blijf het proberen. Is ook gewoon leuk om mee te raden natuurlijk. Ja. Wie zoeken wij voor Wel is dat? Hier is Reiner met zijn eerste aanwijzing.
3: Hij was er zomaar ineens niet meer. Dat was enorm schrikken en een groot verdriet.
0: Ach. 050-3188-288. Dat is de eerste aanwijzing en het nummer wat je kunt appen. Nog een keer horen dan.
3: Hij was er zomaar ineens niet meer. Dat was enorm schrikken en een groot verdriet.
0: 050-3188-288.

0: Leuk liedje, nummer 1 in de Noord-9. Semsland en Dada dansen.
1: Wel is dat.
0: Ik heb een AA-aanwijzing voor je voor het spelletje. Eerst nog maar eens de eerste die we zojuist lieten horen.
2: Hij was er zomaar ineens niet meer. Dat was enorm schrikken en een groot verdriet.
0: Ja, en er komen heel veel namen binnen van mensen die niet meer onder ons zijn.
3: Ja, klopt.
0: Wie bijvoorbeeld?
3: Benno Hofman wordt heel vaak genoemd. Ja. En ook Ede Staal.
0: Ja. Allebei niet meer onder ons, maar niet het goede antwoord. Daarom een tweede aanwijzing van Reiner Smit.
2: Hij begon ooit als politieagent, maar ging vervolgens de politiek in.
0: 050-3188-288 is het bekende Radio Noord reageernummer. Als je het nu weet. En als je denkt, nou, ik wacht nog heel even na 8:30 ook nog een derde aanwijzing. Dit is aanwijzing nummer 2.
2: Hij begon ooit als politieagent, maar ging vervolgens de politiek in.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
1: Wel is dat.
0: Rob, zometeen natuurlijk een overzicht van het Groningse nieuws om 8:30. Wat heb jij voor ons?
4: Ja, dieren kunnen vanavond tijdens de eclips natuurlijk ook van slag raken. Zo direct hoor je of Doezo in Leens ook maatregelen neemt.
0: Nieuws komt eraan na Anita Meijer. When

0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl. Hey Remon!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Het is bijna 8:30 en hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De ongeveer 70 zonneparken in onze provincie zullen tijdens de zonsverduistering vanavond beduidend minder stroom produceren dan op normale zonnige zomeravonden. In heel Nederland verwacht netbeheerder Tennet vanavond een terugval van maximaal 1,3 gigawatt aan zonnestroom. Stroomproducenten moeten daarom met hun kolen- of gascentrales extra vermogen leveren. Bijvoorbeeld de kolencentrale van RWE in de Eemshaven die snel kan bij- of afschakelen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is er voldoende regelbaar vermogen. Ook omdat de productie van zonnepanelen vlak voor zonsondergang veel minder is en de meeste bedrijven 's avonds dicht zijn. Ook Tennet verwacht dat de effecten van de zonsverduistering goed beheersbaar blijven. De netbeheerder werkt in internationaal verband samen om te voorkomen dat het Europese stroomnet door de eclips ontregeld raakt. Dierenpark Doezo in Leens neemt vanavond tijdens de zonsverduistering geen speciale maatregelen. Eigenaar Ton van der Made laat de natuur gewoon zijn gang gaan. Volgens hem denken sommige dieren tijdens de eclips simpelweg dat de avond invalt. Andere dieren merken er zelfs helemaal niets van.
11: Heel veel dieren bij ons zitten binnen, die hebben kunstlicht. Die hebben daar geen last van. Maar de dieren buiten zullen absoluut wel even denken van... hey, de neusberen zullen absoluut even hun nachthok ingaan. De eekhoorns ook, die denken van, hè, toch nacht... De kippen gaan op stok, maar zij zijn er eigenlijk wat minder van slag dan wat wij zijn. Wij zijn met z'n allen bezig van, oh, we moeten het zien en dergelijke. Het is ook iets heel bijzonders, hè. Laten we er heel duidelijk over wezen. Maar het is niet dat de kippen denken, nou, dan gaan we niet meer leggen. Hè, en dat soort dingen allemaal, dat gebeurt niet.
10: Bij een inval in een woning in Wildervank heeft de politie 10 gestolen fietsen aangetroffen. De inval werd gedaan in het kader van een onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselterveld en het Nijenhemelriek in Drenthe. Het is niet duidelijk of de politie ook iemand heeft aangehouden. Achter een aantal bedrijfspanden aan de Duinkerkerstraat in Groningen heeft gisteravond een bult hout in brand gestaan. De brandweer heeft het vuur geblust. Ook de politie was met meerdere voertuigen aanwezig. De gemengde estafetteploeg met Groninger Sjan Niewold heeft gisteravond op de EK Zwemmen zilver veroverd op de 4x100 meter wisselslag. Niewold rukte in Parijs als derde zwemmer met de vlinderslag op naar de zesde plaats. Daarna stootte Marit Steenbergen als laatste zwemmer zelfs door naar de tweede plaats en hielp ze de Nederlandse ploeg aan een nieuw nationaal record van 3 minuten 40 en 92 honderdste. Niewold offerde zijn kans op de finale van de 100 meter vrij op om te kunnen pieken in de gemengde estafette. De NOS vroeg hem of dat ook een moeilijke beslissing was.
12: Nee. Nee. Ik
13: ben heel hard.
12: Ja, nee. Ik bedoel, we wisten dat we medaillekandidaat waren. Dus Ja, als ik finale zou halen, denk ik niet dat ik per se voor een medaille zou gaan. Dus dan heb ik toch liever dat, dat we met z'n vieren een medaille krijgen dan dat ik hem misschien in mijn eentje zou krijgen.
10: Zilver dus voor Nederland. Gastland Frankrijk won het goud. En deze week wordt voor de 9e keer het kunstproject Monnikenwerk gehouden. 5 kunstenaars trekken ieder in een oude Groningse kerk en werken daar 6 dagen in stilte aan kunst. Kunstenaar Jolanda Tuma schrijft met de hand stukken over uit het evangelie van Maria Magdalena. Doet ze in de Mariakerk in Westernieland. Doordat ze daar in stilte werkt, kan ze zich goed concentreren.
13: Dit is ook een soort van mediteren, waarbij je heel erg alle aandacht nodig hebt. En waarbij je ook heel rustig wordt. Dat is een groot verschil met thuis bijvoorbeeld. Als ik thuis met aandacht dingen wil doen, dat is veel moeilijker. Omdat je daar vaak afgeleid wordt door dingen die moeten worden gedaan of mensen die voorbij komen. En hier kun je veel meer op één plek, op één punt concentreren.
10: Ja, waar je ook wordt afgeleid op een positieve manier is op onze website rtvnoord.nl en in onze app.
9: En met ons spelletje, wat is dat? Want wie zoeken wij?
14: Hij begon ooit als politieagent, maar ging vervolgens de politiek in.
9: 050-3188-288 is ons appnummer.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Ga nu naar koken en wonen.
19: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar koken en wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, we moeten wat normaler gaan doen over de dood en er op tijd over praten. Dat is beter voor de patiënt in zijn of haar naaste laatste fase, zegt de chirurg oncologie Schelter Kruijf van het UMCG. En ik ga daarover zo met hem praten.
23: Goedemorgen.

0: Chic en Le Freak. Het is 8 minuten over half 9. Als je ernstig ziek wordt, wil je natuurlijk dat de dokter alles uit de kast trekt. Maar stop dat behandelen ooit. En levert elke extra week in het ziekenhuis eigenlijk wel kwaliteit van leven op. Chirurg oncologie Schelte Kruijf van het UMCG ziet te vaak dat Groningers sterven tussen de piepjes en infuuslijnen op de intensive care, terwijl ze misschien liever thuis op de bank waren geweest. Volgens hem moeten we wat normaler gaan doen over de dood en er op tijd over praten. Meneer Kruijf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en waarom zegt een dokter die opgeleid is om mensen te genezen, we moeten dat juist misschien niet altijd doen?
1: Ja, dat heeft te maken met ervaringen en dingen die je meemaakt, hè, in het ziekenhuis. Dat je soms gewoon ziet of voelt dat iets eigenlijk niet het goede is, zeg maar. Precies zoals je het net zegt, als je tussen de piepjes de laatste dagen slijt. Dat is natuurlijk eigenlijk wat niemand wil, tenminste. Ik vraag dat aan veel mensen, zou je dat zelf willen op het eind? En de meeste mensen hebben daar geen zin in.
0: Nee. Kunt u dat aan de hand van een voorbeeld schetsen, hoe dat dan gaat bijvoorbeeld?
1: Ja, het is ontzettend lastig. Hè. Dus het is altijd lastig aan dit onderwerp. Op het moment dat het op papier staat, dan ziet het er heel dood eenvoudig uit. Hè. Denk je, ja, waarom doen we het eigenlijk? Maar ja, in het ziekenhuis is het natuurlijk zo dat vaak mensen onaangekondigd binnenkomen. En ja, dan raak je met elkaar, zeg maar, ga je aan de slag. En ja, dan raak je van het een in het ander. En dat is vaak wat er gebeurt. En dan voor je het weet, ja, ben je in die situatie beland. Dus ja, het is heel belangrijk om te zorgen dat je, voordat je van allerlei dingen gaat doen, direct goed met elkaar praat. Ondanks dat de ziekte dreigt en er problemen zijn van, goh, wat wilt u eigenlijk? En wat wilt u, wat bent u allemaal nog van plan in het leven?
0: Ja, want u bent dit zelf, recentelijk hebt u dit ook meegemaakt bij uw eigen schoonvader. Wat gebeurde daar?
1: Ja, nou ja, mijn schoonvader, die overigens nu weer gewoon thuis is, die is bijna overleden toen wij op vakantie waren. En ja, hij werd plotseling slecht en hij heeft een ontzettende lange voorgeschiedenis van alles meegemaakt. En ja, toen belde mijn schoonmoeder in paniek. En ik probeerde de arts aan mijn lijn te krijgen van, weet je wel dat hij van alles heeft meegemaakt en moet wel even opletten dat we niet in die glijdende schaal zitten komen die ik net uitlegde. Maar dat was echt heel lastig.
0: Ja, maar dus betekent dus ook dat als je zelf van tevoren dat gesprek al wel gevoerd hebt, gewoon misschien wel ontspannen thuis tijdens een kop koffie, dat het dan nog ook ergens bij die arts terecht moet komen hoe je het wil.
1: Precies, dat is een hele goeie die je daar aangeeft. Daar heb je ook dossiers voor. Je kunt ook documenten thuis leggen waar de 1 en 2 mensen naar kijken. De ambulance van, goh, hij wil of zij wil dit niet of dat niet. Want in het paniekmoment zelf komt het daar vaak slecht van. Ik vind zelf dat zorgverleners dan wel daarin de leiding moeten nemen en zeggen, goh, wilt u dat allemaal nog? Maar ja, dat zijn natuurlijk ook mensen die zitten soms ook vol met adrenaline. Ik denk wel dat we daar echt nog stappen in moeten maken. Dat we dat soms toch moeten doen, ondanks dat we de urgentie voelen op dat moment. Dat is heel moeilijk, hoor. Ja.
0: Zit er dan ook een praktische kant aan omdat de zorg steeds meer overbelast raakt?
1: Je bedoelt, kijk, dit is, want dat zag ik ook in het artikel op het eind staan. Het belangrijkste is dat goede kwaliteit van zorg ook is te weten wanneer je dat moet nalaten, zeg maar. En dat daarbij uiteindelijk nevenconsequenties zijn dat als we dat te veel wel doen, dat het zorg daardoor ook duur wordt of dat we daardoor de handen niet voor hebben en al die dingen die regelmatig in de krant staan, dat is natuurlijk overduidelijk. Maar de belangrijkste drijfveer is gewoon goede zorg leveren. En de zorg is soms ook, gek genoeg, niet actieve handelingen leveren, maar gewoon naast iemand zitten en zeggen, nou, zullen we het hierbij laten?
0: Ja. En,
1: dat is ook zorg.
0: En dat gesprek daarover, dat wordt nog te weinig gevoerd, zegt u. Er is een soort van taboe op.
1: Nee, althans, te weinig is het antwoord ja, dat zeker. Maar er zijn echt wel bewegingen in. Ik denk dat we dat ook al, zeker al door de urgentie van problemen, steeds meer doen. En in de afgelopen decennia is dat ook zeker vooruit gegaan. Maar het blijft toch zo dat we gewoon nog steeds heel veel mensen behandelen en maar doorgaan. Omdat we soms toch lastig vinden dat gesprek te voeren.
0: Ja, misschien heeft dit ook een beetje bijgedragen. Dank voor uw verhaal.
1: Ja, graag gedaan hoor.
0: Dag.
1: Fijne dag.
0: Schelte Kruijf, chirurg in het UMCG. En het artikel waar hij naar verwees lees je op rtvnoord.nl en in de app van Noord. En zometeen het weer.

0: Max en Andy Grammer. And the thing I love.
1: Wel is dat.
0: Maar er komen veel namen binnen hoor.
2: Hij begon ooit als politieagent, maar ging vervolgens de politiek in.
0: We hoorden ook al dat hij niet meer onder ons is. En dus komen er inderdaad veel namen binnen van overleden politici.
3: Ja, Harm Buiter.
0: Oud-burgemeester van Groningen.
3: Frits Brink.
0: Oud-burgemeester.
3: En Bert Zwart.
0: Ook oud-burgemeester.
3: Ja, een paar... Ja. Nou, antwoorden die niet goed zijn.
0: Nee, historische namen uit Groningen, maar niet het goede antwoord. Nog één aanwijzing te gaan.
2: Zijn naam leeft nog altijd voort op een lange brug.
0: Oh.
3: Oké. Okay.
0: 050-3-188-288.
2: Zijn naam leeft nog altijd voort op een lange brug.
1: Wel is dat.
0: Tijd voor het weer, Roland van der Zwaag. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, een beetje fris, maar wel lekker zonnetje al.
4: Ja, 15 graden. De zon erbij, wat hoge wolkensluis. Een windje uit het oosten deze keer. Dus dat wordt een droge wind. Ik verwacht de luchtvochtigheid eigenlijk wel onder de 50%. Dat vocht van gisteren gaat er wel uit. Dat betekent dat we maximale, zo goed als maximale instraling hebben. Dus het wordt vanmiddag wel echt wel wat warmer, 25 graden. Maar goed, omdat die dauwpunten heel laag liggen, hebben we geen benauwde hitte. Dat krijgen we ook morgen en overmorgen niet. Omdat die luchtvochtigheid echt laag is. Zelfs in het zuiden van het land hebben we dauwpunten van onder de 10 graden. En dat bij een temperatuur die dan gaat oplopen naar 37 graden daar. Nou, in onze provincie is het allemaal niet zo gek. Wij krijgen in ieder geval vandaag dus die mooie temperaturen, net zomerse warmte. Komende nacht toch wel weer 12 graden als minimumtemperatuur. De zonsondergang die kunnen we in ieder geval vanavond goed zien. Er is fijne bewolking. En morgen zien we dan weer een stralende dag. 14, 15 zonuren. Wordt niet gehinderd door enige bewolking. Een matige zuidoostenwind. Door die opmenging van die lucht krijgen we niet al te hoge temperaturen, maar 32, 33 graden zitten morgen wel in.
0: Dankjewel.
2: Zijn naam leeft nog altijd voort op een lange brug.
0: 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord. Wel is dat. En zometeen bellen we...

0: Oekraïne, Spedalemer en natuurlijk Boukelien.
1: Wel is dat.
0: Nou, misschien is wel een Boukelien die we terug gaan bellen. Wie zal het zeggen? De grote computer heeft een nummer uitgekozen en dat nummer wordt nu gedraaid. In de hoop dat iemand ook de telefoon op gaat nemen. Ik zit de tijd een beetje vol te praten.
2: Ja, dankjewel.
0: Over gaat, ja. Alsjeblieft dan.
2: Duurde even iets langer vandaag.
0: Zo, hallo.
3: Hoi, hoi, Marcel.
0: Marcel, mooi. Zit je in de auto?
3: Ja, in de wagon.
0: Man, ik heb er niks van verstaan.
3: Marcel,
4: ik vind nou iets beter, denk ik.
0: Dat is een stuk beter, ja. Maar doe je nou iets wat eigenlijk niet mag, of...
4: Dat zal ik nooit doen.
0: Oh, oké, nee, prima. Zullen we het heel kort houden dan? Want ik wil daar niet verantwoordelijk voor wezen natuurlijk. Wie zoeken wij?
4: Pieter Smit.
0: Pieter Smit is inderdaad het goede antwoord. De burgemeester van...
5: Oud-burgemeester Pieter Smit. Ja, ja, dat is het goede antwoord vandaag.
0: Robante. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
0: Je wint het weerstation. Weet je, ik ga je niet langer ophouden, want...
4: Het is toch al bijna.
0: Wat zeg je?
4: Ik zeg, ik ben niet zo gaan bangen.
0: Nee, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Nou, waar ben je op weg naartoe?
4: Ik zit in Friesland.
0: Oh ja, en waar ben je op weg naartoe? Wat ga je doen?
4: Ik ben naar Spanje. Dus ik ga nu naar Suma.
0: Oké.
4: Okay. Laat voor Leer.
0: Nou, succes.
4: Ja.
0: En blijf nog helemaal hangen voor dan gaan wij alle gegevens noteren.
4: Ja,
0: hoezo. Mooi, Marcel. Mooi.
1: Wel is dat.

Paul Garrick en Don't Shed a Tear heb je al gestemd op ons lopend vuur. Dat gaat vandaag over dat beeld van Lenin dat nu bij Zummerbühne staat. Maar een blijvende plek moet krijgen bij een informatiecentrum over de communistische geschiedenis van Oldambt. Stelling is, na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. Het FNNoord.nl en de app van Noord. 50% voor, 50% tegen. En praat mee op 050-388-288.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
12: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk ja, je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
11: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
13: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
11: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, even kijken, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, het Groningse nieuws, Rob.
15: Groningen maakt zich op voor een gedeeltelijke zonsverduistering. Maar in Noord-Spanje kan men genieten vanavond van een complete zonsverduistering. Hilde van Slochter uit Niekerk, die in de regio haar eigen fietsverhuurbedrijf heeft, profiteert ook van het eclipstoerisme in Noord-Spanje.
16: Absoluut. Ik heb net de eerste fietsen klaargemaakt. Dus de cliënten die nu fietsen komen ophalen, die hebben ze vandaag en morgen gehuurd. Dus die kunnen vanavond een mooie plek zoeken langs de kust en daar gaan genieten.
15: De politie gaat uit van brandstichting bij de brand die zondag uitbrak in de fietsenkelder bij een flat aan de Lyceumlaan in Stadskanaal. Mensen die meer informatie hebben of beelden waarop mogelijk iets verdacht te zien is, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. En de organisatie van de Keiweek in Groningen treft extra maatregelen vanwege het hete weer. Introductieweek voor nieuwe studenten zorgt voor extra waterpunten en schaduwplekken bij evenementenlocaties. Ook wordt met bezoekers gecommuniceerd over wat ze het beste kunnen doen als het echt heel warm wordt. Meer nieuws straks om 9:30.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
21: Radio Noord.
22: De ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, na 3 jaren van pech gaan de draverijen in Eenrum vandaag eindelijk weer eens door. Althans, daar gaan we vanuit. Nou, zomaar eens even checken dan.
23: Goedemorgen. Hallo.
24: Goedemorgen.

0: Nou, dik 5 minuten schoon aan de haak. Toto en Rosanna in de ochtendploeg. Je kunt stellen, 3 jaar op rij was er pech voor de draverij in Eenrum. Het ziet eruit dat het vandaag eindelijk wel door kan gaan. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de hitte. Jaar daarvoor gooide zware regenval roet in het eten. En in 2023 gebeurde er een ongeluk, waardoor de belangrijkste wedstrijd werd gestaakt. Maar vanaf 4 uur vanmiddag start, als alles goed is, de eerste koers gewoon op het sportpark in Eenrum. Erik Daan van de organisatie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, je hebt je perfect verwoord.
0: Ja, het gaat deur toch?
1: Ja, het gaat zeker deur. Ah,
0: gelukkig.
1: In de kloof heb ik stand te stromen. Het is mooi weer, temperatuur is in orde. Geen regen buiten zijn. De zon schijnt wel, maar is net te warm. Dus ja, we hebben eindelijk zin in een prachtige, perfecte, leuke koers.
0: Ja, en op tijd, want morgen is te warm, denk ik.
1: Jazeker, daar hebben we een probleem. Hè. Dat was zeker niet aan de deur, want dat klopt en vrijdag ook. Dus ja, de weersverstellingen waren alweer spannend. Maar gelukkig hebben we geluk en bent vandaag nog temperaturen die acceptabel zijn.
0: Ja, was je nog zenuwachtig van tevoren dan?
1: Nou, vorige week op een gegeven moment wel, want dan ging de temperatuur langzaam steeds hoger. En dan denk je, oh wat, gaat weer de verkeerde kant op. En dan komt de bericht naar de kant, hittegolf vanaf woensdag. Nou, daar word je nooit vrolijk van.
0: Nee.
1: Maar dat is allemaal met van.
0: Precies.
1: Dat is niet aan de orde.
0: Nee, want je bent er als organisatie elk jaar weer klaar voor, een kloofuur. En dan vorig jaar ging ik naar deurtje, daarvoor ook nooit. Wat betekent dat voor een organisatie?
1: Ja, kijk, Anjo, dat is een klap. Die accepteer je. De tweede jaar wordt het al minder. Hè. Je wordt de vrijwilligers opnieuw optrommelen. En dan is het weer voor niks eigenlijk. Dus dit jaar stond er wel spanning op. Het kan nooit nog een keer misgaan. Dan heb je penijn en een hulpverantwoording tegenover je sponsoren. Die altijd trouw bleven en ook dit jaar een bijdrage weer leverd hebben. En ook al vrijwilligers die voor de derde keer de helleballen optuigen. En dan zal het weer niet doorgaan. Ja, dan komt er wel een beetje de moed. Zak je dan de schande en dan denk je, ja, kan ik dat nog een keer opbrengen?
0: Ja, ja.
1: Ik ben al door omstandigheden die je nu in de hand hebt. En ja, de temperaturen in deze zomer, die ben al door heel hoog. Meerdere evenementen, ook op het overrijgebied, ben al aflast. Maar we kunnen het nog een keer hebben. Dus. Maar dat is nu in de orde. Dus ik ben blij dat we nou gewoon weer een leuke, prachtige koersmiddag hebben. En als toetje kunnen ze dan nog even kijken naar de zonsverduistering aan het einde van de koersen.
0: Ja, is dat een kloor of leg je het rem voor stil op dat moment?
1: Nee, dan daar moet ik kloor wezen. Want ik wist het niet, maar het schijnt dat ook de buizen door wel wat onrustig van worden. Dus de NDR, de overkoepelende organisatie, zegt het moet wel rond de 19:30 kwart voor 8 afgelopen wezen, want anders hebben we een probleem. Dus ik heb net te veel vertraging gebruikt.
0: Nee, nee.
1: Maar dan hebben we toch weer een probleempje.
0: Ja, daar gaan we vanuit voor niet. Wat staat er op het programma?
1: Nou, kijk, we zijn natuurlijk nu de laatste voorbereiding bezig. De jurywoon komt eraan en straks de garnet en zo. En dan om 12:00 gaat de eerste koers los. En dan hebben we tussen daar en vader koers ook nog een ponykoers voor de beginnende leerlingen, zeg maar. De jeugd die daar met een pony en ook een perenkaart ook over de bon gaan. En dan hebben we dan de zeupde koers, is de Flevolvaart, dus de steerskoers. Nou, die is al 3 uur naar verreden vanwege het probleem met weer of met het ongeluk. Dus ja, we hopen dat dit jaar dan eigenlijk een keer weer wel wordt. Want Flevolvaart is de grote stimulator. Die zit in Eindhoven, maar ik weet niet of je dat weet, maar de grote perenfarm en fokkerij van Nederland. En ja, die koers moet toch nog een keer weer door.
0: Ja. Vanaf 4:00, veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo, mooi hè?
1: We genieten.
0: Ja, dat denk ik ook. Mooi, Erik Daan, mooi.
1: Mooi.
0: Ja, en zometeen het thema van onze top 3 na Justin de Wild.

0: Solid Harmony scoorde in het jaren 90 een paar hitjes. Deze was er een van. Dit was er een van. I'll be there for you.
1: Top 3.
0: Onze top 3 gaat vandaag over de jeugd. En waarom dan wel, Edwin? Nou, waarom nou? In de Verenigde Naties hebben we ooit besloten om deze 12 augustus uit te roepen tot Internationale Dag van de Jeugd. Gaat het wel om kinderen van 15 tot 24.
2: Ja.
0: Vind ik een bijzondere omschrijving van de jeugd, maar dat maakt mij niet uit. De jeugd staat centraal in onze top 3.

0: Richard komt met sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Dit kan ook. De band heet namelijk Musical Youth.
1: Ja, dat telt gewoon.
0: Richard en Bianca komen met Pass the Dutchie. Ah ja, mooi. Dankjewel aan Pauline Heijzenberg voor deze suggestie. Elvenville Forever Young 050-3-188-288. De jeugd staat centraal in onze top 3.

0: bezoekje aan de dierentuin met Shakira en Zoo. Zometeen om 9:30 serieuze zaken, namelijk het nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Ja, dan hoor je waarom de Blijhamsterbrug bij Oude Pekela over het Pekelde Hoofddiep is afgesloten.
0: Horen we straks. En daarna ons lopend vuur van vandaag. Gaat over dat 9 meter hoge beeld van Lenin dat nu staat bij Zummerbühne, de Graanrepubliek en Oostwold, maar daarna een permanente plek moet krijgen bij het nieuwe informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Graanrepubliek. Nou, daar is discussie over ontstaan in de politiek van Noord-Holland. Die discussie voeren we voort in ons lopend vuur. Middels de stelling na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. U opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En straks nemen we wat reacties door na

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Het is bijna 9:30. Nieuws uit Stad en Ommeland. Rob, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De Blijhamsterbrug over het Spekelde Hoofddiep is tot tenminste vrijdagmiddag 12 uur afgesloten voor verkeer. Door de hoge temperaturen hebben de metalen ijzers tussen het brugdek en de weg losgelaten. De provincie vindt het niet veilig om verkeer over de brug te laten gaan en heeft daarom besloten de brug af te sluiten. Het verkeer wordt omgeleid. De provincie heeft nieuwe zogeheten rijijzers besteld en die moeten daarna nog geïnstalleerd worden. En daardoor is de brug de komende dagen afgesloten. De politie gaat uit van brandstichting bij de brand die afgelopen zondag uitbrak in een fietsenkelder bij een flat aan de Lyceumlaan in Stadskanaal. Mensen die meer informatie hebben of beelden waarop mogelijk iets verdachts is te zien, wordt verzocht om contact op te nemen met de politie. De brandweer had het vuur bij de flat zondag snel onder controle, vielen geen gewonden. Dierenpark Doezo in Leens neemt vanavond tijdens de zonsverduistering geen speciale maatregelen. Volgens eigenaar Tom van der Maarden denken sommige dieren simpelweg dat de avond invalt en dat het tijd is om te gaan slapen.
10: We laten de natuur zijn beloop. Kijk, dat gaat in het wild ook zo. Ik bedoel, als de dieren in het wild zitten, in de jungle of wat dan ook, en het wordt donker, ja, dan zijn ze even van slag. Gaan de vogeltjes niet meer zingen, dat soort dingen allemaal. Ze kruipen wat weg. Dat is gewoon een natuurlijk gegeven. Dus als daarna weer de zon schijnt, ja, dan gaan we weer vrolijk fluitend verder.
9: Bij ons is de zonsverduistering vanavond gedeeltelijk te zien voor 88%. Maar voor het echte werk, een complete zonsverduistering, moet je vanavond in Noord-Spanje zijn. De Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout is speciaal voor de eclips naar Valladolid afgereisd. Voor hem wordt het de eerste keer dat hij een volledige zonsverduistering meemaakt.
11: Dat duurt maar heel even. Mensen worden er al door ontroerd. En wat je ook om je heen ziet is heel apart. Je krijgt de sterren komt gewoon bijna tevoorschijn. De helderste sterren worden zichtbaar. Je krijgt een soort zilverzwarte hemel te zien, geloof ik. Wordt me dat verteld. Het is heel spooky en interessant. Vlak voor de tijd is de zon heel klein. Dan krijg je hele scherpe schaduwen. Dat heb je normaal niet door, maar dat gaat je dan op dat moment heel erg opvallen. Ik kijk eruit.
9: Ja, en hoe de zonsverduistering in Groningen eruit ziet is vanavond te volgen via een livestream op de site en app van RTV Noord. De livestream schakelt tussen 3 observatielocaties van de Rijksuniversiteit Groningen. De haven in Lauwersoog, het Sieloes in Noordpolderzeil en Forum Groningen in Stad. Daarnaast wordt de verduistering scherp in beeld gebracht met een telescoop. De livestream start om 7 uur en loopt tot ongeveer 9:50. En we moeten normale doen over de dood. Daarvoor pleit oncologisch chirurg Schelto Kruij van het UMCG. Volgens hem gaat het in de laatste levensfase vaak mis, doordat het gesprek over de dood te laat of zelfs helemaal niet wordt gevoerd. Patiënten worden daardoor soms te lang doorbehandeld, zonder dat dit kwaliteit van leven oplevert. Cruijff pleit ervoor om het gesprek over het gewenste levenseinde al aan de keukentafel te voeren, in plaats van tussen de piepjes en infuuslijnen op de spoedeisende hulp.
12: Ja, dat heeft te maken met ervaringen en dingen die je meemaakt, hè, in het ziekenhuis. Dat je soms gewoon ziet of voelt dat iets eigenlijk niet het goede is, zeg maar. Precies zoals je het net zegt, als je tussen de piepjes de laatste dagen slijt. Dat is natuurlijk eigenlijk wat niemand wil, tenminste. Ik vraag dat aan veel mensen, zou je dat zo willen op het eind? En de meeste mensen hebben daar geen zin in.
9: Meer over dit onderwerp lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app.
8: Rob, dankjewel. Zometeen ons loopt het vuur over het beeld van Lenin. En daarna onze top 3 op de dag van de jeugd. Platen over de jeugd. De ruige gitaren van Guns N' Roses volgens Esther en Jacob heel geschikt. Lekker hoor. Iets rustiger en wat netter misschien, Dimitri van Toren.
13: Dit is een lied alleen voor kinderen.
8: John, Els en Tineke komen daarmee. Een lied voor kinderen.
13: Het is gisteren gemaakt.
8: En we pakken de gitaren weer bij met Deep Purple.
14: If you've been bad, oh Lord, I bet you have. And you've
8: Child in Time, Henk ten Boer, Stoffer, Jos van der Wal. Of Dana Winner kan ook, hè.
15: Geef de kinderen een wereld waar het goed
8: Al, Albert, Frauke en Els. 050-3188-288. De jeugd staat centraal in onze top 3. Hier is Roland van der Zwaag met het weer.
16: Ook vandaag wordt weer een stralende dag met voluit zon. Een temperatuur zo rond de 23 graden aan de noordkust tot wel 5, 26 graden in het zuiden van Groningen. Nou, we hebben een matige oostelijke wind, windkracht 3. Komende nacht, dan hebben we de zonsverduistering. Eerst vanavond, rond een uur of 8, die is goed te zien. Het is onbewolkt. En komende nacht kun je zelfs vallende sterren zien bij een graad of 12. Nou, morgen hebben we ook weer een prachtige dag, maar het wordt wel tropisch. Het wordt echt warmer bij een matige zuidoostenwind. 30 graden aan de kust tot ongeveer 33 graden. Dat zijn de uiterste waarden in het zuidoosten van de provincie.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
18: Ga nu naar koken en
19: voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
20: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
21: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Beyoncé en Irreplaceable.
1: Lopend vuur.
0: Discussie in de Oldamster politiek over de toekomst van het metershoge standbeeld van Lening. Beeld staat nu bij de voorstelling De Graanrepubliek van Zummerbühne in Oostwold. En als die voorstelling voorbij is, dan moet het onderdeel worden van het nieuwe informatiecentrum over de communistische geschiedenis van de Graanrepubliek. En daar is discussie over in de politiek van Oldam. CDA wil het eigenlijk weg hebben. Die wil geen plaats hebben voor een massamoordenaar. Maar wil ook niet wegkijken bij de geschiedenis van Oldam. En de VCP zegt van nou nee, dit hoort daarbij. Je moet het in de juiste context zien. Nou, welke context zie jij het? Ons lopend vuur luidt. Na Zummerbühne moet het beeld van Leen in de opslag in.
2: Ja, Marika die zegt, hij heeft al jaren in de buitenlucht gestaan. En als je dan van een bepaalde kant aan kon rijden, dan kon je het gewoon zien. En dat kon wel. Ja, zie het alleen als geschiedenis, als iets wat is geweest. En Betsy zegt, ja, inderdaad, het staat al jaren op dezelfde plaats. En niemand had het erover. Ja. En nu in één keer wel.
0: Dat heb je altijd, als iets ineens in de picture komt, dan komt de aandacht erop gevestigd natuurlijk. En dan krijg je discussie. En dat is wat gebeurd is met de vragen dat het CDA gesteld heeft.
2: Ja, precies. Jannie die vraagt zich ook af, waarom moet alle geschiedenis weggestopt worden waar een rare smaak aan zit? En Koos die zegt juist, standbeelden van schurken uit het verleden, waaronder Lenin ook gerekend mag worden, zouden in musea moeten worden tentoongesteld en niet in het openbaar. Johan die zegt juist, de museale plannen die er liggen, die zijn prima toch? In dat kader is het beeld een mooie aanwinst. Het verleden moet je niet wegmoffelen, je moet het kennen en er goede lessen uittrekken. Harry die is juist weer van de andere kant. Die zegt, omgooien is ook een optie, weg met dat ding.
0: Ja.
2: Alwin die op er nog, ja, het kan ook wel bij de Soviet Experience in Houten Hagen staan.
0: Oh, dat is er ook?
2: Ja.
0: Dat ken ik helemaal niet.
2: Nee, dat ken ik ook helemaal niet. Maar goed, ja, Google. Hij staat al jaren in de provincie en dat is het plan nu natuurlijk ook. Nelly die vindt het dan wel weer ongepast. En Gea die vindt, ja, van mij mag die wel ergens komen te staan. Er zal altijd wel wat ophef over bestaan. Dus zet hem maar binnen, toch wel, of vernietig hem. Dan neemt hij geen ruimte in beslag. Oh, ja. Nou, dat gaat twee kanten op.
0: Dus. Ja, dat gaat alle kanten op. Dat bestaat inderdaad, de Sovjet Experience in Houten Hagen. Nooit van gehoord, even gegoogeld. Ja.
2: Nee, inderdaad. En Jan die zegt ook eigenlijk, net zoals Johan, juist de context waarin dit beeld gebruikt gaat worden, vind ik het helemaal prima. De geschiedenis mag toch verteld worden.
0: Allemaal reacties die binnenkwamen op de stelling in het lopend vuur na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in. De meningen zijn echt verdeeld. En dat is altijd mooi in een discussie. Als we die maar netjes houden, zeg ik er dan maar even bij. In alle reacties die er zijn. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Het is echt 50-50. 50% eens, 50% oneens bij de stelling. Na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in.
3: Geef je mening en praat mee.
2: Loop.
0: De app van Noord. Het is echt 50-50. 50% eens, 50% oneens. Bij de stelling, na Zummerbühne moet het beeld van Lenin de opslag in.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

The Long Train Running van de Doobie Brothers. Het is de tijd voor top 3. Als we kijken op de kalender van de Verenigde Naties, zien we dat 12 augustus sinds 1999 de dag van de jeugd is. Met aandacht voor wat de jeugd betekent voor de wereld. Volgens de VN zijn het overigens kinderen tussen 15 en 24. De jeugd centraal in onze top 3. En dankzij Paulien, Ellie en Auke is Elva weer hier met Forever Young.

0: Ja, jeugd mooi bezongen natuurlijk. Met de angst van een vader. Janning de Groot. En Noorstad.
1: Top 3.
0: Zometeen nog eentje in onze top 3. Maar eerst maar eens weer ons leuke raadspelletje doen. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen de ochtend door, boordevol met mooie muziek.
2: Absoluut.
0: En het staat 1-1 aan mijn hoofd. 1-1, oké.
2: Ja, zeker.
0: Nou, we zijn ontzettend benieuwd.
2: Ja, nou, volgens deze dame kunnen genegenheid en inlevingsvermogen niet zonder elkaar.
3: Genegenheid en inlevingsvermogen?
0: Ja, ik weet hem.
3: Oh ja?
0: Ja. Love and Understanding.
3: Ah.
0: Van Cher.
3: Ja. Yes.
0: De stand is...
2: 2-1.
0: Yes.
4: Het wordt echt een wedstrijd, hè?
2: Nou, ja, voel gewoon de spanning ook helemaal.
0: Er was gisteren echt iemand die mij vroeg van... doen jullie dan echt? Ik zei, ja, we raden het echt. We weten het echt van tevoren niet.
2: Nee, jij zit ook echt met briefjes te werken om de boel, zeg ja, maar, te verbergen.
0: Ik zou het kunnen zien, maar daar heb ik een briefje voor. Ja. Ja, leuk om het wel echt te raden.
2: Jazeker. Ja.
0: Leuke plaat, zometeen aan het begin van de ochtendhoor. Ik heb er nog eentje voor je. Dankzij Bianca, Carolina, onder andere Kim Wilde en de Kids in America. Mooie woensdag.

0: Hasta luego. Tot snel. Hoi. Mooi.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
11: Mama, ik verveel me.
12: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
11: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
12: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
11: Pret voor de hele familie.
12: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
5: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
16: Radio Noord.
17: De ochtend door.
18: Met Femke de Wallen.
19: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen Teddy Swims, maar eerst Cher. Dit is Love and Understanding.

Ik weet nog zo goed dat ik in coronatijd eens een PB, een privébericht kreeg van mijn zusje, een DM op Instagram. Die zei, deze gast moet je eens volgen, hij kan zo mooi zingen. Hij deed covers en hij had een enorm woest uiterlijk, kaal hoofd, heel veel tattoos, ringen, gaten in zijn oren. Maar wat een stem en ik was meteen verkocht. En ineens, een paar jaar later, kent iedereen hem en is hij niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Teddy Swims hoor je op Radio Noord en Mr. Know It All. Het is vandaag woensdag 12 augustus 2026. De dag waar misschien heel veel sterrennerds, sterrenkundigen naar uit hebben gekeken. Want vandaag is de zons.

Er is natuurlijk al heel veel over gezegd, daar gaan we het niet meer uitgebreid over hebben. Maar ik wilde je er toch even op wijzen, mocht je het gemist hebben en alsof dat nog niet het enige is, er is vannacht ook nog een meteorietregen. Dus je kan je lol op, ik zou zeggen, blijf lekker wakker als je dat heel tof vindt. Want dan kan je, nou ja, je ogen uitkijken vanavond en vannacht in de lucht. Laten we vooral eventjes teruggaan naar het hier en nu in de ochtend of woensdagochtend. Ik ben heel benieuwd wat jij aan het doen bent vandaag. Misschien ben je lekker vrij, misschien ben je aan het werk, misschien ben je onderweg naar je werk, misschien ben je aan het sporten, aan het fietsen, aan het wandelen. Of zit je eventjes lekker op een stoel of op de bank te genieten van een bakje koffie of wat fris. Er past vast een liedje bij. Een plaat waar je zin in hebt. Een plaat waarvan je zegt, daar heb ik heel veel zin in vandaag. Die wil ik zo graag horen. Reden maakt echt niet uit. Kan van alles zijn. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon eventjes laten weten welke plaat jij zo meteen binnen nu en 5 minuten graag zou willen horen op Radio Noord. En dan kan ik dat misschien voor je regelen. Dus 050-3188-288. Welke plaat wil jij zo meteen horen op Radio Noord? Laat het me weten. En wie weet hoor je hem zo.

0: Een lief liedje van Alex Vissering, Lutje Wicht op Radio Noord. Ja, dat we buiten de provincie ook wel beluisterd worden, dat weten we wel. Maar we hebben nooit echt een idee van ja, hoe ver dat dan reikt. Nou, tot aan Limburg. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij belt vanuit Limburg, heb ik begrepen.
1: Ja, ja.
0: En waar in het mooie Limburg?
1: Dat prachtige Tiendraai. En als je dat zal je ongetwijfeld niet kennen, maar dat ligt ergens tussen Venlo en Vendraai in.
0: Ja, ik ken het wel.
1: Ah, kijk.
0: Ja. Als je dan eens richting Maastricht rijdt of zo, dan zie je de afslag wel op de snelweg, zullen we
1: ja,
0: maar zeggen.
1: Ja, dus toevallig ook nog afslag 10.
0: Ja, klopt. Nou ja, dat wist ik dan weer niet, maar ik zie hem wel voor me, die 10 rijden op die snelweg. Die enorm ja. lange snelweg, zo richting het zuiden.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hey, wat leuk Rob. Hoe komt het dat een Limburger zo naar Noord luistert?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar om het heel kort te houden. Ik ben altijd een groot liefhebber geweest van de programma's van Karel Oosterhuis.
0: Ja.
1: En die draaide ook op een andere zender. En op een bepaald moment ga je denken van wat doet die man eigenlijk nog meer? En zo kwam ik bij Noord terecht en dan begin je met het programma van Karel te luisteren. En dan ja, wordt dat steeds uitgebreider. En eerlijk is eerlijk, op dit moment begin ik om 7:00 s'morgens en... Als ik om 5:00 naar huis ga, dan zet ik hem pas uit.
0: Ah, wat goed zeg.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nou dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Hey, en Rob, ja. het is warm vandaag. Hoe is het in Limburg?
1: Nou ja, hier is het nu nog te doen, maar we gaan richting de 31, meen ik vandaag. En morgen richting de 39.
0: Allemachtig.
1: Dus we blijven lekker binnen.
0: Nou, inderdaad ja. Kan je daar een beetje tegen? Tegen de warmte?
1: Dat is niet mijn grootste hobby. Als er een... Als ik op mijn terras kan zitten met een parasolletje over mij heen, dan vind ik het prima.
0: Ik voel nu ook een beetje de reden van de plaatje. Zei je in de app van ja, je had het er een paar weken geleden over, dus ik moest aan dit liedje denken. Maar jij ja. Verlangt er ook wel naar, begrijp ik.
1: Ja, een beetje regen mag wel, ja.
0: Ja, want vertel.
1: Ik ben het sproeien van de tuin ook wel aardig moe.
0: Ja joh, elke avond weer, hè?
1: Juist.
0: Hey Rob, welke plaat heb jij aangevraagd?
1: Ik had een plaat aangevraagd, die is van The Alarm. En die heet Rain in the Summertime.
0: Ik kende hem niet, maar ben jij hier terechtgekomen?
1: Ja, er is in Nederland ook geen hit geweest. Maar ik durf te wedden dat Karel hem kent.
0: Ja, die is er nog niet, maar ik weet niet of die luistert. Maar
1: dat is typisch een beetje zo'n nerdplaatje, zeg maar. En er is in Nederland nooit een hit geweest. En ik geloof dat hij in Engeland op plaats 18 kwam, of zoiets. Dus dat is echt, ja.
0: Ja.
1: Zo'n typisch jaren 80 verkeerde pareltje.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien. En ik hoop dat het binnenkort ook echt gaat gebeuren waar The Alarm over zingt. Mm-hmm. Want we kunnen het wel even gebruiken. En niet alleen wij, maar ook de natuur.
1: Ik denk, ja, ik zal niet klagen als het hier met bakken naar beneden gaat komen.
0: Nee, ik ga buiten staan en dansen in de regen, oprecht.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. Ja, heerlijk toch? Dankjewel Rob. Ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Ja, ik wens jou precies hetzelfde toe.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Doeg.
1: Dag.
0: Dit is The Alarm en Rain in the Summertime.

0: kijken naar uit. Rain in the Summertime van The Alarm. Aangevraagd door Rob uit Limburg. Zometeen het laatste nieuws van 10:30 met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Ja, uit Groningen. Rob uit Groningen.
0: Ja, Rob uit Groningen. Van Rob uit Limburg naar Rob uit Groningen, inderdaad. Ja,
1: ja, zo dat je het laatste nieuws dan hoor je. Ja, dan heb ik een leuke tip voor je. Mocht je van voetbal houden en vanmiddag niks te doen hebben.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Het is bijna 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Blijhamsterbrug over het Spikkelde Hoofddiep is tot tenminste vrijdagmiddag 12 uur afgesloten voor verkeer. Door de hoge temperaturen hebben de metalen ijzers tussen het brugdek en de weg losgelaten. De provincie vindt het niet veilig om verkeer over de brug te laten gaan en heeft daarom besloten hem af te sluiten. Het verkeer wordt omgeleid. De provincie heeft nieuwe zogeheten rijijzers besteld. Die moeten daarna nog geïnstalleerd worden. Daardoor is de brug de komende dagen afgesloten. We moeten normaler doen over de dood. Daarvoor pleit oncologisch chirurg Schelto Kruij van het UMCG. Volgens hem gaat het in de laatste levensfase vaak mis, doordat het gesprek over de dood te laat of zelfs helemaal niet wordt gevoerd. Kruij pleit ervoor om het gesprek over het gewenste levenseinde al aan de keukentafel te voeren, in plaats van op de intensive care. Ook artsen moeten er vaker voor kiezen om terminale patiënten niet onnodig lang te behandelen, als dit geen kwaliteit van leven oplevert, vindt Kruij. Zijn pleidooi heeft niet alleen te maken met de onbetaalbaarheid van de zorg, zegt Kruij.
10: Het belangrijkste is dat goede kwaliteit van zorg ook is te weten wanneer je dat moet nalaten, zeg maar. Dat daarbij uiteindelijk nevenconsequenties zijn dat als we dat te veel wel doen, dat het zorg daardoor ook duur wordt of dat we daardoor de handen niet voor hebben en al die dingen. Dat is natuurlijk overduidelijk. Maar de belangrijkste drijfveer is gewoon goede zorg leveren. En de zorg is soms ook, gek genoeg, niet actieve handelingen leveren, maar gewoon naast iemand zitten en zeggen, nou, zullen we het hierbij laten? Dat is ook zorg.
1: Meer hierover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app. De organisatie van de Keiweek in Groningen treft extra maatregelen vanwege het hete weer. Het bestuur van de introductieweek voor nieuwe studenten zorgt voor extra waterpunten en schaduwplekken bij evenementenlocaties. Ook wordt met bezoekers gecommuniceerd over wat ze het beste kunnen doen als het echt heel warm wordt. Doen deze week zo'n 4000 aankomende studenten mee aan de Keiweek, die daarnaast ook een groot aantal externe bezoekers trekt. Na 3 afgelastingen op rij gaan de draverijen in Eenrum vanmiddag weer door. Vorig jaar werd het evenement afgeblazen vanwege de hitte. Het jaar ervoor gooide zware regenval goed in het eten. En in 2023 gebeurde er een ongeluk waardoor de belangrijkste wedstrijd werd gestaakt. Maar vanmiddag wordt er eindelijk weer gekoerst in Eenrum, zegt Erik de Haan van de organisatie.
11: Het gaat zeker door. Ik ben de kloof, we hebben stand te stroom. Het is mooi weer, temperatuur is in orde. Geen regen buiten zijn. De zon schijnt wel, maar is net warm. Dus ja, we hebben eindelijk zin in een prachtige, perfecte, leuke koersdag.
1: Yes, de koers begint vanmiddag om 4:00. Rond 7:30 zijn de wedstrijden klaar, waarna samen naar de gedeeltelijke zonsverduistering kan worden gekeken. Bij ons is de zonsverduistering vanavond gedeeltelijk te zien voor 88%. Maar voor het echte werk, een complete zonsverduistering, moet je in Noord-Spanje zijn. De Groningse sterrenkundige Jeffrey Bout is speciaal voor de eclips naar Valladolid afgereisd. Hij kijkt er al jaren naar uit.
6: In 1999 ben ik nog wezen kijken en toen mislukte het. Ja, bewolking in Duitsland waar ik was. En nou, toen had ik ook al jaren geen zin meer in. Maar ja, dat het zo dichtbij is. Slecht in Spanje in augustus, in de zomervakantie. Ja, daar moet je toch maar van komen.
1: En een combinatieteam van FC Groningen speelt vanmiddag een ingelaste oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, meldt de club op Facebook. De aftrap in stadion Euroborg is om 13:30 en de toegang is gratis. De hoofdingang van het stadion is vanaf 12:00 geopend. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Roland van der Zwaag.
12: Ook vandaag wordt weer een stralende dag met voluit zon. Een temperatuur zo rond de 23 graden aan de noordkust tot wel 5, 26 graden in het zuiden van Groningen. Nou, we hebben een matige oostelijke wind, windkracht 3. Komende nacht, dan hebben we de zonsverduistering. Eerst vanavond, rond 1:00 of 8:00, die is goed te zien. Het is onbewolkt. En komende nacht kun je zelfs vallende sterren zien bij een graad of 12. Nou, morgen hebben we ook weer een prachtige dag, maar het wordt wel tropisch. Het wordt echt warmer bij een matige zuidoostenwind. 30 graden aan de kust tot ongeveer 33 graden. Dat zijn de uiterste waarden in het zuidoosten van de provincie.
0: Dankjewel.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: The Bellamy Brothers op Radio Noord in de ochtend door. En Let Your Love Flow. Het is 11:20 geweest. Dit is Groningen Schout.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Ruben Luders.

Louis Capaldi en Forget Me op Radio Noord. Zometeen hoor je nog zo'n geweldenaar uit het buurland aan de andere kant van de oceaan. Ed Sheeran komt er zo aan. Nou, voor jou heeft de kunst.

0: Ed Sheeran en Sapphire op Radio Noord. En zometeen na 11 is het tijd voor Tel en Bel. Ik heb weer een leuke plaat voor je klaarstaan. En een hele leuke prijs natuurlijk. Wat dat is, dat hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Nu het nieuws van 11 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Hey, ga mee op wereldreis. op klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
19: Radio Noord.
20: De Ochtenddooi.
21: Met Femke de Wallen.
22: Pak je pen en papier maar bij, want we gaan zo meteen tellen en bellen wat je kunt winnen en welke plaat het is. Je hoort het zo naar Miles Smith en Bizarre.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe op Radio Noord.
1: Dit is Noord. Tel en
0: bel. Het is de hoogste tijd voor Tel en bel. Ik heb weer een plaat voor je klaarstaan. En dan is de bedoeling dat ik jou een woord meegeef. En dat jij dat woord gaat tellen. Laat ik eerst maar eens eventjes de plaat aan je laten.

Dit is natuurlijk de Nederlandse band The Nits. En de plaat heet In the Dutch Mountains. En nou gaan we het woordje mountains tellen. Dus bergen. Hoe vaak komt die voorbij zometeen in die gelijknamige plaat In the Dutch Mountains? Als je het weet, mag je me bellen na afloop op 050-3188-288. En dan maak je kans op de RTV Noord Fanny Pack. Dat is zo'n heel leuk heuptasje die je over je schouder draagt. Die kan van jou zijn als je dus meetelt met In the Dutch Mountains. Hoe vaak hoor je het woordje mountains? Heel veel succes!

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Tel en bel. Zo, nou, daar kwam je nog een paar keer achteraan. 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om mee te doen met Tel en Bel. Als je mij kunt vertellen hoe vaak je dus het woordje mountains hoorde. Goedemorgen, met wie?
2: Hallo, met Wendy.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo.
1: Hoi. Wat ben je aan het doen op deze mooie ochtend?
2: Nou, ik zit net met mijn vriendin lekker koffie te drinken.
1: Nou, wat gezellig.
2: Ja, toch?
1: Ook wat lekkers erbij?
2: Tuurlijk, altijd een lekker koekje of een gebakje erbij.
1: Nou, wat heerlijk. Fantastisch. Hé, we telden het woordje mountains. Hoe vaak heb je die gehoord?
2: Ik heb het 16 keer gehoord.
1: 16 keer, zeg je?
2: Ja.
1: Nee, je bent echt zo warm.
2: Shit, oh sorry.
1: Ja, nee, maakt niet uit. Ik zeg dat ook heel vaak. Geen probleem, maar het is niet goed.
2: Oké. Meer of minder?
1: Ik ga het niet zeggen, want dan geven we het al weg voor de volgende natuurlijk.
2: Ja, oké.
1: Oké, doeg.
2: Oké, doeg.
1: Hoi, hoi. Goedemorgen, met wie?
3: Goedemorgen, je spreekt met Margriet van der Veen.
1: Dag Margriet van der Veen, hallo.
3: Hoi.
1: Nou, hoeveel heb jij er geteld?
3: Ik denk 16.
1: Nee, dat is ook niet goed. Nee? Dat dachten we net al. Nee, nee.
3: Oh, nou ja, ik had het niet gehoord omdat de radio had uitgezet.
1: Ja, dus, geen probleem, geen probleem. Je bent wel ook wederom heel warm, maar het is niet goed.
3: Oké, dank je.
1: Oké, doeg. Goedemorgen, met wie?
4: Hoi Femke, met Jan.
1: Dag Jan.
4: Ik zeg 14.
1: Nee, nee, nee, dat is ook niet goed. Dat is te weinig.
4: Oké.
1: Oké, dag Jan.
4: Ja, bedankt. Doei.
1: Mooi. Goedemorgen, met wie?
5: Harry Venema, goedemorgen.
1: Dag Harry.
5: Hoi.
1: Nou, heb jij dan misschien het goede antwoord voor mij?
5: 17.
1: Ja, dat is natuurlijk het antwoord dat we zochten. Gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
1: Dat betekent dat jij vandaag dat hele leuke heuptasje dat je over je schouder draagt, wint.
5: Oké, dankjewel.
1: Als je even aan de lijn blijft, ga ik zorgen dat het jouw kant op komt.
5: Ja, u heeft mijn adres hoor.
1: Ja, maar blijf maar even hangen. Dan ga ik het allemaal even opschrijven. Ja.
5: Oké, okay.
1: Tot zo.
5: Okay, dank je.
1: Zometeen Hoodie and the Blowfish op Radio Noord. Na de hele boel, dit is Miss Geen Dame.

0: Maywood op Radio Noord en Late at Night. En zometeen is het tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Ja, na 3 afgelastingen op rij kan de vlag vandaag wel uit in Eenrum.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
0: Het is 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Leo Wassing. Leo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke. In het park Groen voor Rood in Delfzijl is vanochtend brand uitgebroken. Buurtbewoners hoorden een knal waarna struikgewas vlam vatte. Zij begonnen vast met blussen. Brandweer heeft nog nageblust en controles uitgevoerd. Bij de begroeiing werd een bus met gas gevonden. De Blijhamsterbrug over het Spekelder Hoofddiep is tot tenminste vrijdagmiddag 12 uur afgesloten voor verkeer. Door de hoge temperaturen hebben de metalen ijzers tussen het brugdek en de weg losgelaten. De provincie vindt het niet veilig om verkeer over de brug te laten gaan en heeft daarom besloten hem af te sluiten. Het verkeer wordt omgeleid. De provincie heeft nieuwe zogeheten rijijzers besteld en die moeten daarna nog geïnstalleerd worden. Daardoor is de brug de komende dagen afgesloten. Sportvelden in de gemeente Groningen liggen er prima bij, meldt die gemeente. Kinderen in Leeuwarden bijvoorbeeld kunnen voorlopig alleen op kunstgrasvelden gymles krijgen. Door de droogte zijn de grasvelden er daar slecht aan toe. Volgens een woordvoerder liggen de sportvelden er in Groningen goed bij, omdat daar nog steeds mag worden beregend. In het noorden begint volgende week het nieuwe schooljaar. Na 3 afgelastingen op rij gaan de draverijen in Eenrum vanmiddag weer door. Vorig jaar werd het evenement afgeblazen vanwege de hitte. Het jaar daarvoor gooide de zware regenvalroet in het eten. En in 2023 gebeurde er een ongeluk, waardoor de belangrijkste wedstrijd werd gestaakt toen. Maar vanmiddag wordt er eindelijk weer gekoerst. En dat moest ook wel, zegt Erik de Haan van de organisatie.
9: Ah joh, dat is een klap die ik accepteer. De tweede jaar wordt het al minder. Hè. Je woont de vrijwilligers opnieuw op trommel. En dan is het weer voor niks eigenlijk. Dus dit jaar stond er wel spanning op. Het kan nooit nog een keer misgaan. Dan heb je penijn en een heup verantwoording tegenover jouw sponsoren. Die altijd trouw bleven en ook dit jaar een bijdrage geleverd hebben. En ook al vrijwilligers die voor de derde keer de hele ballen optuigen. En dan zal het weer niet doorgaan. Ja, dan komt wel een beetje de moed, zak je dan de schande. En dan denk je, ja, kan ik dat nog een keer opbrengen?
1: Ja, de eerste koers begint vanmiddag om 4:00. Rond 19:30 zijn de wedstrijden klaar.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Roland van der Zwaag?
10: Ook vandaag wordt weer een stralende dag met voluit zon. Een temperatuur zo rond de 23 graden aan de noordkust tot wel 5, 26 graden in het zuiden van Groningen. Nou, we hebben een matige oostelijke wind, windkracht 3. Komende nacht, dan hebben we de zonsverduistering. Eerst vanavond, rond 8:00, die is goed te zien. Het is onbewolkt. En komende nacht kun je zelfs vallende sterren zien bij een graad of 12. Nou, morgen hebben we ook weer een prachtige dag, maar het wordt wel tropisch. Het wordt echt warmer bij een matige zuidoostenwind. 30 graden aan de kust tot ongeveer 33 graden. Dat zijn de uiterste waarden in het zuidoosten van de provincie.
0: Dankjewel.
8: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: onmiskenbare geluid van de Bee Gees, More Than a Woman.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en het is tijd om eens eventjes te kijken naar de Noord 9, de hitlijst van Radio Noord met de 9 populairste liedjes van dit moment. Dit liedje staat exact 7 weken in de Noord 9 en staat ook gewoon op nummer 7. Dit is Annemarie Zuidema en My Son.

0: Nelly Furtado op Radio Noord. En all things, all good things come to an end, moet ik zeggen. Het is ondertussen nog een paar minuten. En dan is het weer 12 uur. En dat betekent dat Nivino Geertsma hier zit. Goedemorgen.
1: Gaat dat nummer over jouw programma?
0: Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dat kan.
1: Ja, we nemen het weer over.
0: Ja, het is weer zover. Wat ga je doen?
1: Nou, wel leuk hoor. Ja, we gaan het natuurlijk wel even over vanavond hebben. Die eclipse. Want we
0: hebben het er niet genoeg over gehad.
1: Nee, maar goed. Ja, 2081, hè, de volgende keer. Wie weet zijn we er dan niet eens meer.
0: Nou, daar ga ik wel vanuit.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik word gewoon meer dan 100.
1: Oh, dat je er wel bent?
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dan zou ik wel wat aan jouw levensstijl doen.
0: Nou ja, zeg.
1: Ja, ik heb het wel weer gehoord. Vrijdag, de borrel na de Vierdaagse.
2: Mevrouw was wild, hè?
1: Mevrouw was weer als laatste weg.
0: Ja,
2: dat kan wel.
0: Kruipend naar huis.
1: Ja.
2: Maar wel als laatste weg.
0: Ja.
1: Maar goed, nou weer gezellig gehad. Maar vanavond dus, die zonsverduistering. Ja, mensen die gaan dus kijken en die hebben al een beetje plekjes uitgekozen. Ik ben er nog steeds niet zeker van waar ik ga kijken. Weet jij het al?
0: Nee, ik dacht eerst van zal ik de auto pakken, mijn kinderen erin gooien en ergens naartoe rijden. Maar ik denk, wat haal ik me ook op de hals?
1: Doe dat.
0: Waarom?
1: Omdat je er overmorgen al de spijt van krijgt. Let op mijn woorden, echt waar.
0: Ja, maar ik heb hem al een keer gezien, hè?
1: Ja, maar jouw kinderen?
0: Nee, dat is waar.
1: Maar
0: waar moet ik dan heen?
1: Ja, ik ben wel eens gaan fietsen naar, Moddergat of zo, hoe heet dat bij jullie?
0: Moddergat.
1: Moddergat? Nee, maar daar bijvoorbeeld.
0: Eerst is Moddergat.
1: Ja.
0: Ja, daar is het wel heel mooi, hoor.
1: Ja, een beetje het Noordpolderzeil van Friesland is dat. Zo ja,
0: het lijkt ook wel heel erg op de Groningse Noordkust. Het is gewoon allemaal hetzelfde, hè, daar.
1: Nee, maar ik
0: ontbijt, uitgestrekt.
1: Ik zou daar kijken, als ik jou was.
0: Ja, met 100.000 andere Friezen waarschijnlijk.
1: Ja, maar dan jij kent je plekjes wel, toch? Dan zoek je iets een alternatief. Maar ik denk op die Zeedijk bij jullie dat je dat ook heel mooi kan zien.
0: Waar ga jij heen dan?
1: Ja, ik weet het nog niet. We zitten een beetje met een logistiek iets. Want ik wil het wel met mijn hele gezin doen. Alleen mijn vriendin die zit nog in de stad eind van de dag. Dus ik denk dat wij helaas niet in Noord-Groningen gaan kijken. Maar ergens of omlanden of zo.
0: Oké.
1: Moeten we even kijken. Maar we gaan bellen met een Grunniger in Spanje. Want die gaat daar kijken. En dat is ook nog eens een fotograaf. Dus die kan ook nog tips geven voor mensen die graag het in beeld willen brengen, denk ik. En ik ben wel benieuwd hoe hij dat, wat hij verwacht van vanavond daar ook.
0: Heb je nou überhaupt al een brilletje?
1: Ja.
0: Oké. En jij, Stefan?
3: Ja.
0: Kijk.
2: Wij kunnen veilig kijken.
0: Nou, helemaal goed.
1: Vond je dat dan niet bedreigend op de redactie? Ik vroeg iets over die eclipse en een collega van ons, ik noem zijn naam niet, maar hij deed wel eens voetbalcommentaar voordat Stefan Bleker dat deed. En hij heeft het ook wel samen met Stefan gedaan. Ja, meteen, heb jij een brilletje dan?

0: meteen zo met zijn hoofd bij mij staan. Het is roofgoed.
1: Oh,
0: ja.
1: Joh.
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb dus nog geen bril.
0: Nee, ik wel.
1: Ik ga wel even kijken. En anders zijn er vast meer wegen die naar het leiden.
0: Richting Moddergat.
1: Goed, veel plezier mannen. Ik zie jullie morgen weer. Ja. Dit is Hot Chocolate. Ciao. Girl Crazy.
0: Doei.
1: Mooi.

0: Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
5: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan vanuit een koele studio de hoofdpunten van het Grunnige Nijs. Leo, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Nimino. Krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingen Dwarsstraat in Stad moeten het pand binnen 30 dagen verlaten. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen besloten. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. De productie van bedrijven in de chemische industrie, waaronder in Delfzijl, is momenteel nog niet geraakt door de droogte of de lage waterstanden. Rijkswaterstaat meldde gisteren dat de afvoer van de Rijn lager is dan ooit gemeten, de afvoer van de Maas laag is en de grondwaterstanden op de meeste plaatsen laag tot extreem laag zijn. Veel bedrijven zijn gevestigd in chemieclusters en leveren aan elkaar. En we moeten normaler doen over de dood. Daarvoor pleit oncologisch chirurg Schelto Kruijf van het UMCG. Volgens hem gaat het in de laatste levensfase vaak mis, doordat het gesprek over de dood te laat of zelfs helemaal niet wordt gevoerd. Straks meer om 12:30.
13: Dankjewel, Leo. Tot zo.
6: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
19: Mama, ik verveel me.
20: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
19: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
20: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
19: Pret voor de hele familie.
20: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
13: Goedemiddag, de een gaat naar Noordpolderzijl, maar Winsumer Roelof gaat de zonsverduistering verder weg bekijken. Waar dat is, hoor je zo.

0: Morgan Wallen, Love Somebody. Om 11:45 op deze woensdagmiddag. De dag van de zonsverduistering. Nou, de grote vraag is natuurlijk, hoe bewolkt is het vanavond? Dat gaan we straks aan Roland vragen. Maar eerst gaan we naar de fotograaf Roelof Bos uit Winsum. Iemand die van zonsverduisteringen houdt. En ik denk, ja, Winsum, daar zal hij wel in Noordpolderzeil gaan kijken. Misschien wel op het fietsje heen. Makkelijk om die file van auto's heen, die wordt verwacht. Maar nee hoor, meneer Bos zit in Noord-Spanje. Roelof, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Mooi. Wat doe jij in Noord-Spanje op de dag van de zonsverduistering? Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, Spanje is juist de place to be als je de totale zonsverduistering wil zien. Dus vandaar dat ik mijn vakantie heb gecombineerd met de zonsverduistering hier.
0: Oh, je hebt hem echt die vakantie ingericht op die zonsverduistering?
1: Ja, en die zonsverduistering wordt natuurlijk al lang en breed van tevoren uitgerekend en aangekondigd. Dus dan kun je natuurlijk makkelijk plannen ruim van tevoren.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou, ieder zijn hobby's natuurlijk, Roelof. Maar ik was het allemaal een beetje vergeten tot ik er vorige week een beetje mee werd geconfronteerd. Maar jij bent hier dus al meer dan een jaar mee bezig, begrijp ik. Wat zegt dat over jou?
1: Mee bezig. Het klinkt, maar ja, dat, ik vind dat gewoon een... binnen mijn vak, ik ben een fotograaf, maar als de dingen aan de hemel, zoals planeten, sterren, maan, heeft altijd mijn interesse gehad. En dan lees je daar eens wat op in en denk je, dat wil ik eens een keer meemaken. En zo ben ik 2 jaar geleden ook naar Amerika gegaan. Ook een soort combinatie vakantie en zonsverduistering. Om dat eens een keer mee te maken. En dat is gewoon heel bijzonder. En nu het gewoon in Europa is, kon ik er gewoon zelf naartoe rijden. Dus ja. Dan denk ik van, dat pakken we even beide handen weer aan.
0: Oh, dus je bent met de auto naar Noord-Spanje gereden, begrijp ik. En vanavond dus kan ik me voorstellen dat je al precies weet waar je gaat staan. Wil je daar wat over vertellen of wil je niks verklappen?
1: Daar wil ik wel over vertellen hoor. Nee, het punt is, normaal gesproken ga ik dat soort dingen wel plannen. Ik heb bijvoorbeeld ook in het verleden wel foto's gemaakt voor het boek Gids voor de Maan. En dan plan je helemaal waar komt de maan op en waar ga ik staan en dat soort dingen. En dat heb ik hier ook wel een beetje gedaan. Alleen het weer, je denkt Spanje, wat kan er misgaan? Augustus, zomer, elke dag strak blauw. Maar we zitten hier een beetje noord aan de kust, of in de buurt van de kust. Maar daar zijn heel veel, toch vaak wordt bewolkt. En dan 's ochtends wel, 's middags niet, 's avonds weer wel. In de ene dag wel, de andere dag niet. Dus ik zit toch een beetje... Dat je nog rond te kijken van waar ga ik straks heen.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk ga ik naar het zuiden of in de bergen waar ik nu ook ben. En daar schijnt de voorspelling goed te zijn. Maar het blijft afwachten.
0: Was nou maar hier gebleven, kerel.
1: Ja, ik hoor het al van alle kanten. Van, het is hier mooi weer hoor.
0: Ja, ja. Maar baal je daar niet van? Dat het nog wat onzeker is, zeg maar, op dit tijdstip nu bij jou?
1: Nou, een klein beetje wel, maar het is wel zo dat... kijk, als je gewoon naar het binnenland gaat... dan heb je daar gewoon een soort van 100% zongarantie. Alleen als je dan het wilt combineren met een leuk plekje... en een mooie horizon of een mooie onderwerp... ja, dan wordt het dan lastig, want... ik ken het land niet zo op mijn broekzak zoals de provincie Groningen natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik. Hey, en dan gaat het gebeuren vanavond. En nogmaals bij jullie dus de totale zonsverduistering. Hè? Hier is het 90% ongeveer. Wat ga je dan doen met die camera in je hand? Hoe ga je te werk?
1: Ik stel natuurlijk van tevoren zoveel mogelijk in. Maar het is ook nog wel even werk aan de winkel. In de zin van dat je... iedereen heeft natuurlijk over de eclipsbril en dat het veilig is voor je ogen. Dat geldt voor de camera ook. Dan moet je ook een ander soort filter, maar ook in essentie een eclipsbril voor je camera doen. Maar als de zonsverduistering totaal is, dan is het weer alsof het volle maan is qua licht. Hè, zo donker wordt het. Dan moet hij er juist weer af. En dan moet je weer andere instellingen. En dan vervolgens weer terug als de zon weer terug is. Dus in die zin ben je wel even bezig. Maar goed, dat is op zich routine hoor. Maar dan ben je daar wel veel mee bezig.
0: Ja, je hebt het vaker meegemaakt natuurlijk. Maar ik heb voor mijn werk ook wel eens in het begin wel eens moeten filmen. Maar ik ben daar heel snel van afgestapt. Want ik werd er zo onzeker van. En dat gepriegel. En je stelt wat verkeerd in. En dan kom je terug. En dan zit je jezelf te vervloeken. Omdat je dan niks aan de beelden hebt. Ben je niet zenuwachtig op het moment dat het echt moet gebeuren?
1: Nee, op zich niet. Kijk, het is ook, daar hangt ook niks van af. Het is geen opdracht en het is leuk voor de herinnering. En primair ben ik hier vooral voor de beleving van de zonsverduistering. Maar natuurlijk, het is natuurlijk wel heel gelukkig als het dan zou mislukken. Ja. Maar dat op zich, ik heb een keer meegemaakt. En op zich, het is dus dan een routine. Dat op een gegeven moment goed uitdenken van tevoren. En dan is het gewoon uitvoeren. Dus dat komt denk ik wel goed.
0: En dan komen er dus foto's van. En wat ga je dan vervolgens met die foto's doen?
1: Nou, ik zal eerst even posten op de diverse social media. Maar verder zou het nog kunnen zijn dat hij in een tweede druk verschijnt van dat eerder genoemde boek Gids voor de Maan. Er was alweer interesse voor, begreep ik. Kijk. Dus ja, wie weet dat het op zo'n manier nog weer gepubliceerd wordt.
0: Hoe kunnen we dan jou op social media vinden vanavond? Als we denken, oh, nou, ik ben wel benieuwd hoe Roelof het had.
1: Nou, bijvoorbeeld op Instagram. Daar kun je mij vinden op Roelof Bos Fotografie.
0: Oké, nou dan gaan we dat doen. Roelof Bos Fotografie op Instagram. En dan gaan we vanavond eens even kijken of morgen misschien wat je ervan gebakken hebt, Roelof.
1: Maar misschien moet ik nog een stukje terugrijden, dus kan even duren.
0: Ja, nee, dat snap ik. Geen haast. Ja. Hey, nog één ding, want ik denk dat heel veel mensen die hebben gewoon hun camera van de telefoon. Wat is nou jouw belangrijkste tip voor mensen die dat vanavond dat toch in beeld willen brengen?
1: Oei. Nou, misschien even opfrissen twee dingen. Als je gewoon een landschapfoto wilt hebben met de zon, ja, dan hoef je niet zo heel druk te maken over dat je camera's kapot gaan. Maar dat soort verhalen gaan ook allemaal rond. Maar hoe meer je een telelens pakt, een hele lange telelens, dan geeft het wel effect. En dan moet je wel zorgen dat er echt een zwaar ND-filter of iets in die trant op gaat komen.
0: Oké, ja. En een timelapse maken, dat heb ik ook wel eens gehoord, dat er dan om de zoveel seconden een nieuw fotootje wordt gemaakt, zeg maar.
1: Ja, dat kan ook. Maar wat bedoel je dan, wat voor instelling dat moet?
0: Ja, of dat een goed idee is.
1: Ja, dat is zeker een goed idee. Alleen als je één camera hebt, dan kun je maar alleen de timelapse doen. Ja. Dus dan is het wel alles of niks. Dus dat is even een keuze om te maken vooraf.
0: Ja, oké. Nou, Roelof, bedankt en heel veel plezier. Ik hoop dat die wolken bij jou verdwijnen. En we spreken elkaar weer.
1: Goed, okido.
0: Yo, maar mooi.
1: Yo,
0: mooi. Ja, want dat is natuurlijk hier de vraag. In Noord-Spanje nog wat bewolkt. Maar hoe zit dat hier, Roland, vanavond?
2: Ja, goedemiddag, Nino. Nou ja, bij ons op dit moment zien we hoge wolkensluis met flink wat zon. Die hoge wolkensluis die hebben we vanavond niet nodig. Ik heb toch de verwachting dat die vanmiddag dunner gaan worden en dat die vanavond zo goed als verdwenen zijn. Dus dat betekent dat wij eigenlijk geen angst of geen... hoeven hebben van wolken. Want waarschijnlijk is het gewoon ronduit onbewolkt. Dus dat betekent...
0: Dat is heel fijn.
2: Dat is eigenlijk heel fijn. Ja, je kan een blik werpen. De zon staat zo rond het maximum 8:10. Tussen 8:00 en 8:10 staat die ongeveer 7-8 graden boven onze horizon. Dus als je een plek uitzoekt in het open veld, dan heb je de beste kans. Of ga desnoods, weet ik veel, maar misschien kun je zelfs in een hoog gebouw in Groningen, als je toch uit de stad komt, een hoog gebouw opzoeken. Kun je, ik weet niet of het Forum open is, dat je richting het westen kan kijken. Maar in ieder geval, een open gebied, dat is het mooie. Dan kun je het ook echt wel zien. Nou, dat ongeveer bij temperaturen zo van rond de 21 graden. Na zonsondergang, dan is er ook nog een pleziertje. Dat heb ik vanochtend ook aangekondigd. De zon en de maan, die gaan gelijktijdig onder. Oftewel, we komen in de nieuwe maanfase. Dat betekent een donkere nacht. En dat betekent, omdat er een meteorenzwerm gaat overkomen, dat is elk jaar rond deze tijd de Perseïde, kun je vanaf tussen 3:00 en 5:00 komende nacht, dan is het fris, dan is het 10 tot 12 graden, het frisjes buiten. Maar goed, kun je wel genieten van 50 tot 60 vallende sterren die je dan kan zien. Dus mocht je buiten zijn dan, en je vindt dat mooi, dan kan dat vannacht ook. Gaan we maar even kijken naar het weer voor morgen. Morgen is het in ieder geval weer stralend zonnig. De zomer gaat verder. De zomer die gaat nog even een sprintje geven. Het wordt extra warm. Morgen 31, 32 graden. De hoogste temperatuur in het zuiden. Een matige bries, dus met droge lucht. Dus in ieder geval onder een boom. In de schaduw is het heel goed te doen. De dag daarna is het iets meer vocht. Dan hebben we ongeveer 33, 34 graden op vrijdag. Voluit zon. En daarna dan komt op zaterdag de noordelijke wind weer in. Wordt het weer koeler. En neemt de kans op een enkele bui naartoe.
0: Dankjewel. Dankjewel, Roland. Ik ben heel benieuwd. Ik heb heel veel zin in vanavond. En jij ook, denk ik.
2: Jazeker. Ik heb hartstikke zin in vanavond. Ik ga zeker kijken.
0: Genieten van Roland van der Zwaag was dat. Met het weer van vandaag gaan wij naar Sister Sledge.

Marike. Het spiet me. Een ex-Gronings goud, zo zeggen we dat dan natuurlijk. Deze week is het Ruben Ludus, maar er was ooit een tijd dat we het elke dag draaiden. Marike, het spiet me. Prachtig, prachtig nummer. En over prachtig gesproken. Van Nederlandse makelij ook. Ten Sharp met You. En daarna Leo met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders. Ik ga zo vertellen waarover. If

0: Ten Sharp met You. Zometeen dus Leo met Noordnieuws. En daarna altijd wat anders over studenten en jouw studententijd. De keiweek is natuurlijk volop gaande. Je ziet ze weer uit alle hoekjes en gaatjes komen. De nieuwe studenten die Groningen overspoelen, de stad dan. Maar dat doet mij denken aan mijn eigen studententijd. En misschien wel jij aan jouw eigen studententijd. Heb jij gestudeerd? Heb je ook een introductieweek gehad? Wat weet je er nog van? Wat vond je ervan? En wat vind je überhaupt van het feit dat er altijd zoveel studenten in de stad zijn? 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Half 1, hoogste tijd voor Noordnieuws. Leo, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Nimino. De krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingendwarsstraat in Stad moet het pand binnen 30 dagen verlaten. Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Groningen besloten. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Groningen gedoogde de krakers, maar heeft nu een nieuwe invulling van het pand gevonden. De gemeente wil het pand gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor ambtenaren en handhavers. De productie van bedrijven in de chemische industrie, waaronder in Delfzijl, is momenteel nog niet geraakt door de droogte of de lage waterstanden. Dat meldt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie vandaag. De VNCI liet vorige week weten dat chemiebedrijven de productie mogelijk deels moeten afschalen als de lage waterstanden langdurig aanhouden. Dat de productie van chemiebedrijven nog geen hinder ondervindt van de droogte komt volgens een woordvoerster deels doordat de bereikbaarheid relatief goed is. Veel bedrijven zijn gevestigd in chemieclusters en leveren aan elkaar. We moeten normaler doen over de dood. Daarvoor pleit oncologisch chirurg Scheldo Kruijf van het UMCG. Volgens hem gaat het in de laatste levensfase vaak mis, doordat het gesprek over de dood te laat of zelfs helemaal niet wordt gevoerd. Patiënten worden daardoor soms te lang doorbehandeld zonder dat dit de kwaliteit van leven oplevert. Kruijf pleit ervoor om het gesprek over het gewenste levenseinde al aan de keukentafel te voeren, in plaats van tussen de piepjes en infuuslijnen op de spoedeisende hulp. Volgens hem moeten artsen die ervoor zijn opgeleid om mensen te genezen er soms juist ook voor kiezen om patiënten niet onnodig lang te behandelen.
8: Ja, dat heeft te maken met ervaringen en dingen die je meemaakt, hè, in het ziekenhuis. Dat je soms gewoon ziet of voelt dat iets eigenlijk niet het goede is, zeg maar. Precies zoals je het net zegt, als je tussen de piepjes de laatste dagen slijt. Dat is natuurlijk eigenlijk wat niemand wil, tenminste. Ik vraag dat aan veel mensen, zou je dat zo willen op het eind? En de meeste mensen hebben daar geen zin in.
7: En een combinatieteam van FC Groningen speelt vanmiddag een ingelaste oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle. Dat meldt de club op Facebook. De aftrap in stadion Euroborg is om 2:30. De toegang is gratis. De hoofdingang van het stadion is inmiddels geopend. Mocht je je vervelen.
0: Leuk!
7: Toch?
0: Ja!
7: Lekker weer erbij.
0: Speelt de zoon van de mogelijk toekomstige bondscoach ook, hè, bij PEC Zwolle?
7: Reiziger.
0: Ja. Ja. Je weet het niet.
7: Ja.
0: Misschien is Reiziger wel aanwezig.
7: Ja.
0: Misschien tekent hij zo'n contract wel in de Euroborg.
7: Dan sturen we Stefan Bleker er nog even op af.
0: Kom op, Stefan, aan het werk. Dan gaan we naar Roland.
9: Vanmiddag is het volop zomerweer. De temperaturen die schommelen zo rond de 25 tot 26 graden bij een matige oostelijke wind. Komende avond is de zonsverduistering gelukkig goed te zien. Er is vrijwel geen bewolking. Het is rustig, een graadje of 22. Komende nacht gaan we wel terug naar 10 tot 12 graden. Dus weer een frisse nacht bij een zwakke tot matige oostelijke wind. En morgen opnieuw stralend 31 tot 33 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden van Groningen met opnieuw een matige oostelijke wind.
0: Dankjewel Roland. Gaan wij ons richten op altijd wat anders of op altijd wat aans. Want ken je dit nummer nog? Je weet wel, wat aans. Met dat rapnummer over die studentenclub.
10: Het is rond middernacht.
0: We gaan hem zo nog wel even helemaal draaien. Be Vindicat, want ja, Vindicat staat weer in het nieuws, in het zonnetje natuurlijk deze week. Net als alle andere studentenverenigingen. Want de studenten overspoelen de stad weer. Het is keiweek. Wat vind jij eigenlijk van het feit dat Groningen echt zo'n studentenstad is en de aanwezigheid van Vindicat en van andere studentenverenigingen? Het bepaalt het straatbeeld natuurlijk ook wel, al die studenten. Het geeft ook sfeer aan de stad, het geeft kleur aan de stad. Maar ja, er zijn ook mensen die er wel echt op tegen zijn. Vanwege allemaal uitwassen die er zijn geweest ook natuurlijk. En ja, hoe was jouw studietijd eigenlijk? En heb jij ook een introductieweek gehad, bijvoorbeeld een introductiedag? Wat weet je er allemaal nog van? 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
0: 050-3188-288. Altijd wat anders over studenten, over de keiweek, over jouw eigen studieverleden. Misschien heb jij zelf ook wel zo'n introductieweek gehad. Ik weet niet precies wat je hebt gedaan, maar als je zo'n studie deed, ja, dan is de kans wel aanwezig dat er een introductieweek was. En ik ben ook wel benieuwd wat voor student jij was. Want ging het alleen maar om feesten of zat je ook echt in de boeken? En hoe was die tijd eigenlijk? Wat weet je er nog van? Hoe kijk je erop terug? Leo en ik hebben toevallig dezelfde studie gedaan.
7: Klopt.
0: Niet op hetzelfde moment.
7: Nee.
0: We zijn ook niet op hetzelfde moment afgestudeerd.
7: Jij deed er wat langer over.
0: Ja. Ik heb er een 8-jarige studie van gemaakt.
17: Oh.
0: Ja.
17: Dat is best knap, best snel.
0: Nou, ze hebben toch een nieuw schoolgebouw kunnen bouwen daar in Zwolle, bij de studie journalistiek. Ja. Windesheim. Maar ik ben niet zo in die studenten scene gedoken eigenlijk. Ik bleef ook hier wonen in de stad.
7: Mm-hmm.
0: Hoe zat dat bij jou?
7: Ik heb een 1/2 jaar in Deventer gewoond. Want ik vond Zwolle geen leuke stad toen. Om in te gaan studeren. Of te wonen bedoel ik. En dat heb ik in Deventer gedaan. Dat was top. Maar toen kon ik naar Groningen. Ja, dan ga je natuurlijk naar Groningen toe.
0: Maar waarom ben je niet in Groningen gebleven eigenlijk?
7: Daarna.
0: Nee, daarvoor.
7: Nee,
0: waarom ben je niet?
7: Ik ging van Delfzijl, waar ik toen woonde, werd ik student.
0: Ja.
7: Toen ging ik eerst heen en weer met de trein. Dat duurde natuurlijk allemaal veel te lang. En toen kon ik naar Deventer. Daar kwam iets vrij. En,
0: een mooi stadje.
7: Een hele mooie stad.
0: Maar was daar een studenten scene?
7: Nee, niet echt. Nee. En ik heb 1 introductieweek meegemaakt in Zwolle. Bij de studie journalistiek. Ja, dat was natuurlijk tof.
0: Ja, daar ben ik ook niet geweest.
7: Ja, was gewoon bier drinken en mensen leren kennen. Ja.
0: Oh.
7: Ja, niks mis mee.
0: Daar ben jij goed in.
7: Dat ging prima.
0: Ja.
7: Maar daarna heb ik nooit de behoefte gehad om bij een studentenvereniging te gaan.
0: Nee. Stefan dan?
17: Ik heb ook nooit bij een studentenvereniging gezeten. Ik heb gestudeerd en ik heb een hbo-studie gedaan in Leeuwarden. Maar ik had direct al een kamer hier in de stad. En dat had mee te maken dat vrienden van mij, familie, wonen hier allemaal in de buurt. Ook de mensen met wie ik omging op school, die woonden hier gewoon in Groningen. Eerst ben ik hier op zoek gegaan naar een kamer. Dus ik heb ook vrij weinig meegekregen van het studentenleven al daar.
0: Ja.
17: In de hoofdstad van Friesland.
7: Wel al hier.
17: Hier wel.
7: Ja.
17: Ja, hier zat ik vaak in de horeca.
9: Ja, nou inderdaad. Wat voor type student was jij, Stefan? Maar en ook bij Leo. Ik ken Leo natuurlijk. Maar vertel het maar even voor de mensen die jou niet kennen, Leo. Wat voor student was jij?
7: Nou, gezellig. Maar ik zorgde wel dat ik mijn zaakjes op orde had.
9: Ja. Nee, dat is wel waar.
7: Ja.
9: We moeten niet doen alsof jij helemaal losgeslagen.
7: Nee, helemaal niet.
9: Dat is later
7: normaal eigenlijk. Doorsnee.
9: Ja.
17: Ja.
9: Stefan, jij hield wel van de horeca, hè?
17: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat de tijd wel goed verdeeld was bij mij. Tussen studeren en terrasjes.
7: Ja.
17: Ja, dat denk ik wel. Ja.
9: Soms studeren op het terras.
17: Dat gebeurde ook wel eens. Gewoon hier in de bibliotheek gezeten. Weet je? Dat hoort er ook allemaal bij. En dan na afloop denk ik van, ik heb goed gestudeerd. Ik heb het verdiend, een biertje.
7: Als je daar terug denkt, je krijgt wel een warm gevoel. Tenminste, dat heb ik heel erg.
17: Ik heb ervan genoten. Ja. Ik zou het ook zo weer doen.
9: Ja, nou inderdaad, had je het anders willen doen op een andere manier? Of een andere woonplaats bijvoorbeeld? Ja,
7: misschien naar het buitenland. Dat ik een half jaar naar Berlijn had moeten gaan bijvoorbeeld.
17: Oh ja.
7: Dat lijkt me dan wel.
17: Zo'n uitwisseling.
7: Ja, misschien. Had ik misschien kunnen doen.
9: 050-3188-288. Hoe was jouw studietijd? Het hoeft natuurlijk niet aan de Rijksuniversiteiten te zijn geweest. Hè? Ik bedoel, ik zie alles als een studie na de middelbare school, om het zo maar even te zeggen. Hoe was die tijd? En heb je dan ook introductieweken bijvoorbeeld beleefd of introductiedagen? Heeft natuurlijk alles te maken met de keiweek. Ja, ik moet zeggen, ik had vroeger, toen ik zelf dus jong was, had ik echt een schurfthekel aan studenten.
17: Waarom?
9: In Groningen. Ja, verschrikkelijk volk. Ja, ik weet niet, maar dan gaat het echt puur om de, de
7: van buiten
9: en de Albertus. Ik weet niet, ik had daar niks mee. Ik had er ook altijd ruzie mee in de kroegen. Ik vond het verschrikkelijk volk. Maar later, toen ik wat ouder werd, dacht ik wel, stel nou dat Groningen niet die universiteit had.
7: Mm-hmm.
9: En niet Vindicat met al dat gedoe. En niet Albertus met al dat gedoe.
7: Ja.
9: Dan was het wel een hele saaie stad geweest.
17: Ja, dan was het een soort Assen of nog erger Drachten.
9: Ja.
7: Misschien zit daar wel een kern van waarheid in.
9: Dus ik ben wel blij dat ze er zijn. Het is ook lekker om je er wel aan te ergeren, ook soms. Maar ik ben wel blij onder de streep dat ze er zijn. Maar er zijn mensen die zeggen, Groningen kan wel zonder die universiteit en die studentenverenigingen. Ik ben benieuwd hoe je erin staat als je dit nu hoort. 050-3188-288. Hoe kijk jij zelf terug op jouw studietijd? En wat vind je van het feit dat Groningen toch voor een groot deel de stad uit studenten bestaat? 050-3188-288. En ik draaide net het begin al even om er even lekker in te komen in het onderwerp. Deze toch wel betrekkelijk geniaal.

0: Wat nummer? Waraas met B. Findicat. 050-3188-288. Wat vinden we eigenlijk van Findicat en die studenten in de stad? Het is nu keiweek, dus er is weer een nieuwe lichting die de stad overspoelt. Om het zo maar te zeggen, nou, het geeft de stad ook wel heel veel kleur. Het geeft de stad veel sfeer. Toch gebeurt er ook genoeg rondom. Nou ja, ik noem Findicat maar even, maar ook Albertus. Het geeft ook wel eens echt gedoe, negatief gezien. Hoe sta jij erin? Wat vind je van het gehalte studenten in stad? En hoe kijk jij zelf terug op jouw eigen tijd als student, toen jij een studie deed? Mag elke studie zijn natuurlijk. Hoe heb jij dat beleefd? En heb jij ook een introductieweek of introductiedag gehad? 050-3188-288. En dan gaan we naar een andere stad. Een stad in Friesland. Sneek, mevrouw van mij, goedemiddag.
1: Ja, hier ben ik weer, jongen.
0: Ja,
1: maar ik luister altijd naar jullie.
0: Ja, dat weet ik.
1: Niks over Groningen.
0: Nee.
1: Morgen zet ik hem op vroeg aan. Maar jullie hebben het over studenten, hè?
0: Ja.
1: En dat zijn schatten. Ik heb ook twee kleinzoons, hè. Die zijn 28. En die hebben, dat zijn ook twee studenten. Die hebben ook gestudeerd.
0: Oh, hebben. Of studeren nog steeds.
1: Nee, hoor. Ze werken nou, alle twee, hoor.
0: Oh, ja.
1: Ja, alle twee wonen op hun eigen huis, enzovoort. Maar ik wil je nog wat leuks zeggen, jongen. Ik woon in een wooncentrum en daar is thuiszorg ook, hè. En,
0: ja.
1: Nou, er kwam met een paar studenten die leerden ook. En dan kwamen ze even op onze, even je ogen druppelen, even dit en even dat, weet je. Maar, hè, maar dat zijn schatten, hoor, want ik heb dan altijd muziek op, hè. En jullie altijd op, hè.
0: Ja.
1: Nou, dan gingen ze met me dansen. Hoe vind je dat nou?
0: Ah, wat leuk.
1: En, ik ben berucht, hoor, in het boerenland.
0: Ja, dat
1: bij jullie ook, vind ik ook berucht.
0: Ja, dat zal. Maar,
1: Sergei mis ik ook erg. Oh nee, Sergei is er nog, die lieve schat.
0: Die is op vakantie. Die is even.
1: Ja, die is met vakantie. En Petra.
0: Ja, die is ook op vakantie. Dat is toevallig.
1: Ja, Petra ook.
0: Oh,
1: ja,
0: die is op vakantie.
1: Ook thuis geweest.
0: Oh, okay.
1: Met Oetsen en alles, ja. Nee, Oetsen met Sergei.
0: Ja, nee, dat weet ik, Dini. Hey, maar Dini, studenten dus in Groningen, het zijn er weer heel veel nu vanwege de keiweek. Hoe kijk je daarna? Wat vind je van wat studenten voor de stad betekenen? Oh, Dini.
2: Ja, Dini was zo enthousiast dat ik naast een keer de knopje heeft gedrukt.
0: Dini.
2: Bel ze even weer, vinden we hartstikke gezellig.
0: Ja.
2: Waarom zijn die studenten nou schatten? Vertel het ons even.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, je ziet inderdaad, en dat klopt, dat wil ik ook wel even zeggen. Bijvoorbeeld één keer per jaar op de grote, of op de vismarkt of grote markt. Daar organiseert Findicat bijvoorbeeld ook zo'n diner volgens mij. Hè? Dat doen zij toch? En zij regelen eten voor mensen die het wat minder makkelijk kunnen betalen bijvoorbeeld. Dus ze doen ook heel veel voor de Groningse maatschappij en voor de stad. Mm-hmm. Dus dat moet ook zeker gezegd worden. 050-3188-288. Wat vind jij van die studenten in de stad? En hoe kijk jij terug op jouw eigen studietijd? Zou ze er weer zijn, Dini?
1: Ja, ik ben er wel jong, hoor. Maar ik ben geen student, hoor. Want ik ben altijd werkster geweest, hoor.
0: Ja, oké. Maar wat, jij kent natuurlijk Groningen wel een beetje, de stad. En je weet ook hoe belangrijk studenten voor de stad zijn. Wat vind jij daar zelf van, Dini?
1: Nou, Groningers vind ik leuke mensen. Want ze stonden bij mij ook op de camping. En ze zijn nou ook alle twee overleden. Maar ik heb op de camping gestaan hier, hè, in Gaasterland. En daar waren hun ook. Nou, ik heb altijd feest gevierd, hoor, met die Groninger, hoor, met mijn vriendin. We hebben de Polonaise gedaan en op en alles hebben we gedaan.
0: Dus
1: en
0: eigenlijk,
1: weet je wat ook zo leuk is? Die buttervaart bij jullie in Groningen, gingen we ook naartoe, gingen we ook drank halen en dit en dat. Flessen whisky, maar mijn man heeft het nooit gebruikt, hè.
0: Nee, dat zal wel niet. Hé, hey, maar Dini, eigenlijk jij hebt dus nooit gestudeerd, maar je hebt wel geleefd als een student, als ik dit zo begrijp. Je had er wel gepast.
1: Ja, maar ik woon in een zorgcentrum, mijn eigen appartement, hoor, 1.060 €. Maar daar is ook zorg. En als je hulp nodig hebt, dan komen hun dan.
0: Ja.
1: Maar er kwamen bij ons ook wel twee studenten. Nou, en dan had ik mooi muziek aan, hè, en jullie aan. En dan gingen ze met me dansen. Hoe vind je dat nou,
0: leuk,
1: met een Amsterdamse?
0: Ja, leuk toch.
1: Maar ik kom al 55 jaar bij jullie, hoor, hier in Friesland.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Dini, bedankt, hè.
1: Ja, geen dank, hoor, jongen. Maar jij bent ook een schat, hoor.
0: Nou, bedankt.
1: Imca Marina, ik dacht altijd dat zij Wino en zo, maar ze zingt toch Wino?
0: Ja.
1: En jij bent toch ook Wino?
0: Ja, dat klopt.
1: Denk ik aan jou. Vraag maar aan je collega, hoor, Stefan. Ja. Heb ik het mee over gehad. Maar ik vind Groningen, ik zet het altijd om. Als ja, Nederland mooi. Niks aan is, ik ben altijd bij jullie. Morgens, 8 uur zet ik hem al aan, hoor. Al vroeger.
0: Hou
1: er gaat niks
0: die...
1: boven Groningen, hoor.
0: Zo is
1: en
0: het, Dini.
1: Studenten vind ik ook schatten.
0: Oké, okay, Dini, bedankt voor het bellen. Jongen. Was weer gezellig.
1: Ja,
0: doeg.
1: Gek ben ik, hè. Zo ja, ben ik niet altijd. Oh,
0: nee,
1: jongen,
0: maar wel als je belt.
1: Ik wil je nog wat zeggen.
0: Nee,
1: hè, want
0: nee.
1: Nou is het vanmiddag wel zijn, hè. Ja. En dan komen ze, heb je 50 minuten. Maar dan willen ze een beetje rondje rijden met de auto. Nou, ja. Dat is niks voor mij. Ik ben niet een klein kind, hoor.
0: Nee. Dini, doeg.
1: En dan allemaal,
0: doei, doei, doei, doei, doei. Dini, van mij. Gezellig. Ja, Marjan.
3: Nou, ja.
0: Goedemiddag. Moet even bijkomen, hoor.
3: Ja, dat dacht ik. Nou, ik ben met een Amsterdammer getrouwd en die kan er ook wat van.
0: Oh, is het, ja, is het, zit het in het bloed of zo daar?
3: Nou, niet zo, maar wel een beetje.
0: Ja, gezellig toch?
3: Ik ben inderdaad geboren Groningse.
0: Ja.
3: Ik ben bijna onder de Martinitoren geboren. En ik heb het hele Vindicats gebeuren heb ik aan mijn lijve ondervonden.
0: Oh, vertel.
3: Nou, dat was zo'n soepzootje. Dat was verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
0: Op wat voor manier?
3: Nou, dan hingen ze daar over de balustrade bij hun gebouw. Bezopen. Konden zich niet gedragen. Er was gewoon flex, om het nou maar zo te zeggen.
0: Ja.
3: Toch is Groningen een gezellige studentenstad. Ik heb er vrij lang gewoond. En, nou ja, goed. Ik ben verder ben ik het land uitgegaan. Maar ik wou het even kwijt. Iedere keer als ik het woord syndicat hoor, dan krijg ik iets. En nou ja, goed, ik ben verder ben ik het land uitgegaan. Maar ik wou het even kwijt. Iedere keer als ik het woord syndicat hoor, dan krijg ik iets. Ja, dat kan ik je moeilijk uitleggen. Ja,

0: Als het dan dat het kind wat hoger opkwam, er werd wat geld ingestoken. En dat waren de peoples die dan bij Syndicat kwamen te studeren.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, ja, en dat is overal bekend, hoor.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk is de mentaliteit daardoor enorm gezakt. Op een vreselijke manier.
1: Okay.
0: Ik heb daar ook de studententijd meegemaakt. En het was een hele gezellige stad. Een hele gezellige tijd. Het was in de tijd van Herman Brood en consorten. Nou, dat weet je dan ook wel. Ja, ja. En dat was gewoon...
1: Die lust hem ook wel.
0: Ja.
1: Maar Marjan, stel even voor ons even voorstellen hoe de stad eruit zou komen te zien als er geen studenten waren. Of geen Vindicat bijvoorbeeld. Hoe zou dat dan zijn? Wat denk je?
0: Nou, ik vind... mijn zoon heeft ook gestudeerd in Groningen. Die heeft ook met de Keiweek meegedaan. En dat zou ik heel ongezellig vinden. Maar dat Syndicat eruit gewipt moet worden, ja. Dat vind ik...
1: Dat vind je nog steeds?
0: Ja, dat vind ik nog steeds.
1: Ja, ja.
0: Ik vind, die maakt gewoon... Groningen geeft dan een beetje een slechte naam daardoor. Maar nee, Groningen, daar hoort echt een studentenstad te zijn.
1: Ja.
0: En
1: nee,
0: nou ja, een gezellige stad.
1: En Marjan, hoe was jij zelf dan als student?
0: Nou, ja, ik hield van feestvieren. Dat draait niet omheen. Maar ik had ook mijn verplichtingen. En daar hield ik het aan gewoon.
1: Ja.
0: En dan komt het even op Herman Brood. Ik was ook bevriend met Herman Brood. Totdat Herman begon te experimenteren. Nou, in die tijd was het LSD en weet ik wat allemaal. Toen ben ik eigenlijk zo verstandig geweest. Toen heb ik ermee gekapt. Maar wij waren gewoon een groep gezellige QB en de Blissers en dat soort mensen meer. Dat was een gezellige groep.
1: Ja.
0: Maar ja, er kwam iets bij en dat heeft de hele tent verstierd. En dat waren de drugs.
1: Ja.
0: Dus, maar ik kan het moeilijk tegen als iemand zegt, die Brood, het is een klerenleider, want dat was niet zo. Dat was een knappe, leuke, gezellige jongen. Hij zat toen in de band van QB. Hij speelde piano. Het was een gezellige tijd. Er kwamen studenten van de kunstacademie. Nou ja, dat hele riedeltje kwam daar ook. Maar dat hoort bij Groningen.
1: Dus jij zat ook veel in de horeca, om het zo maar te zeggen. Maar dat was ook omdat je bevriend was met mensen die daar ook vaak aan het optreden waren bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik zat niet veel in de horeca. Daar had ik natuurlijk geen tijd voor. Ik bedoel, ik studeerde. Maar als ik uitging, dan hadden we onze club. En dan kwamen we daar ook bij.
1: Ja.
0: Concertzaal de Jong aan de Herenweg. Nou ja.
1: En Herman was ook heel lief, hè, vooral. Dat werd toch ook, dat hoor ik ook veel. Dat het echt een lieve man was. Misschien wel te lief soms.
0: Ja, dat was echt een hele gave gozer. Dat meen ik echt. En als iemand kon helpen... hij werd ook vaak misbruikt, hè, want in die tijd schilderde hij ook al. Wat dat betreft werd hij wel gebruikt. Maar ja, goed, als meisje zijnde... ik had nogal een sterke vader, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh ja.
0: Die verbood me dat eigenlijk ook. En daar had ik trouwens ook lak aan. Maar wat dat betreft, Herman was een hele aardige gozer.
1: Ja, dat vind ik mooi. Hoe we nou van de Keiweek bij Herman Brood uitkomen... Ik weet het niet, maar ik vind het leuk om dit gesprek even met jou te hebben gehad. Bedankt voor het bellen en ik heb eigenlijk wel zin in een beetje Herman. Dus we gaan hem ook draaien door jou, dankjewel.
0: Dat doe je mij een heel groot
1: plezier. Dat is toch leuk?
0: Doe maar iets van Herman.
1: Doen we gewoon deze vrolijk nummer. Never be clever, Herman Brood. Dankjewel voor het bellen.
0: Hartstikke goed. Zet tussen twee haakjes, ik woon niet meer in Groningen, hoor.
1: Nee, oké.
0: Ik woon nu in Zeeuws-Vlaanderen, dus dat is een hele eind aan de buurt.

0: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Hey. Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord. Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
21: Goedemiddag. Ophef over Stalin en Lenin bespreek ik zo meteen met een man die ze bezingt. Alex Vissering.

0: In Excess, Suicide Blonde op Radio Noord. 7 over 1 is het. Je hoort het Leo al zeggen in Noordnieuws. De krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkinger Dwarsstraat in Stad, die moeten vertrekken. Dat heeft de rechtbank bepaald. De krakers moeten het pand ook binnen 30 dagen verlaten. En als ze dat niet doen, dan volgt een ontruiming. Ik ga het erover hebben met collega Maarten Siepel. Goedemiddag, Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang zitten die krakers al?
1: Ja, toch al een behoorlijk lange tijd. Eind 2023 zijn ze het pand binnengekomen. Eigenlijk om te voorkomen dat het zou worden gesloopt, was destijds de angst. En eigenlijk door de jaren heen hebben ze daar gewoon gezeten. En is het momenteel gewoon een centrum voor queer mensen. Dus ook voor bijvoorbeeld voor transgenders. Een plek waarvan de krakers ook zeggen dat het zeer waardevol is voor toch een groep mensen die zich niet gauw ergens anders thuis voelt. De gemeente die stond dan in eerste instantie gewoon toe. Eigenlijk ook omdat ze nog geen nieuwe invulling hadden van het pand. Want de gemeente is wel eigenaar van de voormalige jeugdsynagoge. Maar nu de gemeente toch wel plannen heeft om daar wat anders mee te doen, hebben ze gezegd van jullie moeten er toch uit. Nou, de krakers die wilden dat niet. En dus volgde een rechtszaak.
0: Nee, zou dat misschien kunnen dat die krakers dat niet willen, omdat ze misschien zelf denken van maar eerst vond de gemeente het goed. En nu hebben ze iets en dan moeten we er opeens wieberen. Dat is een rare relatie.
1: Ja, klopt inderdaad. Want zij hebben ook altijd wel in hun achterhoofd natuurlijk wel geweten van we moeten er een keer uit. En de krakers vonden eigenlijk ook van volgens ons zijn de plannen nog niet echt concreet genoeg van de gemeente. Maar de gemeente kon wel aantonen met documenten, et cetera, dat zij toch daadwerkelijk en ook op zeer korte termijn daar wel wat mee willen gaan doen. Ja. En dus heeft de rechter ook wel gezegd, heel simpel, de gemeente is eigenaar, mag bepalen met het pand wat het wil. Dus het houdt hier gewoon simpelweg op. Ja,
0: uiteindelijk komt het daar inderdaad op neer. En als ze dat dus niet doen, dan dreigt er misschien wel een ontruiming. Hoe ziet dan zoiets eruit? Want we kennen de krakersrellen natuurlijk van vroeger in de stad. Verwacht je dan ook zoiets?
1: Ik had zo net nog even contact telefonisch met een van de krakers die daar momenteel zit. En zij hebben zelf ook wel aangegeven van als we echt weg moeten, dan gaan we ook weg. Dus zij willen het ook niet tot een ontruiming laten komen. Maar ze zijn nog wel met hun advocaat aan het kijken naar mogelijke juridische vervolgstappen om te kijken of ze toch nog mogelijk langer kunnen gaan blijven. Maar dat is de vraag, want de rechtbank is wel heel duidelijk geweest en gewoon simpelweg gezegd, de gemeente is de eigenaar, die heeft een plan met zo'n pand, dus het houdt gewoon op.
0: Kunnen ze inderdaad in hoger beroep om tijd te rekken?
1: Ja, in principe kan het wel. Ze hebben daar ook nog wel inderdaad de tijd voor om dat te doen. De vraag is, moeten zij nog wel even natuurlijk zelf gaan bepalen van is dat ook realistisch en haalbaar? Mocht dat niet zo zijn, dan zullen ze dus wel binnen die 30 dagen gaan vertrekken. Ze willen wel die komende 30 dagen daar nog wel verblijven. In ieder geval zo lang mogelijk. Want de kraker gaf ook wel telefonisch bij mij aan dat ze nog niet 1, 2, 3 een nieuwe plek hebben gevonden. Dat centrum bijvoorbeeld voor queer mensen weer te kunnen herinrichten. Dus ze zullen er nog wel eventjes blijven zitten, maar na 30 dagen is het wel klaar.
0: Even voor de duidelijkheid, het gaat om de voormalige jeugdsynagoge in de Volkinger Dwarsstraat. Dus niet de synagoge in de Volkingerstraat.
1: Niet dat grote gebouw inderdaad, dat men wel waarschijnlijk herkent als ze richting de Vismarkt trekken of naar het station bijvoorbeeld.
0: Maar wat gaat daar nou komen in die voormalige jeugdsynagoge?
1: De gemeente gaat na de zomer beginnen met werkzaamheden om het pand eigenlijk opnieuw in te richten. En ze willen dat eigenlijk gewoon gaan gebruiken voor hun werknemers, ambtenaren op het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit om trainingen en opleidingen daaraan te kunnen bieden. Dat zal het in ieder geval voor de komende 3 jaar zijn in eerste instantie. En omdat het natuurlijk wel een hele culturele en historische achtergrond heeft, die voormalige jeugdsynagoge, willen ze op termijn natuurlijk wel kijken van kunnen dat op een manier toch wel weer publiek toegankelijk maken. Maar voor de komende 3 jaar is het in ieder geval gewoon een trainingslocatie voor de gemeente zelf.
0: En waar gaan die krakers zelf heen dan?
1: Ja, dat weten ze nog niet. Huisvesting is natuurlijk lastig te vinden tegenwoordig, ook zeker in een stad als Groningen. Dus ze zijn op de achtergrond natuurlijk wel aan het kijken. Maar aan de telefoon werd zo net in ieder geval gezegd dat ze niet 1, 2, 3 iets nieuws hebben of hun oog hebben laten vallen op een bepaald pand. En ze zouden het liefst ook natuurlijk zien dat de gemeente wellicht wat voor hen kan betekenen. Maar dat is allemaal maar de vraag.
0: Dankjewel. Wordt mogelijk dus nog vervolgd, Maarten Siepel. Zodra dat zover is, dan horen we van hem.

All Cried Out om 19 over 1. En ik heb nou al draaidoog dat liedje van Alex Vissering in mijn hoofd. De Grondrepubliek. Was wel, met dat

0: prachtig. Dat komt natuurlijk door al die ophef over dat beeld van Lenin bij het theaterstuk De Graanrepubliek van Zummerbühne. En de nieuwe eigenaar wordt bestookt met berichten van boze mensen die het niks vinden dat de massamoordenaar Lenin wordt verheerlijkt. Dat wordt dan stuurd. En zelfs de politiek bemuit zich er nou met. CDA in Oldambt vindt het maar niks dat ding bij Zummerbühne staat. En toen dacht ik, hoe is dat eigenlijk voor de man die over Stalin en Lenin dat latje mokt het? Alex Vissering, goedemiddag.
1: Mooi, Nivino.
0: Ja.
1: Nou, daar zitten we dan. Hè?
0: Ja, daar zitten we dan. Maakt ze ook wat in de cijfers van het lusten, zeg maar, van het nummer?
1: Nou, dat word ik allemaal nooit. Dan kijk ik allemaal nooit. Ik zie ook al Spotify te staan. Maar nee, dat word ik nooit.
0: Nee. Wat vind je van Albert, Alex?
1: Ik vind dat een beetje hypocriet van de CDA in Winschoten. Maar luister, dat Finsterwolde in Beertijd duurt bij onze geschiedenis. En door is dat nummer ook over zijn de Groenrepubliek, Frank Westerman net het bouw toemaakt. En ik heb dat latje toemaakt. En dat is dat huurt bij onze geschiedenis, dat huurt bij Groen. En laten we er een beetje trots op weten op een of andere manier. En dan ben ik heb. Door dat light heb ik ook mensen leren kennen, Koert Stek en Koert en Jackie. En we hadden vrouwen gehad bij Vree Meijzen in Pekel.
0: Ja.
1: En er waren de mooiste sociale mensen die er binnen. En ik vind die CDA een beetje hypocriet, zeg maar.
0: Ja, maar Vree Meijzen, dat is natuurlijk een grunnige held. Lenin was wel, dat was wel even aanzwaar, toch?
1: Ja, nee, maar de grote boef was Stalin. Stalin die is verantwoordelijk voor 20 miljoen doden. En Stalin die had Lenin ook. Van zijn troon steunen, zeg maar. Maar in communisme mogen ze geen godsdienst. Het waren allemaal atheïsten.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment hadden die mensen in Rusland het gewone volk, dat wel aan de neuren wordt het ding opzonden. Lenin die was dood. En wat is Stalin doen? Die Stalin heeft van Lenin een soort god maakt. En dat ze daar, nou ja, vrede komt, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk het verhaal. Lenin was ook meer de theoreticus en Stalin was een grote boef.
0: Dus zo'n beeld, Zummerbühne, dat beeld van Henk Koop, dat mag gewoon kennen dus.
1: Ja, dat vind ik wel, dat duurt gewoon door zo ook terecht, richting, Boom Winschoot, zeg maar, de Groenrepubliek. En dat duurt gewoon bij onze geschiedenis. Ja. En dat duurt nooit te verlogen. Dat duurt er gewoon bij.
0: En waarom is zelf, want dat is dik 20 jaar geleden, waarom is dat nummer zelf eigenlijk gemaakt, Alex?
1: Nou, het was toen die broekleggingsregeling. En er lag ongeveer 400 hectare lag er in de broek. En er werd een plan voor de Blauwe Stad. En al dat soort gedoe. En ik ging met een kameroosfamilie, die was boswachter, ging ik doorheen. Om vogels te kieken. Daar stikte van de roofvogels door in het broekgebied. En daar kwam Frank Westerman, die kwam met het bouw, de Graanrepubliek. En dat vond ik zo interessant. Ik vind sowieso de geschiedenis vind ik geweldig. En daar heb ik door, een aantrekking over gemaakt. En Stokste Harden en de familie Tijdens en Boeren en Klaai. En de polders was wel. En ik had op een gegeven moment zoveel. Ik had 3 of 4 A4'tjes vol in het wol allemaal uit. En dan kwam zo'n mol in huis. En had ik in een half uur tijd dat nummer uit de tekst scrollen. En ik denk, dit kon nog wel eens wat worden. Maar ik kon nog geen muziek die kring doen. Nou, een poort lol. Ik had weer ik was mussels ontvangen. En ik kwam weer de muziek bij een gitaar van de muren. En hartstikke idee, nummer 60 zelf. Ja. En nou was toen Stichting Nee. Die wilde Nee ook zijn grunnige muziek promoten. En door heb dat nummer ingestuurd. Moest ik voor een commissie verschijnen. En wat doe je met dat nummer? Ik zeg popmuziek en de gereformeerde kerk hoor. Maar erachter. En zo is daar ons tong.
0: Ja, het is prachtig geworden natuurlijk.
1: Ook met complimenten van Herman Grimme. Herman Grimme die had hem geproduceerd.
0: Ja.
1: In
0: de tien terug, zeg maar, was het toen ook ophef over? Tien veranderen natuurlijk, maar hoe werd het toen reageerd op dit nummer ook?
1: Ja, in het begin een beetje apart, maar de mensen in Beerte Finsterwolde, die waren best wel trots en zo. Ik denk dat in het Tjamme, de Bjornhoes in Beerte, worden van mij nog wel eens eruit.
0: Ja.
1: Die kerels die meer van mij allemaal dood, maar die vrouwen die leven maar, die alle communisten die leven allemaal. En dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja.
1: En ik ben ook beschuldigd dat ik communist ben. Dat is allemaal niet zo.
0: Nou, dat is maar toch wel zo?
1: Nee, jongen, ik ben gaan.
0: Beeld van Lenin in woonkamer stonden, Alex.
1: Dat is ook een mooie rol. En daar stond ik molle rum te vangen op de water door tussen Boetangen en Vlagwerden. En er komt een ven in Jip, die kon erin in zijn lander over en zei: Bist u bij Veerzer, hè? Ik zei: Ja. Hij zei, ik heb wat verdiend. Oh nee, bist u van Staling en Lening? Hij zei, Lening.
0: Lening?
1: En ik zei, ja. En hij zei, ik heb wat verdiend. Nou, ik achter hem aan in de Vlaaslo. En daar had hij een borstbeeld van Lening op Kouwgangen staan. Hij wil hem nooit in de kom brengen, maar hij keek zo kort. hij wilde nou niet naar geld voor hem, maar later heb ik hem van hem kocht. Ja. Die is toch hier al 15 of 20 jaar bij mij in de werk komen.
0: Ja, en wat zijn de reacties van Verzieden?
1: Als toen naar Bimi komt, dan zeg ik: Lenin, Nivino. Nivino, Lenin, zeg ik dan maar zo.
0: Alex, ik vind het allemaal mooi, maar ik vind het vooral mooi omdat het weer een mooie aanleiding is om nummer te draaien. Alex, bedankt.
1: Hey, graag gedaan, hè.
0: Waarschijnlijk dit jaar wel nummer 1, hè, in de grunnige duizend door de ophef.
1: Dan mag ik eerst dood gewoon, denk ik.
0: Alex, bedankt.
1: Yo, mooi.
0: Mooi. Dan gaan we luisteren naar die prachtige klassieker van Alex Visseling. De Groenrepubliek, inclusief koor.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: 1:30 geweest, zometeen dierenarts Frank de Bond in de studio. Dus heb je een vraag over je huisdier, stuur hem alvast in. Maar eerst Leo Wassing met Noordnieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Nimino. Een 60-jarige fietster die gistermiddag zwaar gewond raakte in Groningen is overleden. Dat meldt Oog. Het slachtoffer werd aangereden op de kruising van de Bornholmstraat en Antwerpenweg. Het was volgens de Stadsomroep werkzaam bij de sociale werkvoorziening van Ieders. Dat bedrijf zou al meerdere keren hebben aangegeven dat het een gevaarlijk kruispunt is. Ieders is gevestigd aan de Silkeborgweg, die uitkomt op het kruispunt waar het ongeluk gebeurde. Bij een inval in een woning in Wildervank heeft de politie 10 gestolen fietsen aangetroffen. De inval werd gedaan in een onderzoek naar fietsendiefstallen rond het Gasselteveld en het Nije Hemelriek in Drenthe. Volgens de politie is het goed mogelijk dat er ook fietsen tussen zitten die in Veendam, Pekela, Midden-Groningen of omgeving zijn gestolen. Het is niet duidelijk of de politie iemand heeft aangehouden. Na 3 jaren op rij waarin de draverijen werden afgelast, gaat het evenement in Eenrum vanmiddag weer door. Vorig jaar werden de wedstrijden afgeblazen vanwege de hitte. Het jaar daarvoor gooide zware regenval roet in het eten. En in 2023 werd de belangrijkste wedstrijd gestaakt vanwege een zwaar ongeluk. Ook dit jaar werd weer even gevreesd voor de weersomstandigheden, bekend Erik de Haan van de organisatie.
13: Vorige week op een gegeven moment wel, want dan ging de temperatuur langzaam steeds hoger. En dan denk je, oh god, gaat weer de verkeerde kant op. En dan komt de bericht aan de kant, hittegolf vanaf woensdag. Nou, daar word je net vrolijk van. Maar daar is allemaal met van. Dat is nooit aan de orde.
12: En dus kunnen de draverijen vanmiddag doorgaan. De eerste koers is om 4:00. Jorinde van Klinken heeft zich op de EK atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 26-jarige atlete van Groningen Atletiek had vandaag maar 1 worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen. Het was dus een korte werkdag.
14: 1 en klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top. Ik ga nu lekker naar de fysio en dan alleen maar uitrusten tot vrijdagavond.
12: Hoe voelt het?
14: Nou, ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel. Maar ja, ik heb nog 2 extra dagen. Dus dat komt denk ik echt wel helemaal goed.
12: Ja, bij het kogelstoten won ze eerder deze week zilver.
11: Maar hoe ver? 60, 62?
12: 62 meter en 74 centimeter had ze geworpen.
11: Zo.
12: Ja.
11: Zo ver kan Fasen nog niet eens een bal schoppen.
12: Nee, dat is
11: ongelooflijk, hè?
12: Met alle respect, beesten die dat, ja, die dat doen, hè? Geweldig, die krachten.
11: Ja. Inderdaad. Nou, over beesten gesproken. Zometeen dus dierenarts Frank de Bond in de studio. Heb jij een vraag over jouw huisdier? Twijfel je ergens over? Zit je ergens mee? Dan is dit het moment. Spreekuur met Frank de Bond. Maar eerst de spreekuur van Weerman Roland.
15: Vanmiddag is het volop zomerweer. De temperaturen die schommelen zo rond de 25 tot 26 graden bij een matige oostelijke wind. Komende avond is de zonsverduistering gelukkig goed te zien. Er is vrijwel geen bewolking. Het is rustig, een graadje of 22. Komende nacht gaan we wel terug naar 10 tot 12 graden. Dus weer een frisse nacht bij een zwakke tot matige oostelijke wind. En morgen opnieuw stralend 31 tot 33 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden van Groningen met opnieuw een matige oostelijke wind.
11: Dankjewel Roland. 050-318-8288. Frank de Bond in de studio voor het telefonisch spreekuur met de dierenarts. Je kan direct je vraag aan hem stellen en het mooie is, heb je ook direct antwoord.
16: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
21: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
22: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer.

0: Weekend Love van Golden Earring. We hebben visite van Frank de Bond, de dierenarts. Hij is weer terug. Frank, mooi dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Goede vakantie gaat.
1: Zeker.
0: Zijn er alle dieren in de provincie dan ook gewoon niet verzorgd die weken?
1: Moet je eerlijk zeggen dat het eerste jaar is in 26 jaar dat de praktijk in de vakantie 2 weken dicht was.
0: Zo.
1: En dat moest ik heel erg aan wennen. Tot voor kort was dat nooit nodig, omdat we voldoende dierenarts hadden om het op te vangen. Alleen ja, dit jaar lukte dat niet. Ik heb geen waarneming kunnen vinden. En ja, dat betekent dat wij gewoon dicht waren. In ieder geval geen dierenarts aanwezig. De praktijk was wel bereikbaar per mail voor vragen en voor eventueel dieetvoer of voor medicijnen. En de buurtcollega's die hebben de spoedgevallen opgevangen. En dat doen wij andersom ook vaak. Dus op zich was het eigenlijk best een hele prettige manier. Ik had ook geen zorgen van de praktijk op vakantie, want hij was gewoon dicht. Ja. En dat vond ik ook wel een prettige gedachte. Dus nee, wij zijn weer terug. En de dieren zijn wel goed verzorgd, maar niet door ons.
0: Nee, snap ik. Nou, maar het is toch mooi dat je in samenwerking met conculega's, om het zo maar te noemen, dat wel kan doen.
1: Ja, absoluut.
0: Want uiteindelijk gaat het om de dieren. We kregen wel wat berichten binnen, want we hebben natuurlijk op Facebook hebben wij vanochtend al even de reminder geplaatst dat jij er bent. En heb je nog vragen over je huisdier? Er kwam een mooie binnen van Karin de Wind Tammens. We hebben nu een katje van 17 weken, kregen haar toen ze 9 weken was. Was aan de vroege kant, zegt ze zelf ook, maar vanwege omstandigheden van het gezin waar het vandaan kwam. Nou prima, het ging direct al heel goed. Mooie levendige poes die echt tevreden oogt. Voor haar vanaf de 12e week begon ze te sabbelen. Als het ware op mensenhuid. Net alsof ze aan het drinken was bij de moeder. Karin ging ook op zoek op internet natuurlijk naar antwoorden. Laat de poes maar even, ze zoekt veiligheid. Andere reacties zeggen weer, ja, je moet de poes van de huid aftrekken. Maar wat is het en wat is wijsheid? Ze zegt, ik heb al meerdere katten gehad, maar dit is onze eerste sabbelaar. Komt dit je bekend voor, zoiets?
1: Ja, zeker. Alle kittens doen dat. En dat sabbelen wat ze doen, dat is natuurlijk iets wat vanuit het nest komt. En ze zijn gewend om dat natuurlijk te doen, om moedermelk te drinken. Een andere die ook in hetzelfde rijtje zit, dat is dat trappelen wat ze doen. Hè, dat ze met 2 van die voorpootjes zo bewegen. En bij gebrek aan moederpoes, ja, pakken ze de nieuwe baas. En in dit geval is dat natuurlijk de eigenaresse. Het is volkomen ongevaarlijk. En wat er in de natuur gebeurt, is dat als een moederpoes daar geen zin meer in heeft, omdat die kittens groot genoeg zijn om geen melk meer te drinken, ja, dan stuurt hij ze weg. Die krijgen gewoon op een donder. Dat kun je als mensenbaas natuurlijk ook gewoon doen. Dat is niet verkeerd. Uiteindelijk zal hij dan begrijpen dat dat ongewenst is. Aan de andere kant, het kan ook geen enkele kwaad. En als je zegt van, goh, ik zie het als een stukje genegenheid van de kat naar mij toe, is dat ook prima.
0: Dat is het wel ook natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Het is eigenlijk dus een eer.
1: Ja, wat deze mevrouw heeft opgezocht op internet is allemaal waar. Ik vind het altijd heel aandoenlijk als ze dat doen. Ja. En ik weet ook niet of ik een kat gelijk zou wegsturen. Maar het is volkomen normaal, fysiologisch gedrag. En inderdaad is het zo dat ze tegenwoordig wel de ervaring hebben dat die jonge kittens niet te vroeg uit het nest moeten worden gehaald. En er zijn zelfs onderzoeken waarbij het liefst dat pas op 12 weken doet. En dat komt omdat in die eerste 3 maanden de opvoeding van de moeder en dan met name de socialisatie het beste is. En kittens die te jong uit het nest gaan, dat zijn toch vaak kittens die toch niet helemaal goed gesocialiseerd zijn. En dus ook niet zo goed weten hoe ze met andere dieren en met mensen om moeten gaan. Dus het liefst kittens toch wat langer in het nest laten dan bijvoorbeeld pups.
0: Ja, ik moet even nog even over die borstvoeding, noem ik het maar even, want dat is het gewoon. Als ik het vergelijk met mensen, er zijn vrouwen die hun kind nog tot hun 4e bijvoorbeeld, ja. Het komt voor, ik vind het altijd heel raar uitzien, maar ieder zijn ding natuurlijk. Maar hoe lang kan een kitten nog melk drinken bij de moeder, op natuurlijk gezien?
1: Zolang de moeder dat toelaat, kan dat kitten dat volhouden. Alleen wat er natuurlijk bij de meeste dieren gebeurt, is dat uiteindelijk die jonge dieren het enzym om melksuiker af te breken, lactose, dat verdwijnt. Dat wij als mens melk zijn blijven drinken is eigenlijk best wel gek. Want dat klopt eigenlijk. Melk is voor jonge dieren. De westerse wereld is melk blijven drinken. Dus wij kunnen melk blijven drinken. Dus iemand die lactose intolerant is, die is eigenlijk normaler dan wij, zeg maar. Ja. betekent dat de meeste dieren die volwassen worden, die kunnen dat melkeiwit niet meer afbreken. Of dat melksuiker niet meer afbreken. Ja, en die gaan dan van aan de diarree. Maar het zuigen op zich, het zogen op zich, dat blijven de kitters doen zolang de moeder dat toelaat.
0: Dus eigenlijk nog even samenvattend voor Karin. Zolang jij het zelf niet erg vindt, kun je dit je katje gewoon laten doen.
1: Absoluut.
0: En het is een compliment. Ja. Elkaar in, want ze wordt gezien als moeder. We gaan zo lekker door met het spreekuur, Frank. Eerst even luisteren naar Stella Lefty Boston.

0: steel guitar van Stella Lefty Boston op Radio Noord. Nou, net een kattenblokje, nu een hondenblokje. Elze Schollema stuurde ons een bericht. Waarom moet ik mijn Rottweiler Reu na 2,5 jaar nog steeds voeden met de lepel? Ja, dit heeft een geschiedenis, Frank. Als pup is hij erg ziek geweest. Giardia, volgens mij. Dat klopt, dat is een ziekte, die ken jij. Toen moesten we hem voeren met de hand, stuurt Elze. En dat is tot vandaag nog steeds zo. Ze hebben al eens 3 dagen niet gevoerd, maar dan eet hij dus ook niet. Inmiddels is het een stoere reu van bijna 60 kilo... maar krijgt nog steeds speciaal voer, hypoallergeen. Wat moet Elze hiermee?
1: Is Giardia natuurlijk geen aandoening waardoor je niet meer kunt eten. Giardia is natuurlijk een eencellige parasiet die met name diarreeklachten en soms maagklachten geeft. Als die bestreden is, dan is hij over het algemeen ook weg. En zal die zeker niet meer meespelen in het beeld wat hier geschetst wordt. Wat ik wel een beetje denk, is dat als jij natuurlijk een jonge pup aanleert om met de hand of met de lepel gevoerd te worden, ja, dan denk ik dat deze hond nooit echt goed geleerd heeft om het op een normale manier te doen. En dat hij het ook wel heel prettig vindt. En 3 dagen een hond niet eten geven is natuurlijk een goede manier om hem toch te dwingen. Maar je kunt dat ook rustig wat verlengen. Kijk, een hond kan gewoon eten. Hij heeft het waarschijnlijk niet zo goed geleerd door die hele toestand in het begin. Maar ieder hond kan gewoon een brokje opeten. Dus dan zou ik ervoor kiezen om hem toch misschien iets spartaanser aan te pakken. En hem gewoon wat langer geen voer te geven.
0: Ja.
1: Er gaat niks mis. Kijk, een hond kun je rustig een hele tijd geen eten geven. Dan wordt hij wel misschien mager, maar er gebeurt niks.
0: Wat is een hele tijd?
1: Nou ja, ik zou zo'n hond zeker geven, maar zo'n week geen eten. Kijk wat er dan gebeurt.
0: Ja.
1: Wel natuurlijk moet je goed, en dat haal ik niet uit het verhaal, moet je natuurlijk goed uitsluiten of er niet een reden is waarom hij dat doet. Hè. Kijk, hij kan slikken, dus het slikmechanisme werkt, hè, want hij doet het wel van de lepel. Dus ik denk dat deze dat nooit goed geleerd heeft. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, leg die lepel eens op de grond met het voer erop. Hij moet uiteindelijk snappen dat het voer wat in die voerbak ligt, dat hij dat gewoon op moet eten.
0: Ja. Maar jij zegt dus gewoon, Elze, probeer het dus gewoon een week niet en dan maar eens kijken hoe dat gaat.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel onaardig. Ja. En dat hij dat gewoon op moet eten.
0: Ja. Maar jij zegt dus gewoon, Elze, probeer het dus gewoon een week niet en dan maar eens kijken hoe dat gaat.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel onaardig.
0: Ja.
1: En alleen hij kan

0: Goedemiddag.
1: Hoe heet hij?
0: Luna.
1: Luna, en het is een Labrador pupje. Hoe lang heb je Luna al?
0: Toen het 8 weken was.
1: Oh, dat is ook jong. Ja. Laat maar raden, er is iets aan de hand en je kan het haar niet afleren.
0: Ja, s'nachts doet haar behoefte nog geen uit.
1: Sandra?
0: Ja?
1: Oh, ben je er nog? Oh ja, vertel.
0: Ja, ik ben er nog.
1: Nog één keer. S'nachts doet ze haar behoefte...
0: Behoefte in huis.
1: In huis?
0: Ja.
1: Oh, ja, en niet op de plek waar het eigenlijk zou moeten
0: waar
1: dus.
0: Waar het eigenlijk hoort, ja.
1: En dat is alleen dus s'nachts?
0: Alleen s'nachts, ja.
1: Oké. Okay.
0: Overdag gaat het eigenlijk nog goed.
1: Oké. Okay. Ja, kan dat, Frank?
2: Ja, dat kan zeker. Het gaat om ontlasting, hè, begrijp ik.
0: Ja, en ook plas.
2: Plassen ook?
0: Ja.
2: En overdag gaat het goed?
0: Overdag gaat het goed, ja.
2: En geeft ze dan ook gewoon aan dat ze naar buiten moet?
0: Ja.
2: Oké. Ja, kijk, op 3,5 maand zijn natuurlijk heel veel honden nog niet zindelijk. Dus we moeten misschien ook een beetje geduld hebben. Hè. Er zijn heel veel honden die daar toch wat langer over doen. En zeker s'nachts. En die honden die natuurlijk s'nachts dat zo doen... Ja, die zul je toch op de een of andere manier moeten... ook s'nachts moeten leren dat ze aangeven dat ze eruit moeten. En dat kost natuurlijk als baas wel wat tijd. Je zult misschien toch een keer of wat s'nachts toch eventjes eruit moeten... om haar de behoefte te laten doen. Het is gek dat hij het overdag wel doet en s'nachts niet. Dus ik denk dat het puur nog een kwestie is... van dat hij het gewoon niet goed genoeg kan ophouden gedurende de hele nacht.
0: Ja, gewoon een kwestie van wennen.
2: Ja. En ik zou dan toch... iets vaker de wekker zetten om toch eventjes met haar naar buiten. Dus kijk, er is geen hond die het expres doet. En ieder hond kan het in feite natuurlijk ook gewoon leren. Dus 3,5 maand is nog zeker geen schande hoor. Er zijn heel veel honden die dat nog niet goed doen.
0: Oké. Dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken.
2: Nee, en straf heeft geen zin, hè? De hond straffen, dan worden ze alleen maar meer bang.
0: Ja.
1: Nou, leuk zo'n hond, Sandra. S'nachts ook een paar keer de wekker zetten.
0: Dat ga ik doen.
1: Ja, nou ja, zo. Is Luna verder wel lief?
0: Verder is hartstikke lief.
1: Ah, mooi. Nou, het klinkt ook heel lief. Een Labrador puppy en ook nog Luna heet. En ik wens jullie veel geluk toe, Sandra.
0: Dankjewel.
1: Doeg.
0: Fijne uitzending.
1: Dank je. Boy. Ja, nou ja, met kinderen maak ik weer even de vergelijking met mensen. Maar met kinderen is het natuurlijk ook zo. Op een gegeven moment gaat het overdag heel goed. In de eerste jaren zonder luier. Maar s'nachts hebben we toch dan gezegd van... nou, dan doen we voordat wij naar bed gaan. Uurtje of 11, 12. Dan maken we er nog een wakker en dan zetten we er op de wc. Nou ja, en zo bouw je het af. En nu gaat het goed.
2: Het is exact hetzelfde. Het grote voordeel van een pup is dat het over het algemeen wat minder lang duurt... voordat alles goed gaat ten opzichte van een kind. Dus ja. Dat 3,5 maand is natuurlijk een hele normale leeftijd... waarop het bij heel veel pups nog niet helemaal goed gaat. En dat is ook helemaal niet erg.
1: Frank, bedankt. We zitten alweer aan het einde van de uitzending. En zoals dat vaak gaat, komen de vragen dan op het allerlaatste ook nog weer binnen. Maar laten we die even bewaren voor volgende keer. Als jij hier weer zit, dan hebben we Lammy aan de lijn. Want het gaat over de Labradoodle van haar kleindochter. Nou, daar wil ik ook alles van horen, maar nu helaas geen tijd meer voor. Zometeen volgens mij Dimitri hier, die het programma van Karel doet. Karel nog niet gezien, maar Dimitri wel. Veel plezier daarbij. Frank, bedankt. Tot volgende keer.
2: Volgende keer.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
5: geeft ruimte.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord. De middag door.
20: Met Karel Oosterhuis.
21: A great singer from Scotland. Een man met roots in de punkmuziek, maar in de 90s een gooi deed naar een solo carrière. Zijn naam? Edwin Collins.

Edwin Collins op Noord, A Girl Like You. Woensdagmiddag, goedemiddag. Geen kilt, geen doedelzak, maar gewoon echte gitaren. Edwin Collins, Girl Like You. De man die zijn roots had qua muziek in de punk. En in de jaren 90 dacht van, ik gooi het eens heel veel over een andere boeg. Eens kijken of ik naast de punkband ook solo succes kan scoren. Nou, dat is hem gelukt. Eén grote hit. En daarna niet zoveel eigenlijk. Dat is een beetje stil. Iemand waar we altijd wel iets van horen. De vrouw die platina pakt. Song of the Year nominee. De rode loper mag uit. Want haar koninklijke hoogheid, de ongekroonde koningin van de popmuziek, is hier. Haar naam Taylor Swift.

0: George Michael, Aretha Franklin op Radio Noord en I Knew You Were Waiting For Me. Zometeen een wonderkind op de radio. Een wonderkind van 50? Ja, good guess, good guess, good guess. Nee, niet van 50. Hij is inmiddels al een stukje ouder. En op zijn 16e was hij al een wonderkind. Ja, ik vertel je zometeen meer. Eerst Gronings Goud.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Ruben Luders.

Loreen op Radio Noord, een tattoo, zet de naald er maar in. In de muziekwereld was hij op zijn 16e al een wonderkind. Steve Winwood was een muzikaal genie. Als tiener speelde hij met volwassen blueslegenden samen. Zingen. En al vol op het Hammond orgel. En jaren later zou hij dat nog steeds doen. Zijn stem is er eigenlijk alleen maar beter op geworden. En het Hammond orgel? Als hij ernaar kijkt, dan begint dat ding al te trillen. Te trillen van plezier. Dit is Steve en Valerie op Noord.

0: De Wichters van Centerfold, Jorre Dictator. Zometeen, het laatste nieuws. Leo gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Caro, goedemiddag. Ja, je hoort zo meer over deze oproep van Natuurmonumenten.
2: Rij alsjeblieft rustig in die randen van de avond en de ochtend langs natuurgebieden, want dan gaan die dassen echt op pad, ook andere dieren. En dat is dan ook de oproep van Natuurmonumenten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: 1 minuut over 2:30 is het. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Leo, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Karel. De politie heeft vanmiddag een bestuurder van een auto aangehouden na een achtervolging in Groningen. Het gebeurde op de kruising tussen de Spiegelstraat en Kettwig-Verschuurlaan in Stadswijk de Weijert. De politie gaf de automobilist een stopteken vanwege gevaarlijk rijgedrag, maar de bestuurder ging er vandoor. Dat leidde tot een achtervolging waarbij de verdachte meerdere verkeersovertredingen zou hebben begaan. Uiteindelijk zette de politie de auto klem waarbij het voertuig werd geramd. De man werd vervolgens aangehouden. Een 42-jarige man uit Hoogkerk heeft maandenlang 3 vrouwen bedreigd en gestalkt. Daarvoor krijgt hij nu een jaar cel opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag de man de komende 3 jaar geen contact leggen met deze vrouwen. De vrouwen werden vanaf vorig jaar augustus op hinderlijke wijze belaagd. Ze kregen een flinke hoeveelheid spraak- en tekstberichten toegestuurd. Ook zocht hij hen op bij hun woningen. Een 60-jarige fietster die gistermiddag zwaar gewond raakte in stad is overleden, dat meldt Oog. Het slachtoffer werd aangereden op de kruising van de Bornholmstraat en Antwerpenweg. Ze was volgens de stadsomroep werkzaam bij de sociale werkvoorziening van Ieders. Dat bedrijf zou al meerdere keren hebben aangegeven dat het een gevaarlijk kruispunt is. Ieders is gevestigd aan de Silkeborgweg die uitkomt op het kruispunt waar het ongeluk gebeurde. Aan de rand van natuurgebied De Onlanden, vlakbij stad, is vanochtend een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een automobilist op een doorgaande weg, weet boswachter Bart Swies van Natuurmonumenten.
6: Het wordt steeds vaker gebeurd, de populatie groeit ook, maar het aantal verkeersslachtoffers is best wel groot. 1500 per jaar in heel Nederland, om een populatie tussen de 6.000 en 8.000 dassen. Dus zo'n das kan wel 20 jaar oud worden. Maar in Nederland halen ze eigenlijk een leeftijd van 1 jaar of 5. Puur door het verkeer, hè? Verkeersslachtoffers. Zo'n populatie wordt wel echt verstoord. En de uitbreiding van die populatie dassen, die heeft echt te lijden onder het verkeer. Rij alsjeblieft rustig in die randen van de avond en de ochtend langs natuurgebieden. Want dan gaan die dassen echt op pad, ook andere dieren. En dat is dan ook de oproep van Natuurmonumenten.
5: Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
4: Leo, dank je. Dan snel door naar het weer.
7: Vanmiddag is het volop zomerweer. De temperaturen die schommelen zo rond de 25 tot 26 graden bij een matige oostelijke wind. Komende avond is de zonsverduistering gelukkig goed te zien. Er is vrijwel geen bewolking. Het is rustig, een graadje of 22. Komende nacht gaan we wel terug naar 10 tot 12 graden. Dus weer een frisse nacht bij een zwakke tot matige oostelijke wind. En morgen opnieuw stralend 31 tot 33 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden van Groningen met opnieuw een matige oostelijke wind.
4: Zometeen maak je kans op mooie, lekkere prijs als je mee gaat spelen met het plaatje over en hoor je Santana, She's Not There en Milo komt eraan. You don't know.
8: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
13: Mama, ik verveel me.
14: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
13: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
14: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
13: Pret voor de hele familie.
14: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.

0: doen we nog eens een keer ambachtelijk gitaarspeler Santana op Radio Noord en She's Not There. Jij maakt kans op een doos met lekkere droge worst om je tanden straks eens even in te zetten. Of als je het kan, dat je ze uit de verpakking haalt, uit het vacuüm stuk plastic. En dan hang je hem op aan de spijker, ook wel de wiebel genoemd. En dan laat je hem daar drogen. Dat hij echt knijterhard wordt. Zou ik doen als ik jou was. Maar goed, dat zijn jouw worsten. Jij mag zelf bepalen wat je ermee doet voordat je ze opeet. Vandaag in Plaatje Over. Duiken we even terug in de tijd. Want 20 jaar geleden was het namelijk feest in Huize Borsato. 20 jaar geleden stond zijn naam bovenaan. 20 jaar geleden was Rood van Marco Borsato de nummer 1. Vandaag in Plaatje Over maak je kans op een doos met droge worsten. Als je zo meteen antwoord weet te geven op een lastige vraag. Rood van Marco Borsato, daar gaan we vandaag mee spelen.
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Marco Borsato met rood, hoor die in het kort. Die ga ik misschien zo meteen wat draaien als je mij het juiste antwoord weet te geven op die lastige vraag. Voor welk goede doel zette Marco Borsato zich jarenlang in? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Voor welk goede doel zette Marco Borsato zich jarenlang in? Was dat A, War Child? Was dat B, UNICEF? Of C, Cleaning Clowns? Als jij het weet of een gokje wil wagen, dan mag je natuurlijk altijd. Bel je me nu op 050-3188-288. Is het goed? Ga ik je feliciteren? Gaan we Marco draaien met rood? En krijg je binnenkort bezoek van de postbode met een doos met lekkere droge worsten. Dus, de vraag voor vandaag. Voor welk goede doel heeft Marco Borsato zich jarenlang ingezet? Was dat A, War Child? Was het B, UNICEF? Of toch de Cleaning Clowns? Als je het weet, bel je me nu.

0: Ik hoor orgeltjes. Ik word er blij van. Crowded House op Radio Noorten. Don't dream it's over. Plaatje over. Vandaag met een lekker liedje van Marco Borsato. Want 20 jaar geleden was het feest in huizen Borsato. Hij stond op nummer 1. Sietske van Hengel uit Hogezand, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Al goud, Sietske.
1: Al goud.
0: Ben je helemaal klaar voor vanavond?
1: Nee, want ik heb geen bril. Maar kom wel goed.
0: Hoe ga je dat dan oplossen zonder bril?
1: Nou, ik heb de truc gehoord met je telefoon een of met je rug naar de zon en dan met je telefoon een selfie maken.
0: Ja.
1: En de vorige keer weet ik nog dat als je een doos neemt met foliepapier en dan zo'n periscoop, net als zeg maar van zo'n duikboot maken, dan kon je ook wel kijken. Niet heel de tijd, maar kon je wel een keer zien.
0: Ik mis nog één belangrijke tip.
1: Doe voorzichtig.
0: Nou, je kan het namelijk vanavond live volgen via de stream van RTV Noord.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat is tof, hè?
1: Ja, dat is ook een optie, ja.
0: Dat bedoel ik. Dan kun
1: ik ga gewoon in mijn achterhoofd.
0: Als je nog een tablet hebt of een laptop, dan zou je die mee naar buiten kunnen nemen. Dan kun je de stream aanzetten. Het is stream nummer 2. Bij live vind je dat op onze site en op via onze app. Dan kun je dat ook nog een keer zo bekijken.
1: Ik neem je tip mee.
0: Mooi zo. Bij deze geregeld en ook voor iedereen die luistert dat ik van ik heb geen bril, hoe moet ik dat dan doen? Check gewoon de site, check de app. Vanavond gaan we het gewoon live streamen. Sietske uit Hogezand, vandaag Marco Borsato. Iedereen die luistert dat ik van ik heb geen bril, hoe moet ik dat dan doen? Check gewoon de site, check de app. Vanavond gaan we het gewoon live streamen. Sietske uit Hogezand, vandaag Marco Borsato. Marco heeft zich jarenlang

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
8: Met meer dan 30 vacatures. Altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkenbijwagenborg.com.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: De middag door.
11: Met Karel Oosterhuis.
12: Ja, je zou het niet zeggen. Hij is 62. Hij is superfit. Hij is afgetraind en altijd ready to rock. Zijn naam, Lenny Kravitz.

gouden vondst om Sam Fender samen met Olivia Dean de studio in te drukken en dit liedje op te laten nemen. Rain Me In op Radio Noord. Woensdagmiddag met een liedje wat in Amerika in principe wel gedraaid zou kunnen worden op de radio. Alleen op het einde zal de presentator van dienst de schuif naar beneden trekken. Want de zanger die gaat op zijn tenen staan en die schreeuwt iets. Ja, dat kan niet op de Amerikaanse radio. Dat mag dan niet. Oh, wat is dat dan? Ja, ik zeg niks. Moet je gewoon maar luisteren. Dat is heel mooi. Sad Café op Radio Noord. A Mile My.

Paal op Radio Noord en zonder muiten Guided Night. Zo is dat. Waar staat die B toch voor bij Sophie B. Hawkins? Is dat een modeverschijnsel dat ze er gewoon een lettertje tussen heeft geplakt? Of heeft die naam ook, of heeft die letter nog een betekenis? Jazeker, die letter heeft een betekenis. Het is Sophie Ballantyne Hawkins. Ballantyne. De B van Ballantyne. Weet je dat ook weer? Dit is Right Beside You op Radio Noord.

Sophie Ballantyne Hawkinson, Right Beside You. Het is toch Sophie B? Ja, dat klopt, maar die B heeft wel een betekenis dat je dat even weet. Zometeen de laatste nieuws uit de stad en Ommeland. Wat gaat er allemaal gebeuren zometeen? Je hoort het van Leo, hij praat ons zometeen bij het weer en nog veel meer fijne muziek. Deze woensdag met het zonnetje erbij is om door een ringetje te halen. Zeker met deze van Goldband er nu bij. Dit is

0: noodband op Radio Noord. Een noodgeval. Of er zometeen een noodgeval te melden is, dat horen we van Leo.
1: Ja, zo meer over krakers die een pand in Groningen moeten verlaten.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
2: Geeft ruimte. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: 3:58 is het. We worden bijgepraat. Het laatste nieuws. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. De politie in Ter Apel heeft maandagavond een 24-jarige man aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarig meisje. Een melding daarvan kwam rond 9:15 binnen bij de politie. Kort daarna werd de man aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en maakt vooralsnog niet bekend of het om een man uit Ter Apel zelf of uit het aanmeldcentrum gaat. De politie heeft vanmiddag een bestuurder van een auto aangehouden na een achtervolging in Groningen. Dat gebeurde op de kruising tussen de Spiegelstraat en Kettwieg-Verschuurlaan in Stadswijk de Weijert. De politie gaf de automobilist een stopteken vanwege gevaarlijk rijgedrag, waarna de bestuurder er vandoor ging. Dat leidde tot een achtervolging waarbij de verdachte meerdere verkeersovertredingen zou hebben begaan. Uiteindelijk zette de politie de auto klem, waarbij het voertuig werd geramd. De krakers in de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingen Dwarsstraat, ik kom er even niet uit, in stad moet vertrekken. Dat heeft de rechtbank bepaald. De krakers moeten het pand binnen 30 dagen verlaten. Doen ze dat niet, dan volgt een ontruiming. Lijkt het niet zo ver te komen, zegt verslaggever Maarten Siepel.
14: Nou ja, ik had zo net nog even nog contact telefonisch met een van de krakers die daar momenteel zit. En zij hebben zelf ook wel aangegeven van ja, als we echt weg moeten, dan gaan we ook weg. Dus zij willen het ook niet tot een ontruiming laten komen. Maar ze zijn nog wel met hun advocaat aan het kijken naar mogelijke juridische vervolgstappen om te kijken of ze toch nog mogelijk langer kunnen gaan blijven. Maar dat is de vraag, want ja, de rechtbank is wel heel duidelijk geweest. En gewoon simpelweg gezegd, de gemeente is de eigenaar. Die heeft een plan met zo'n pand, dus ja, het houdt gewoon op.
1: De gemeente wil het pand gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor ambtenaren en handhavers. Jorinne van Klinken heeft zich op de EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 26-jarige atlete van Groningen Atletiek had vandaag maar één worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen. Het was dus voor haar een korte werkdag.
15: Eén en klaar, dat is natuurlijk de mooiste uitkomst. Dus helemaal top. Ik ga nu lekker naar de fysio en dan alleen maar uitrusten tot vrijdagavond.
16: Hoe voelt het?
15: Nou, ik moet zeggen dat ik echt nog merk dat ik heel erg nog mijn lichaam in de kogelbewegingen zit. Dus het ging nog niet zo soepel. Maar ja, ik heb nog 2 extra dagen, dus dat komt denk ik echt wel helemaal goed.
1: Ja, vrijdagavond is ze de grote favoriet dus bij het discuswerpen. Maandag was ze al goed voor zilver bij het kogelstoten.
0: Zou je tegen haar durven zeggen van joh, gooi even een potje zout naar me toe? Zou je dat durven?
1: Keide je bakkers, denk ik.
0: Ik denk dat je dan kijkt van, hé, hey, daar ja. Gaat het zout.
1: Hoppakee.
0: Hoppatee. Wat weegt zo'n kogel eigenlijk? Enig idee?
1: Nee. Nee, dat ben ik even. Stel je mij een vraag waar ik het antwoord op behoor te weten, maar ik weet het niet.
0: Nee, je behoort helemaal niks te weten. Ik overval je hiermee.
1: Meerdere kilo's.
0: Dat is het enige echte juiste antwoord. Wat gaat het weer doen de komende tijd?
16: Vanmiddag is het volop zomerweer. De temperaturen die schommelen zo rond de 25 tot 26 graden bij een matige oostelijke wind. Komende avond is de zonsverduistering gelukkig goed te zien. Er is vrijwel geen bewolking. Het is rustig, een graadje of 22. Komende nacht gaan we wel terug naar 10 tot 12 graden. Dus weer een frisse nacht bij een zwakke tot matige oostelijke wind. En morgen opnieuw stralend 31 tot 33 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden van Groningen. Met opnieuw een matige oostelijke wind.
0: We zijn weer helemaal bij. Muziek zometeen van Donna Summer. Dan hoor je MacArthur Park en Jonas Blue, Mama. Binnen nu en na, laten we zeggen, een minuutje.
17: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
21: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
22: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

Jonas Blue op Radio Noord en Mama. Net in het nieuws berichten over onze grunnige trots, de kogelstootster. Wat weegt zo'n kogel? Nou, de appjes die vliegen binnen. 4 kilo voor de dames. En wat was het? 7 of 7,5 van heren. Sowieso 4 kilo voor de dames. Bruce Springsteen die heeft ooit een liedje geschreven voor Donna Summer. Dat had hij namelijk beloofd. En Donna Summer die verheugde zich. Hij schreef een nummer genaamd Hungry Heart. Hij zou dat weggegeven, maar toen zeiden de mensen om hem even: joh, dat moet je niet doen. Hungry Heart is prachtig. Die moet je zelf opnemen. Dit past bij jou, Bruce. Dit past bij de bos. En Bruce Springsteen die het geluisterd, die heeft het liedje voor zichzelf gehouden. En het werd een hele grote hit. Maar hij riep wel van: ja, maar ik heb Donna Summer beloofd. Ik heb het aan beloofd. En wat je belooft, dat moet je doen. Beloofd een liedje te schrijven. Die belofte, hij kwam hem na. Zeker, hij heeft een liedje geschreven voor Donna Summer. En dat was trouwens niet deze van Donna. Want dit heeft ze weer gecoverd.

Radio Summer en The Homewrecker. Er was eens een man die kon fantastisch drummen. Er was eens een man met een droom. En die droom was eigenlijk heel erg simpel. Om samen met de grote mensen van Motown eens een keer te gaan zitten en samen een liedje te maken. En de grote mannen van Motown die zeiden van ja, waarom ook niet? Kom binnen, dan gaan we dat doen, want we zitten een beetje te broeden. We willen iets moois maken voor de mannen van de Four Tops. De Four Tops, legendarisch. Ze doken de studio in, ze gingen schrijven, ze gingen pennen. En de mannen van de Four Tops die zeiden van ja, dat is leuk, dat willen wij wel inzingen. En zo geschiedde. De hoest daarentegen van de Four Tops, van Loco en Acapulco. Je ziet de Four Tops niet, je ziet vier ananassen met zo'n toefje op het hoofd en een bril. Geintje natuurlijk, maar wel een lekker liedje. Nu op Radio Noord.

Ik zit net te denken, heb ik in mijn enthousiasme wel geroepen wie die man nou is die goed kan drummen en die mee wou schrijven aan een liedje voor een Motown-klassieker? Nee, hè? Phil Collins was dat. En als je goed hebt geluisterd, dan heb je zijn stem misschien wel herkend in het achtergrondkoor. Phil Collins schreef mee voor de mannen, de Four Tops, die op de hoes staan als zijn de vier ananassen. Zij staat niet als ananas op de hoes, maar gewoon als Anouk.

0: Anouk op de radio en 3 days in a row. En ik zong net even een stukje mee. En ik zie twee collega's me echt aankijken van... doe dat niet, doe dat niet, doe dat niet. Nou, als ik het doe onder de douche, dan klinkt het echt geweldig.
1: Nou, wij hebben het gehoord hier, hoor.
0: En jullie vonden het niet mooi?
1: Nou, laat ik me verder niet over uit. Als jij het leuk vond.
0: Dimitris?
2: Ik zeg ook niks.
0: Wat zijn jullie
2: van? Maar de ramen zitten er nog net in hier in de studio. Dus.
0: Ja. Oké, dat weet ik.
1: Maar als je koptelefoon op hebt, heb je niet door. Hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Dan denk dat je heel goed zingt.
0: Dan klinkt alles goed. Ja. Zometeen heb jij de koptelefoon op, tenminste op één oor.
1: Maar ik ga niet zingen.
0: Wat heb je dan wel voor ons?
1: Ja, we gaan het hebben over een dode das die vanochtend is aangereden bij de Onlanden, vlakbij de stad Groningen. Ja, het gebeurt steeds vaker en het is natuurlijk ook heel erg droog. De grond is heel erg droog, dus ze gaan op zoek naar eten. En dan steken ze steeds vaker de weg op. Nou ja, dat ging dus vanochtend mis. Je hoort zometeen de boswachter Bart Zwiers van de Natuurmonumenten. En we hebben natuurlijk ook nog weer de lach, dat is nog steeds niet geraden. Het duurt al heel lang, dus ik ben benieuwd of het vandaag wel gaat lukken... dat iemand weet van wie de lach is. En we gaan weer een plek in Groningen gaan we uitlichten. Deze keer een streekdorp in het Stadskanaal.
0: Dimitris, waar gaan we naartoe?
2: Kan ik het dan verklappen?
3: Ja, kan ik wel verklappen, ja, toch?
0: Meestal krijg ik nee op de kerst.
2: Oh, maar nee, dan gaan we het niet doen. Hey, we hebben ook nog een borrelplank, het is woensdag.
0: Ja. Lekker.
1: We gaan nog niet borrelen, maar we gaan er wel weg.
0: Ik heb de borrelplank hier één keer gehad, mochten we even proeven... Kanonnen. Ik moet nog steeds naar de sportschool om dat er weer af te krijgen.
1: Oh, serieus?
0: Ja. Groot, veel, heerlijk, lekker, fijn, yummy. Mannen, veel plezier zometeen.
2: Dankjewel.
0: Studio Grun tussen 4 en

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 4 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemiddag.
15: Goedemiddag Edwin. De politie in Ter Apel heeft maandagavond een 24-jarige man aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarig meisje. De politie doet onderzoek en maakt vooralsnog niet bekend of het om een man uit Ter Apel zelf of uit het aanmeldcentrum gaat. Een automobilist is vanmiddag aangehouden in Groningen-Zuid. Dat gebeurde na een politieachtervolging. De verdachte negeerde een stopteken en zou meerdere verkeersovertredingen hebben begaan. En FC Groningen heeft zojuist een oefenwedstrijd van PEC Zwolle gewonnen. In Euroborg werd het 1-0 door een doelpunt van Niels Eggens. Straks meer.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
18: Hey, waar was
3: wash jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
18: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
19: Radio Noord. De middag door.
20: Met Edwin Mooibroek.
21: Goedemiddag. Bij de Onlanden is vanmorgen een dode das gevonden. Het dier was aangereden. Dat gebeurt steeds vaker. Je hoort er zometeen meer over. Dit zijn de Spindokters.

0: De Spin Doctors op Radio Noord en het heet Two Princes. Dimitris, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is er nog verkeersinformatie?
1: Nou, in onze mooie prachtige provincie staat zelf geen file. Maar als je richting onze mooie provincie rijdt, dan beland je wel in de file. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen voor Koornwernerzand 3 kilometer.
0: Oké, dankjewel. Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Edwin.
0: Ja, vanavond zit natuurlijk iedereen met zo'n brilletje op naar de eclipse te kijken. Wordt het een beetje helder vanavond?
2: Ja, de hoge bewolking is al dunner aan het worden. Het is zo goed als blauw geworden, stralend blauw. En wat dat betreft zie ik het voor vanavond wel goed komen. De wind is wat in kracht afgenomen, windkracht 2 tot 3. De temperatuur is gestegen tot 25 graden. Nou, de hoogste temperatuur, dat zit nu het komende half uur. Komende uur zit dat er nog wel aan te komen. Dus om 5:10 zal ik vertellen wat de maximum temperatuur is geworden. Of het op meerdere plekken een zomerse dag is geworden. Vanavond is het een graad of 21, 22. Dan hebben we vrij weinig wind. Het is helder, dus die, in ieder geval tussen 7:15... en 7:15 kun je dan die zonsverduistering zien. En de komende nacht heb je dan rond een uur of 3, tussen 3 en 5... Heb je ongeveer 50 tot 60 vallende sterren. Die kun je ook nog eens een keer bewonderen. Het is een donkere nacht, dus dat wordt leuk vannacht.
0: Oké, en morgen weer mooi weer?
2: Morgen is het weer mooi weer. Morgen draait de wind wat naar het zuidoosten, een matige bries. En dat betekent dat we dan morgen wat warmere lucht krijgen. Ook een drogere lucht. Nu is het 40% aan vocht. Morgen waarschijnlijk nog eerst even wat minder. En daardoor temperaturen zo rond de 31 graden. In het midden, 32 graden in het zuiden en ongeveer 29 graden langs de kust. Dus morgen een tropische dag voor veel gebieden.
0: Oké, Roland, dankjewel. En Dimitris, heb jij al zo'n brilletje?
1: Ah, nee, die ben ik vergeten te kopen.
0: Ja, daar komen nog een collega vragen over. Heeft er iemand nog een bril? Ja, ze zijn overal uitverkocht natuurlijk. Want vanavond om iets na 7 gaat het natuurlijk allemaal beginnen. Die zonsverduistering voor ongeveer 90% hè, is bij ons.
1: Ja, het is 88% om precies
0: 88
1: te zijn.
0: Om precies te zijn.
1: Om 16 minuten over 7. Dus je moet echt een wekkertje zetten. Dan gaat het beginnen. En het eindigt om 9:03.
0: Ja, en als je dan inderdaad nog even blijft hangen, dan zoals Roland net ook zei, er komen nog Perseïden komen er nog achteraan als het donker is. Dus het is gewoon een natuurfestijn vanavond ook. Ja. Ja, ik heb ook geen brilletje helaas. Maar je moet zonder bril moet je zeker niet gaan kijken.
1: En als je de zonnebril opdoet dan?
0: Nee, want ik bedoel, ja, het is een soort laserstraal. Dus je hebt wel zo'n bril nodig. Want anders beschadig je je ogen. De hele dag worden oogartsen, die zijn de hele dag al aan het waarschuwen. Dat zonder bril moet je zeker niet gaan kijken.
1: En de laatste keer was in 1999.
0: Ja, en de volgende keer is in 2081. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat ga ik niet meer meemaken.
1: Nee, gaat dat niet meer lukken? Je laat je niet invriezen.
0: Nee, ik laat het niet invriezen. En zeker niet voor een zonsverduistering.
1: Nee. Ja, ik wil het niet missen. Dus ik heb de koelkast al, de diepvries ook klaarstaan. Nee. Maar wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik zat een filmpje te kijken van mensen die het in 1999 hadden gezien. Maar die deden een cd op hun...
0: Ja, maar dat kan dus ook niet, want dat beschadigt je ogen inderdaad ook. Maar wat je wel kan doen, je kan vanavond gewoon naar de livestream kijken op rtvnoord.nl. Want we zenden het live uit daar, we zijn op meerdere plekken. In de stad, in Lauwersoog, Noordpolderzijl, daar zijn we allemaal. Zo de camera's, ja, die zijn denk ik dan ook wel, hebben waarschijnlijk ook zo'n ding. Want anders gaat zo'n camera waarschijnlijk ook kapot.
1: Geen beeld meer morgen hier.
0: Nee, geen beeld meer morgen hier. Dus dat gaan we natuurlijk ook gewoon uitzenden vanavond. Dus je hoeft, als je geen brilletje hebt, je kan hem natuurlijk alleen, hè. Ik bedoel, er zit niemand. Zit 3 uur lang te kijken.
1: Nee, dat is waar, dat is waar. En het maximum is vanavond om 11:58.
0: Om 11:58.
1: En dan is hij 88%. Nou, dat is goed.
0: Ga ik om 11:08

0: Madonna was dat en het heette Like a Prayer. Het is 17 over 4 geworden. Ja, vanmorgen is aan de rand van natuurgebied de Onlanden, vlakbij stad, een dode das gevonden. Het dier is aangereden door een auto. Verslaggever Elwin Baas die sprak met boswachter Bart Swiers van Natuurmonumenten.
1: Wat trof jij aan vanochtend toen je hier kwam?
2: Een dode das, een jong vrouwtje. Hier eigenlijk nog warm aan de kant van de weg. En met heel veel bloed uit de bek. Dus ja, 100% slachtoffer van het verkeer, aangereden door een auto.
1: Dit is de rand van de Onlanden. Het is een doorgaande weg, hè? Dus hier rijden veel vaker auto's langs. Komt dit nou vaak voor, zo'n das die dan aangereden wordt hier?
2: Nou, het is voor mij geen dagelijks werk, verre van zelfs. Maar het wordt steeds vaker gebeurd. De populatie groeit ook, maar het aantal verkeersslachtoffers is best wel groot. 1500 per jaar in heel Nederland. Om een populatie tussen de 6.000 en 8.000 dassen. Dus ja, zo'n das kan wel 20 jaar oud worden. Maar in Nederland halen ze eigenlijk een leeftijd van een jaar of 5. Puur door het verkeer, hè? Verkeersslachtoffers. Ja.
1: Nu ben jij natuurlijk geen rechercheur, maar je kunt natuurlijk wel goed naar de sporen kijken. Wat is er, denk je, gebeurd?
2: Ja, het is een frontale aanrijding geweest. Want ik zie hem hevig bloeden uit de bek. Dat betekent dat er interne bloedingen zijn. Ik zie dus niks kapot aan het lijf. Ja, en dat betekent eigenlijk een directe klap van een auto.
1: Of zij was bezig met een oversteek. Wat denk je wat er gebeurd is? Wat was ze aan het doen?
2: Ja, toch gewoon op zoek naar voedsel. Het valt op dit moment ook niet mee voor dassen. Dus de bodem is keihard. Het favoriete voedsel voor een das zijn vaak ook regenwormen, insecten. Nou, die hebben het moeilijk door de droogte. Dan gaan ze op zoek naar ander voedsel. In dit geval een maïsakker hier net tegenover, zeg maar, het bos. Ja, en dan 1 plus 1 is 2. En dan loop je tegen een auto aan. Einde oefening.
1: Je geeft al aan, hè? Het is een jong vrouwtje. Wat voor gevolgen kan dit hebben voor de burcht waar zij in verblijft?
2: Ja, zij zou natuurlijk op zoek gaan naar een nieuwe burcht. Hè, als het ware, een nieuw territorium. Ja, dat wordt dus eventjes niet ingevuld. Want er zijn geen jonge vrouwtjes aanwezig. Dus zo'n populatie wordt wel echt verstoord. En de uitbreiding van die populatie dassen, die heeft echt te lijden onder het verkeer.
1: Wat kunnen wij daar als weggebruikers aan doen?
2: Ja, toch bewust zijn. Hè? Dus dat we dit doen is heel belangrijk. Dat we vertellen wat er nog aan de hand is. Rij alsjeblieft rustig in die randen van de avond en de ochtend langs natuurgebieden. Want dan gaan die dassen echt op pad. Ook andere dieren. Ja, pas je aan op het leven om ons heen. We moeten ons aanpassen. En dat is dan ook de oproep van Natuurmonumenten.
1: Nou, jij hebt zojuist het vrouwtje in jouw wagen gelegd. Wat ga je er nu mee doen?
2: Ja, ik vind het altijd sneu als een beest. Hè? Van, wat doe je er mee? Ja, kadaverdienst vind ik eigenlijk geen mooie oplossing. Ik heb altijd een vredig plekje in het bos waar nooit iemand komt. Daar leg ik het terug in de natuur. Ik geef het als ware terug in de natuur. Andere dieren profiteren daar ook weer van. En zodoende los ik het op.
0: Dat zei boswachter Bart Swiers van Natuurmonumenten.

0: Zero was dat, een Australische DJ. Hij heeft gewoon een dance remake gemaakt van de klassieken van Suzy Quatro en Chris Norman. Je hoorde Stumbling In. Ja, en we mogen vandaag ook weer een borrelplank weggeven, Dimitris.
1: Ja, het is woensdag, dat brengt even lekker de week.
0: Ja, dus even kijken van, of er nog iemand een feestje heeft deze week.
1: Ja, het gaat dan om de, we mogen hem vandaag weggeven voor vrijdag.
0: Voor vrijdag inderdaad. Je moet dan vrijdag een feestje hebben of iets te vieren hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dan kan je inderdaad een borrelplank winnen. En volgens Karel is hij nog heel groot.
1: Hij is heel, ja.
0: Moet je daarna 5 weken naar de sport?
1: Nou, 5 jaar.
0: 5 jaar.
1: Ja, hij is echt uitgebreid, de borrelplank. Met ja, kaas en worst en allemaal lekkere dingen. Dus heb je een feestje komende vrijdag of je hebt iets te vieren of je hebt zoiets van, nou, ik wil dat wel met mijn collega's hebben op de vrijdag. Hè?
0: Ja, dan, dat is de vrijdagmiddagborrel, die tegenwoordig op donderdag is, maar hij moet voor vrijdag zijn. Ja, veel mensen werken thuis tegenwoordig. Hè. Dus dan is de borrel is dan op donderdag.
1: Dat is waar, ja.
0: Maar goed, als je iets te vieren hebt, je kan het ons laten weten. 050-3188-288. 050-3188-288. En dan maak je dus kans op een borrelplank.

0: vandaag natuurlijk weer de topo van Grun. Dimitris, waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar Alteveer.
0: Alteveer.
1: Alteveer. Ja, dat is, het is natuurlijk bij Stadskanaal. Hè?
0: Ja.
1: Het streekdorp daar. Het wordt ook wel Tange-Alteveer genoemd. En de naam Tange-Alteveer is niet zomaar bedacht. Tange is namelijk een buurtschap tussen Alteveer en Onstwedde. En is sterk met Alteveer verbonden. Het Groningse woord Tange betekent...
0: Ja.
1: Nou, zeg het maar.
0: Nou, zeg het maar.
1: Je weet het niet. Ga ik het je vertellen. Tange betekent zandige hoogte.
0: Oké, okay, nee, dat had ik niet geweten. Dat had ik even moeten googlen inderdaad.
1: Historisch gezien zijn er eigenlijk twee verschillende nederzettingen. Alteveer ontstond langs het Alteveerkanaal. Terwijl Tange zich ontwikkelde langs de weg tussen Onstwedde en Pekela.
0: Oké.
1: Ja. En meer leuke weetjes over Alteveer. Er is een dorpshuis. Ik kom er nooit, maar die staat er. De Drijscheer. En daarvoor ligt een gigantische zwerfsteen. Die hebben ze ooit gewogen. 30 ton.
0: 30 ton?
1: 30 ton.
0: En die kan je niet zomaar weg.
1: Nee, de steen werd in 1979 tussen Alteveer en Tange opgegraven. En die is daar dus neergezet. Het is een stukje ijstijd midden in het dorp.
0: Oké.
1: Kan je bewonderen als je daar bent. Ik heb de foto gezien.
0: En we zijn op zoek naar een ambassadeur, hè?
1: Ja. Iemand die daar woont.
0: Iemand die uit Alteveer komt en die wat bijzonders over Alteveer kan vertellen.
1: Ja.
0: En de ambassadeur wil worden voor Alteveer.
1: Dat zal wel leuk zijn.
0: En de topo van Grun.
1: Ja, meld je dan eventjes via de app 050 3188 288.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl. Hey,
1: Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: 5:02. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemiddag.
7: Goedemiddag Edwin. De politie in Ter Apel heeft maandagavond een 24-jarige man aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarig meisje. De melding daarvan kwam rond 9:15 binnen bij de politie. Kort daarna werd de man aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en maakt vooralsnog niet bekend of het om een man uit Ter Apel zelf of uit het aanmeldcentrum gaat. De politie heeft vanmiddag een bestuurder van een auto aangehouden na een achtervolging in Groningen. Dat gebeurde op de kruising tussen de Spiegelstraat en Kedwig Verschuurlaan in Stadswijk de Weijert. De politie gaf de automobilist een stopteken vanwege gevaarlijk rijgedrag, waarna de bestuurder er vandoor ging. Dat leidde tot een achtervolging waarbij de verdachte meerdere verkeersovertredingen zou hebben begaan. Uiteindelijk zette de politie de auto klem waarbij het voertuig werd geramd. Daarna kon de man worden aangehouden. Door een aanrijding op het spoor bij Grijpskerk rijden er geen treinen tussen Groningen en Buitenpost. Volgens de NS duurt de verstoring tot ongeveer 7:00 vanavond. En in een schuur aan de Groene Dijk in Slochteren is brand uitgebroken. Omdat de schuur vlakbij een woning staat, is de brandweer uit voorzorg met meer materieel uitgerukt. Op een boerenerf aan de Tussenklappen Westzijde in Muntendam is vanmiddag brand ontstaan in een landbouwmachine. De machine vatte vlam tijdens onderhoudswerkzaamheden. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur tijdig te blussen. En op de kruising van de Friese Straatweg en de Edelstaal in stad heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen meerdere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De weg is afgesloten richting knooppunt Rijdiep. Daardoor is een file ontstaan. FC Groningen is dicht bij het aantrekken van een Hongaars international. Mark Singer tekent, als hij door de medische keuring komt, een 4-jarig contract bij de Groningers. Mogelijk is de 23-jarige centrumverdediger zondag al inzetbaar als de FC het opneemt tegen ADO Den Haag. Singer komt uit voor Gyuri Eto FC in Hongarije, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd. In juni debuteerde hij voor het Hongaarse elftal. Het is niet bekend hoeveel FC Groningen neertelt voor het Singer. En een combinatieteam van FC Groningen met voornamelijk jeugdspelers heeft vanmiddag een oefenduel tegen PEC Zwolle gewonnen. Het duel eindigde in 1-0. Niels Eggen scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Nieuwkomer Alvin Nordin uit Zweden kwam voor het eerst in actie voor de FC.
6: Oké, Leo, dankjewel. Gaan we naar het weer, krijg je van Roland.
8: Vanmiddag is het volop zomerweer. De temperaturen die schommelen zo rond de 25 tot 26 graden bij een matige oostelijke wind. Komende avond is de zonsverduistering gelukkig goed te zien. Er is vrijwel geen bewolking. Het is rustig, een graadje of 22. Komende nacht gaan we wel terug naar 10 tot 12 graden. Dus weer een frisse nacht bij een zwakke tot matige oostelijke wind. En morgen opnieuw stralend 31 tot 33 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden van Groningen met opnieuw een matige oostelijke wind.
9: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. devierkeien.nl.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Mama, ik verveel me.
13: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
12: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.

0: dan ben ik hier op Radio Noord. Ja, de lachlijn, hè. We hebben de lach nog steeds, hè. Dat is nog steeds niet geraden, hè.
1: Nee.
0: Hij loopt al een tijdje ook.
1: Zo, sinds 27 juli.
0: Oh, oké, dat is inderdaad al een tijdje.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel ingewikkeld.
1: Hij is moeilijk.
0: Zullen we het nog even laten horen?
1: Maar zo, hoor. Oké.
0: Oké. Nou, dat zou ik niet meteen weten.
1: Nee, nee. Nou, hij is ook inderdaad niet geraden. John de Mol kwam binnen, dat is hem niet.
0: Nee.
1: René Steenbergen. Dat is hem ook niet.
0: Oh, René Steenbergen van Radio Drenthe.
1: Ja, okay. En daarna kwam Thomas Eggens binnen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, ja, het is ook een klein stapje van John de Mol naar René Steenbergen en Thomas Eggens. Ja, okay. Maar het is alle drie niet goed.
0: Oh, ja,
1: okay. En toen was de hint niet RTV Drenthe.
0: Oké, okay, dus hoef je daar verder niet te zoeken?
1: Paul de Leeuw is het ook niet.
0: Nee.
1: Het is ook niet Imca Marina. Dat is nog eens één keer, hoor.
0: Maar die heeft er wel heel veel gerookt. Nee.
1: Ede Staal is het ook niet. Maar wie is het wel?
0: Ja, je kan nog steeds bellen. 050-3188-288. Dit is de lach. 050-3188-288. Dat is het nummer wat je kan appen of bellen. Dit is Friedel.

0: bij de jonge generatie weer helemaal populair, geloof ik. Fleetwood Mac was dat, dat heette Go Your Own Way. Nou, eens even kijken of onze lach vandaag geraden gaat worden. Madelie, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, je staat op een camping, begrijp ik.
1: Ja, niet op echt op een camping, maar op een vakantiepark.
0: Op een vakantiepark. En waar is het vakantiepark?
1: In Hooghalen.
0: Oké. Maar je komt niet uit het noorden, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, waar kom je vandaan?
1: Ja, ik kom oorspronkelijk uit Brabant.
0: Ja.
1: Alleen mijn vader is geboren en getogen in Groningen.
0: Oh, oké. Vandaar dat je naar Radio Noord luistert.
1: Ja, zeker. Elke dag.
0: Elke dag? Hé, hey, dat is goed nieuws. Heb je een beetje leuke vakantie daar op het vakantiepark?
1: Hartstikke.
0: Ja, en vanavond ook met z'n allen nog naar de zonsverduistering kijken?
1: Ja, we hebben dus geen bril. Dus
0: nee, dat wordt moeilijk,
1: hè? Ja, dan mag het niet. Maar we gaan wel zeker de livestream van RTV Noord kijken.
0: Ja, we zenden het allemaal uit, dus je kan gewoon lekker voor de computer zitten, kan je het allemaal ook zien. En misschien heb je nog wel van iemand even alleen ook, hè, zo'n bril.
1: Ja, precies.
0: Ja, er zit niemand 3 uur lang te kijken.
1: Nee, daarom.
0: Nou, eens even kijken, maar het gaat natuurlijk om de lach. Ik laat het nog een keertje horen. Wie denk je dat het is?
1: Nou, wij denken Caroline van der Plas.
0: Caroline van der Plas. Helaas.
1: Oh, nee!
0: Nee, het is niet Caroline van der Plas.
1: Oh, wat jammer.
0: Ja, dus erg jammer inderdaad. Dus je hebt de prijs niet gewonnen.
1: Dus wat jammer. Dan gaan we het gewoon een keer weer proberen.
0: Oké, ja, we laten de lach nog even staan. Dus de komende tijd heb je nog meer kans.
1: Super.
0: Oké, en fijne vakantie daar, hè?
1: Dank u wel.
0: Oké, dag.
1: Doei.
0: Doeg. Nou, de lach blijft dus staan voor morgen. Ja, morgen heb je weer een kans. Dit zijn Bronsema en Staal.

0: Gloria Estefan en de Conga. Ja, we gaan eens even kijken bij onze plekje in de provincie vandaag. En dat is Alteveer, vlakbij Stadskanaal. En jij weet er alles van, hè, Dimitris?
1: Och, ik ben er even ingedoken. Het wordt ook wel Tange-Alteveer genoemd. En dat is niet zomaar, want Tange ligt daar om de hoek. En Tange is het Groningse woord voor... zandige hoogte.
0: Oké.
1: Okay. Wat andere
0: feiten. Je bent me wel aan het testen vanmiddag, hè? Ik had hem natuurlijk moeten onthouden van de eerste keer natuurlijk ook. Maar goed.
1: Misschien wel een van de leukste historische verhalen over Alteveer. De laatste plaggenhut van Alteveer werd tot 1941 bewoond. Toen is de bewoonster overleden en is de hut verplaatst naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
0: Om daar bewaard te blijven.
1: Ja, ja. Dus als je nog een stukje oude Alteveer wil zien, dan moet je naar Arnhem toe.
0: Okay.
1: Daar is het weer opnieuw opgebouwd. Ja. Ja. En de kerk in Alteveer, de protestantse kerk, die werd in 1961 in gebruik genomen. De bouw kostte destijds, ja daar lach je om, 75.000 gulden.
0: Oh ja, dat zou nu gelijk in de tonnen tegen de miljoen aanlopen waarschijnlijk, als het niet meer is.
1: 75.000 gulden.
0: Ja, dat was,
1: dus als je dat omrekent naar euro's, kan je er nu een tweedehands auto voor kopen.
0: Ja, maar in die tijd was het natuurlijk heel veel geld, hè.
1: De kerk bood plaats aan ongeveer 350 mensen. En die kerk die staat daar nog steeds. En een bijzonder hergebruik iets in. Bood plaats aan ongeveer 350 mensen. En die kerk die staat daar nog steeds. En een bijzonder hergebruik iets in Alteveer, namelijk de ruilwinkel.

0: Alteveer woont, of je werkt er, of je komt er vaak. Je moet er vaak zijn.
1: En je weet er alles van, net als jij.
0: En je weet er alles van, dan horen we je graag hier op de radio. Misschien heb je leuke herinneringen aan Alteveer, een keer een vakantie gehad.
1: Je kan nog steeds bellen of appen 050-3188-288. En misschien spreken we dan zometeen ook in de uitzending. Dit zijn Iris Berendsen en Emma Heesters, alleen met jou.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe!
5: Geeft ruimte.
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of

0: voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Leo, goedemiddag.
5: Goedemiddag Edwin. In een schuur aan de Groene Dijk in Slochteren is brand uitgebroken. De brand was overgeslagen naar de woning, maar is inmiddels onder controle. De schuur is volledig verloren gegaan. Ook brand in Vlagtwedde aan de Scheverweg. Daar staat een dierenstal in brand. Het is niet bekend hoeveel dieren in de stal staan. En op de kruising van de Friese Straatweg en de Edelsteenlaan in Stad is een ongeluk gebeurd waarbij meerdere auto's zijn betrokken. 1 persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten richting knooppunt Rijdiep. Daardoor is een file ontstaan. En FC Groningen trekt nog deze week een nieuwe centrale verdediger aan. Mark Singer, die onlangs debuteerde voor Hongarije, tekent een contract voor 4 jaar als hij door de medische keuring komt. Mogelijk is de 23-jarige Hongaar zondag inzetbaar als FC Groningen het opneemt tegen ADO Den Haag.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
6: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
11: Radio Noord.
1: Studio Grun.
11: Met Edwin Mooibroek.
4: Goedemiddag, ja, nog ruim 2 uur. Dan is de zon voor ongeveer 90% verduisterd. Op verschillende plaatsen in de provincie kan je gaan kijken. Je hoort er zo meer over.

0: Baby, I love your way. En er is verkeersinformatie, Dimitris.
1: Ja, er is een vertraging op de A7 van Den Oever richting Groningen voor Conwedezand. Daar 5 kilometer. En als je met de trein reist, ook eventjes opletten. Tussen Groningen en Buitenpost rijden namelijk geen treinen. En dat duurt nog tot 7:15 vanavond.
0: Oké, dankjewel. Je hebt het natuurlijk ongetwijfeld gehoord. De zonsverduistering vanavond voor zo'n 90%. Je kan met een bril natuurlijk gewoon zelf lekker gaan kijken. Maar je kan ook kijken naar de livestream hier bij RTV Noord. En die komt vanaf 3 locaties. Van de Rijksuniversiteit Groningen. De haven in Lauwersoog. Het Zielhoes in Noordpolderzeil. En ook bij het Forum in Groningen. En daar is ook verslaggever Ruben van Luik. Ruben, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag van Forum inderdaad.
0: Ja, zijn er al veel mensen?
2: Ik moet zeggen, de parkeergarage stond nog best vol. Het stroomt ook wel langzaam, komen al steeds meer mensen binnen. Er zijn ook al mensen, om 6 uur worden de eerste eclipsebrillen afgegeven. Er zijn ook al mensen die nu ook al daarop wachten. Het is wel een beetje bakken hier, maar het wordt langzaam steeds voller. En ik denk dat vlak voor de eclipse opeens echt wel aardig vol zitten hier.
0: Ja, dan denk ik dat iedereen op het dak staat dan, hè?
2: Gezellig. Ja. Ze hebben een plek voor 500 man. Het wordt best vol, denk ik. Je moet even kijken, want ze hebben ook maximaal 100 brillen, werd net gezegd. Dus het wordt even doorgeven, denk ik, straks. Maar we gaan het zo zien.
0: Ja, want je zei het inderdaad al. Ik bedoel, de brillen worden uitgedeeld. Maar overal is een tekort aan brillen. Sommige mensen zijn nog naastig op zoek. Maar daar is dus ook maar een beperkt aantal aanwezig.
2: Ja, hier hebben ze ook... ze hopen de 100 te krijgen. Maar er werd al tussen neus en lippen doorgezegd dat er waarschijnlijk wat minder gaat zijn. Ook hier worden ze uitgedeeld dan, maar ook hier zullen ze niet genoeg zijn, denk ik, voor iedereen. Goed, maar als je met zoveel man bent, ik neem aan dat straks al gewoon die door doorgeven hier.
0: Ja, dat lijkt me toch wel, toch?
2: Te groot zijn, maar ook hier zal het wel drukte van je wel straks met die brilletjes.
0: Oké, is het alleen kijken of gebeurt er verder ook nog wat?
2: Wij zijn hier niet met de telescoop. Joyce was straks in Noordpolderzeil, zei je al. Die staat bij een telescoop, dus dan kan je ook via de livestream mooi volgen. Dan hoef je zonder brilletje, kan je het ook gewoon zien dan.
0: Ja.
2: Wij zijn hier vooral voor het sfeerverslag, dus wij zijn zo meteen hier ook op het forum. Maar wij zullen niet de camera op de zon richten, om even de apparatuur te besparen. Maar dat is allemaal mooi te volgen straks via de website. Ik zou zeggen voor iedereen, kijk wel mee.
0: Oké, nou, en er zijn wat ik begrijp ook nog medewerkers van de Rijksuniversiteit daar bij het forum, om uitleg te geven.
2: Klopt, ja.
0: Oké. Nou, veel plezier.
2: Uitleg. We komen zo meteen alle reacties van iedereen die het gaat zien. Het wordt denk ik heel gezellig straks.
0: Oké, dankjewel. Jij ook veel plezier. Ruben van Luik vanaf het forum in Groningen. En dat zie je natuurlijk vanavond ook in de app en op rtvnoord.nl. En inderdaad ook vanuit de Rijksuniversiteit. De haven in Lauwersoog, het Zielhoes in Noordpolderzeil. Dus als je geen eclipsebrilletje hebt, geen probleem. Je kan het allemaal volgen.

0: Devil Wears Prada nummer 2, daar komt hij uit. Sinner Spiro hoorde je en dat heette Material Lover. Roland, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Nou, we hebben er mooi weer bij vanavond, hè?
1: Ja, wij wel. Ja. Vanochtend hadden jullie iemand die in Barcelona zat. Ik kijk nu even mee op de satellietbeelden, maar ik zie nu ten westen van Barcelona, ten noorden van Valencia, ten westen van Murcia, dat is het zuidoosten van Spanje, daar zitten allemaal onweersbuien. Dus ja, je zou er maar net voor zitten, dat ga je het niet zien. Ook het hele westelijk deel van Italië, allemaal onweersbuien.
0: Als je speciaal naar naartoe bent gegaan, want daar hebben ze een volledige zonsverduistering, geloof ik, toch?
1: Precies, dat is het dus. Dus eigenlijk bij ons zit je het beste, want wij hebben eigenlijk vanavond helemaal geen bewolking. We hebben 24,9 graden gehad in Nieuw-Beerta. Net geen zomerse dag. In Westerwolde is dat wel gelukt. Vanavond gaat het in ieder geval zonnig blijven. De wind gaat windkracht 2 uit het oosten. Blijft vannacht een klein beetje doorwaaien. Windkracht 1. Krijgen een koude nacht weer. 10 tot 12 graden. En morgen krijgen we een zonovergrote stralende dag. Alleen maar een blauwe lucht met temperaturen zo rond de 31 graden. Langs de kust 29 graden. En in het zuiden ongeveer 32 graden. Dus morgen een lekkere warme dag, maar er staat wat wind. Dus zit je in de schaduw en met die droge lucht, dan is het volgens mij goed uit te houden.
0: Oké, vrijdag komt er nog een beetje bij, hè?
1: Vrijdag komen er nog 2 graden bij. Dan is het echt wel eventjes 33, 34 graden als maximum. In het zuiden weer het hoogste temperatuur. In het noorden langs de Waddenkust rond de 32 graden. En daarna dan gaat er in de namiddag de wind draaien naar het noordwesten. En dan komt er een klein beetje verkoeling in. En die echte verkoeling komt komend weekend. Dan kan er ook een enkele losse bui voorkomen. Dan gaat de wind draaien naar het noordwesten en dan gaan we terug naar een graad of 24 en op zondag zelfs richting de 21 graden. Dus geniet even van de warmte, zou ik zeggen. Het kan nog.
0: Oké, gaan we doen. Fijne dag.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Marco Robin was dat en dat heette The Promise You Made.
1: Heb jij vrijdag iets te vieren? Geef je dan nu op voor de borrelplank?
0: Ja, dat kan nog steeds, hè. Je opgeven voor de borrelplank. Als je een feestje hebt, als je vrijdag nou ja, misschien heel veel mensen verwacht. Of iets kleins mag natuurlijk ook gewoon, maar dan moet je wel heel veel eten, hè?
2: Ja, of je bent de tuin aan het verbouwen. Je hebt wat werkmannen over de vloer.
0: Ja.
2: Je denkt, nou, ja. Ja, voor de vrijdag is het...
0: Ja, gewoon een borrelplankje erbij, wat drankjes erbij. Dan ben je al klaar, inderdaad, ja. Om de werk heb jij bijna klaar voor de vrijdag.
2: Niet meer gelukkig.
0: Oh, nee, oké, dat scheelt er weer.
2: Pek af van, als er allemaal mensen in en om je huis zijn, hè?
0: Ja, dat is waar. Het is op zich wel weer fijn als het dan ook allemaal klaar en geregeld is.
2: Ja. Ook, ja. Helaas komt de factuur er dan achteraan. Maar,
0: ja, okay, ja,
2: ja, maar goed, die borrelplank. Ja, lekkere kaasjes, worstjes. De prikkertjes kan je niet opeten, denk ik. Nee.
0: Nee.
2: Maar,
0: ook niet proberen.
2: Nee. Het is echt een goede plank. Hij is echt groot. En er zit echt behoorlijk wat op. Okay. Als je het wil hebben, dan mag je eventjes een appje sturen.
0: Ja, je hebt nog heel eventjes, hè?
2: Ja.
0: 050-3188-288. Dus laat ons weten waarom jij de borrelplank wel verdiend zou hebben... voor welk feestje je hem zou willen gebruiken. Je kan ons appen en over zo'n 20 minuten dan gaan we eens even iemand bellen, hè?
2: Zo doen
0: misschien
2: we dat.
0: Blij maken. Dit is Jan-Henk de Groot.
3: Michel was een jonkje bij ons in de stroot. Kast van een hoes en beste lapgrond. Hij kwam wel eens aan, het was geen kameroot.

0: Janneke de Groot was dat en de mama van Michel. Nou, zometeen om 6 uur natuurlijk op tv. Noord vandaag. Eva, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat kunnen we verwachten zometeen?
1: Nou, natuurlijk gaan wij wel ook nog even vooruitkijken naar die zonsverduistering die vanavond toch echt zover is. We gaan schakelen met onze verslaggevers in Noordpolderzijl en Lauwersoog om te kijken of de sfeer daar al een beetje in zit en of het druk is. Maar we hebben meer in de uitzending. We gaan ook naar de onlanden waar helaas een das dood is aangetroffen, aangereden door een automobilist. Dat is slecht nieuws, want zoveel van die dassen zijn er niet in de onlanden. We hebben een portretje van een vrijwilliger. Dat is onze serie Firmacore die bij de KNRM werkt. En in Veendam is er een mountainbike route voor kinderen gekomen. Nou, dat is natuurlijk helemaal te gek. Daar hebben we ook een reportage over.
0: Oké, zometeen vanaf 6 uur in Noord vandaag. Eva, dankjewel.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Het is 5:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Groningen. Leo Wassing, goedemiddag.
10: Goedemiddag Edwin. Aan de Scheveweg in Vlagtwedde is brand uitgebroken in een stal met tientallen koeien. De eigenaar van de stal heeft de dieren samen met de brandweer in veiligheid proberen te brengen. Voor 5 koeien kwam de hulp te laat, meldt de brandweer. De brandweer is daar met 3 blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig om de brand te bestrijden. Om over voldoende bluswater te beschikken heeft de brandweer het grootwatertransport ingezet. In de schuur aan de Groene Dijk in Slochteren brak vanmiddag ook brand uit. De brand van de schuur was overgeslagen naar de woning. Het huis is behouden gebleven. De schuur is door de brand volledig verwoest. Op de kruising van de Friese Straatweg en de Edelsteenlaan in stad zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. 1 persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten richting knooppunt Reitdiep. Daardoor is een file ontstaan. FC Groningen is dicht bij het aantrekken van een Hongaars international. Mark Singer tekent, als hij door de medische keuring komt, een 4-jarig contract bij de Groningers. Mogelijk is de 23-jarige centrumverdediger zondag al inzetbaar als de FC het opneemt tegen ADO Den Haag. Singer komt uit voor Juri Eto FC in Hongarije, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd. In juni debuteerde hij voor het Hongaarse elftal. Jorinde van Klinken heeft zich op de EK atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van het discuswerpen. De 26-jarige atlete van Groningen Atletiek had vandaag maar 1 worp nodig om de vereiste 62,5 meter te halen. Ze geldt als favoriet voor het goud verderavond. Maandag won ze al zilver bij het kogelstoten.
11: Het zegt zeker wat over je vorm. Het is een fysieke sport, dus hoe je fysiek in vorm bent maakt in elk onderdeel uit. Dus als je met kogel goed bent, betekent dat je fysieke capaciteit gewoon groot is. En dat kan je er met discus ook uithalen. Maar dat is niet alleen afhankelijk daarvan, dus je moet je techniek ook op orde hebben. Dat is nu hetgene wat nog een beetje achterblijft. Ik zit dus nog een beetje in die kogelpatronen. Maar dat betekent wel dat het erin zit. En ik ga er echt vanuit dat we dat er zeker uit gaan halen.
10: Tot zover dit nieuwsoverzicht. Meer nieuws in de app en daar ook alles te lezen over die zonsverduistering.
9: Oké, Leo, dankjewel. Krijg het weer nog van Roland.
12: Vanmiddag is het volop zomerweer. De temperaturen die schommelen zo rond de 25 tot 26 graden bij een matige oostelijke wind. Komende avond is de zonsverduistering gelukkig goed te zien. Er is vrijwel geen bewolking. Het is rustig, een graadje of 22. Komende nacht gaan we wel terug naar 10 tot 12 graden. Dus weer een frisse nacht bij een zwakke tot matige oostelijke wind. En morgen opnieuw stralend 31 tot 33 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden van Groningen met opnieuw een matige oostelijke wind.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: horen dat in de Stop in the Name of Love.
1: Heb jij vrijdag iets te vieren? Geef je dan nu op voor de borrelplank.
0: Anita Stagge, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Volgens mij binnenkort iets te vieren, hè?
2: Nou, we hebben een verjaardag gehad vorige week van mijn man. En die van mij is ook deze maand.
0: Oké, dus je hebt twee verjaardagen in één maand.
2: Ja.
0: En dat ga je lekker combineren?
2: Ja, doen we altijd.
0: Oké, en wanneer gaat het gebeuren?
2: Vrijdag.
0: Oh, vrijdag. Nou, dat klopt inderdaad goed uit voor onze borrelplank natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Komen er veel mensen of hou je het klein?
2: We houden het altijd klein.
0: Oké, hoeveel mensen verwacht je ongeveer?
2: Ja, in ieder geval met mijn eigen gezin.
0: Oké. Nou, je hebt er mooi weer bij.
2: Ja.
0: Dat scheelt in ieder geval. En je eigen gezin. En dan kan er wel een borrelplankje bij.
2: Ja, zeker.
0: Het schijnt wel een grote borrelplank te zijn, hoor.
2: Nou, ik heb best twee goede eters erbij, hoor.
0: Ja, oké. Nou, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt van ons de borrelplank.
2: Is goed.
0: Ja, dus dan hoef je daar in ieder geval niet meer voor te zorgen voor vrijdag.
2: Nee, dat scheelt weer.
0: Nee, gaan we vrijdag nog wel even bellen hoe het is, hè?
2: Is goed, komt goed.
0: Oké, Anita, nou veel plezier alvast.
2: Dank je.
0: En de borrelplank komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Is goed, oké.
0: Oké, fijne avond, dag.
2: Hetzelfde, doei.
0: Dag, Anita Stagge was dat. En dit is Birdie.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: Ja, we gaan nog even kijken in Alteveer. Onze plaats die we vandaag behandelen in de topo van Grun Dimitris.
3: Ja, een bijzonder stukje geschiedenis in Alteveer. Want volgens het dorpsbelang Tange-Alteveer bevindt zich in Alteveer het laatste telegrambedrijf van Nederland.
2: Oh,
3: dat is opmerkelijk, omdat telegrammen tegenwoordig eigenlijk helemaal verdwenen is uit ons dagelijks leven. En ze zijn daar toch nog best wel trots op.
2: Ja, kan ik me voorstellen.
3: Ja, en er zit ook een link met de ijstijd in Alteveer. In en rond Alteveer liggen namelijk hogere zandige delen en resten van de ijstijd. Onder andere kan je voor de Drijscheer, dat is het gemeentehuis daar, kan je een hele grote kei vinden. Maar er zijn nog meer tastbare herinneringen aan de ijstijd daar te vinden. Dus mocht je nog een keer een dag vrij hebben, je denkt zoiets,
2: gewoon even gezellig langs.
3: Ga even langs.
2: Even kijken bij Alteveer, vlakbij Stadskanaal.
3: Zo is dat.
2: Nou, hartstikke goed. Vandaag in de topo van Grunders Alteveer. Zometeen gaan we eens even kijken wat er op de datum van vandaag gebeurde in het verleden. Eerst is hier Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ja, het is 6 minuten voor 6 geworden. En elke dag rond deze tijd gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op het datum van vandaag. Het is vandaag natuurlijk 12 augustus. En we gaan heel ver terug, hè, Dimitri, naar 1908.
1: Och, er waren de boxershorts nog van hout. 1908, de eerste Ford Model T komt uit de fabriek rollen. Oh. Dat is een auto van Ford en dat lijkt wel een koets.
0: Oh, dat is zo'n pick-up, zo'n Amerikaanse, zo'n hele grote Amerikaanse auto.
1: Het zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de beroemdste auto's ooit. En het speelde een enorme rol in de massamotorisering.
0: Amerikaanse auto.
1: Het zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de beroemdste auto's ooit. En het speelde een enorme rol in de massamotorisering.
0: Oké, okay. Nou dan gaan we naar 1901.

0: Maar goed, de tijden zijn veranderd. Gaan we nog naar 1985 jaar. Een van de dodelijkste vliegtuigongelukken in de geschiedenis, hè?
1: Ja. In 1985, op 12 augustus, stortte Japan Airlines vlucht 123, of 123, neer. Er was een Boeing 747. Dat gebeurde allemaal op een berg ter noordwesten van Tokio. Er waren 524 mensen aan boord. Slechts 4 mensen hebben het overleefd.
0: Ja, heftig.
1: Het is een vol vliegtuig, 524 mensen.
0: Ja, zo, klopt. Ja, 747's.
1: Ja.
0: Oké, nou dat was inderdaad in 1985. Gaan we naar 2005. Daar sluiten we mee af met de hit uit 2005 op 12 augustus. Dit is Shakira. Fijne avond, tot een andere keer. Mooi.

0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu

0: fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reis slim met Golden eSIM.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
4: Radio Noord.
5: Vandaag op Noord.
6: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: vannacht met Arriva aan orde. Onze plaats.
1: Nou, zeg maar, doe nog een keer.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
9: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer, dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
8: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Noord.
10: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord.
1: Met de grootste hits en het beste van nu.
0: Dit is de avond van Noord.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesloten.

0: sneuvelt. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
1: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
0: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vraag

0: Pauw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
1: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
0: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Amal Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam, een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar...

0: 20 uur rijden was het echt waard. Dus dat is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlakbij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen één persoon iets in het been en hebben twee anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw.

0: Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. De avond van Noord.
2: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden

0: met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan